0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: I do my makeup in somebody else's car.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Holy smackaroni, we're back in town again. It's Peter Emmy Lou.
2: Met zometeen muziek van Alex Warren en Black Eyed Peas komt er ook nog voor je aan.
1: Maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Parnis is begin dit jaar een Spaanse man ontvoerd en 10 dagen vastgehouden. In die periode heeft hij ook vastgezeten in IJsselmonde en in Utrecht, heeft de politie gisteravond laten weten in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man werd eind februari in een auto gedwongen vanaf de Pastoriestraat in Parnis. Beelden van de ontvoering zijn gisteravond getoond op televisie. Het slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding voor de ontvoering een ruzie is in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op basis van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning Wouter Kolff is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in een stille tocht voor het slachtoffer van een fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij die woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diep in blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoord-speler Guus Teel kreeg de rode kaart. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die is om 10:00. De tegenstander is dan Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg. Morgen wisselen bewolkt, in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien met opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Krijg van mij de file-informatie. En ik kan je op deze dinsdagochtend ook weer blij maken, want nog geen files.
1: Zo, wat zeggen we dan?
4: Gas op die lolly!
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit! Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: Kid Cuyo en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Met exact hetzelfde thema als Billie Jean van Michael Jackson. De tekst gaat namelijk ook over een vaderschapscrisis. Maar wel met een hele harde diss, moet ik zeggen, in een vrolijk jasje. See, if I was in your blood, then you wouldn't be so ugly. Dus toch wel een van de gemeenste disses ooit. En bepaald niet sympathiek bedoeld. Een hele goede morgen, 6:06. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Fonkel, nieuwe Kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Ze hebben trouwens bij het Lloydkwartier die kermis alweer opgeruimd, hè?
1: Echt?
0: Of niet?
1: Oh, wat jammer. Ik wilde nog samen in de booster.
0: Ja, dat had ik wel heel erg leuk gevonden, ja.
1: Niet liegen.
0: Nee, zeker niet. Ik word daar zo misselijk van dat soort dingen. Vanochtend geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag af en toe zon en plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Dus alle elementen komen voorbij. Middagtemperatuur 17 of 18 graden.
1: En geen files, dus gas op die lolly.
0: En gas op die lolly. Wat zit er in de show vandaag, Milou?
1: Nou,
0: we hebben er zin in.
1: Heel veel leuks. Nou, zeker weten, heel veel leuks uiteraard. We hebben straks visite van een man die tikt bijna de 60 aan. Maar dat wil hij nog wel doen in de veronderstelling dat hij op de 60ste een sixpack heeft. Weet je, van die blokjes op je buik.
0: En daar schrijft hij ook een column over, geloof
1: ik. Nou, precies. Hè? Willem wil een wasbord. Ja. Ik ben heel benieuwd waarom Willem een wasbord wil. Maar dat horen we zo meteen.
0: Ja, het is
1: van
0: een Rotterdammer en hij wil dus een wasbord op zijn 60ste. Nou, waarom niet eigenlijk? Heel veel mensen gingen hem voor, hè? Bijvoorbeeld Jaap Jongbloed.
1: Ja, of een Bert het dan.
0: Ja. Precies, die staat op de cover van het Men's Health. Ik vind het wel bewonderenswaardig hoor, als mensen dat voor elkaar krijgen na een 50ste. Ik heb het voor mijn 50ste in ieder geval nooit voor elkaar gekregen. En we werden later deze show met Feyenoord-icoon Jan Boskamp. Want die had al gezegd dat die nieuwe Belg bij Feyenoord de trainer wel de waarheid zou durven zeggen. Nou, dat is gebeurd. Dus we gaan met Jan hebben over wie hem zou moeten opvolgen. Robin van Persie bij Feyenoord.
1: Trouwens,
0: nou?
1: Jij raadt echt nooit wat ik gisteravond in bed gedaan heb.
0: In bed?
1: In bed.
0: Moet ik dat gaan raden wat jij in bed gedaan hebt? En dit klinkt heel fout, Milou.
1: Nou ja, ik vertel het zo meteen wel.
0: Vertel het zo meteen wel, inderdaad. Ook weer het beste van de jaren 80, 90 en nu. En we zijn op zoek naar een vroege vogel. Wat maakt het dat je nu al wakker bent deze ochtend? Laat even iets van je horen via de Rijnmond app. Gewoon een heel simpel goedemorgen. En verder binnen nu in 15 minuten de Black Eyed Peas en een klassieker van Queen. Maar eerst Alex Warren nu op je 5.

0: beste van die...
1: En nu?
2: Wordt ze helemaal gek van?
1: Altijd op de hoogte.
3: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
4: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
1: Radio.

0: Where's the Love? Black Eyed Peas voor je op Radio Rijnmond.
1: En als je wil weten wat Milou gisteravond in haar bed gedaan heeft, dan zou ik zeggen, blijf nog even 10 minuten hangen. Want ik ben ook wel inmiddels een beetje nieuwsgierig natuurlijk. Kunnen we hem ook gaan raden, of niet?
0: Ja, je mag hem raden in de Rijnmond-app.
1: Oh ja, je mag
0: hem
1: raden.
0: Het is niet wat je denkt, of
1: wel? Het is
0: wel.
1: Niet wat je denkt, ja. Ja, of wel.
0: Het ligt maar net aan hoe je denkt.
1: Hoe dirty je mind is, inderdaad. We hebben het de afgelopen 24 uur heel veel gehad natuurlijk over het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord. En wie hem eventueel zou moeten opvolgen. We spraken er natuurlijk ook over met onze eigen Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. Wat zegt dit nou over het nieuwe duo bij Feyenoord? De nieuwe directie met Eenhoorn en Rigaud.
2: Ja, die drukken wel meteen hun stempel, hè. Ik weet, toen Dennis de Kloeze begon, een van zijn eerste besluiten was, hop, we stoppen met dat nieuwe stadion waar het lang over ging. Ja, nu is eigenlijk het eerste besluit van Rigaud binnen een week dat hij er zit, van we stoppen met Robin van Persie, we gaan richting dat nieuwe seizoen met een nieuwe trainer. Ja, je zet wel meteen een statement neer van er gaat wat veranderen. Waar Feyenoord de lat wil leggen. Die ligt hoog bij deze Rigaud. Weten we ook van hoe hij in Brugge heeft gewerkt. Hij schroomt ook niet om dit soort besluiten te nemen. Hè? Nee. In Brugge heeft hij ook meerdere trainers. Wanneer dat moment naar zijn gevoel er was, heeft hij de wacht aan gezegd. Dus het past wel in die lijn. Het is een Belg. Die staan vaak bekend om hun zachtheid. Maar dit is wel ook iemand die harde beslissingen durft te nemen. Hè? En dat hebben we nu ook gemerkt.
1: Het is een beetje een hard uitgevallen Belg. Wie moet hem nou opvolgen? Dat is wel een beetje de hamvraag natuurlijk. Tot slot.
2: Dat is altijd wel, leuk. Hè? Want voetbal is ook entertainment. En dan komen die lijstjes met die namen rond.
1: Ja, iedereen roept eentje, Arne Slot natuurlijk.
2: Ja, maar dat is niet realistisch. Nee. Dat is niet realistisch. Oliver Glasner, laat ik over die naam beginnen. Of dat realistisch is, dat moet nog blijken. Die man heeft afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League gewonnen. Feyenoord heeft op het lijstje sowieso ook wel wat

0: ultieme stofzuigliedje. Altijd als er gestofzuigd wordt in een videoclip, dan zetten ze dit nummer eronder. Queen and I Want to Break Free bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 10 minuten voor 6:30. En Milou heeft een ontboezeming te doen. Namelijk wat zij gisteren in bed deed. Althans, dat wil ze heel graag vertellen. Ja. Dus ik ben benieuwd wat het is geweest.
1: Je mag 1 keer raden.
0: Ja, als ik moet raden wat jij in bed hebt gedaan, dan kom
1: wel,
0: ik...
1: Wel radiovriendelijk, hè?
0: Ja, radiovriendelijk. Je hebt de serie The Verdict van Michael Jackson gekeken, zoals ik,
1: nee,
0: in bed. Dat was het spannendste wat ik in bed gedaan had gisteravond.
1: Oké, okay, nou, wat ik gisteren in bed gedaan heb... Ik ging vrij vroeg slapen natuurlijk, dat is ons ritme.
0: Ja.
1: En ik lag heerlijk, er lag een kat naast me. Ik zat nog een beetje op mijn telefoon zo te kijken. En op een gegeven moment krijg ik een appje van een hele goede vriend. Die zegt, hier moet de NOS toch staan... Dus ik kijk naar die foto die ik krijg. Is het dus een hele grote Zweedse kruiswoordpuzzel? Ik heb dus echt een hekel aan Zweedse kruiswoordpuzzels. Want ik ben er helemaal niet goed in. Het frustreert me dood.
0: Okay.
1: Maar ik heb dus de hele avond, eigenlijk ver na mijn bedtijd... proberen die Zweedse kruiswoordpuzzel samen met hem op te lossen. Want ik werd fanatiek. En die hersenen, die gingen kraken. Maar ja, weet jij het woord voor Griekse kaas bijvoorbeeld... Griekse kaas, die is niet zo moeilijk.
0: Griekse kaas Griekse is niet kaas. Zo moeilijk. Maar voor mij op dit tijdstip wel, eerlijk gezegd.
1: Feta.
0: Ja,
1: feta. Feta. Nou, die ging nog. Rij auto's.
0: Ik ben hier heel slecht in, hoor.
1: Rij auto's, 4 letters.
0: File.
1: Ja. Even kijken, deze vond ik heel moeilijk. Een vrouwtjeschaap. Drie letters.
0: Ja, dat is een... een vrouwtjeschaap. Oh, mijn god.
1: Een ooi.
0: Ja,
1: ja,
0: maar je gaat al alles weggeven, begrijpen. Ik dacht, misschien is het leuk om de luisteraars erbij te
1: betrekken. Oh, dit is ook een leuke. Maar dan wil ik... Dan moet ik even goed kijken. Nou, we beginnen makkelijk. Jeugdbuisjes.
0: Ja, 5 letters.
1: 5 letters.

0: Oh, ik dacht 4 letters.
1: Nee, ja, wel 4
0: letters. Ja, wel 4 letters, hè?
1: Jeugdwijsjes, 4 letters.
0: Ja, en laat ook even weten dan weet ik het
1: hoe
0: wel.
1: Jij je hersenen kraakt. Want ik voel me wel een stuk slimmer nu ik dit gedaan heb. Ik denk dat ik dit gewoon in mijn avondroutine ga doen.
0: Ja, ik lees boeken zelf.
1: Vind ik ook een mooie om je hersenen te kraken. Of een sudoku.
0: Jeugdpuisjes met 4 letters, dat is de eerste die je weer wil doen. En wil je gewoon het hele uur wil je af en toe een kruiswoordpuzzel doen?
1: Is wel leuk.
0: Dat is wel hartstikke leuk. Nou, degene met de meeste oplossingen, krijgt hij nog iets van sokken?
1: Vind ik wel. En een persoonlijk kaartje erbij.
0: En een persoonlijk kaartje erbij. Gerst en Rijmond sokken. Als je alle antwoorden goed hebt, dan natuurlijk. Maar dan moet je de eerste, dus die jeugdpuisjes ook alvast goed hebben. Dit is Mark Ronson en Miley Cyrus. This world.

0: Bronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like the heart. En ik krijg al een berichtje van Dirk Snijder. Die zegt, jongens, kan het niveau niet een klein beetje omhoog? Want dit is te makkelijk, zeker, deze kruiswoordpuzzel. Je hebt er nog een paar openstaan, ja, die je niet weet. Die ga je zo meteen aan ons voorleggen. En straks het antwoord op de eerste natuurlijk. Hè? Want niet voor iedereen is die zo makkelijk natuurlijk.
1: Nee, tuurlijk. Ja, iedereen heeft zijn eigen niveau. En zo meteen krijg je het laatste nieuws van Dave Datema.
2: Ja, over geen niveau gesproken. Nou, is dat ook niet helemaal aardig. Hè? Donald Trump die was al niet zo populair in New York. Maar vannacht kan hij beter helemaal een tijdje wegblijven. Waarom, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
1: Een hele goedemorgen, 6:55. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de file-informatie bestaande uit 3 files bij ons uit de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 3 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 5 minuten. En tot slot een file op de A27, Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 11 kilometer, en daar doe je 10 minuten langer over.
0: En daar is hij weer, is een felrode polo. The one and only Ed Aldus, een hele goede morgen. Wat voor weer krijgen we vandaag?
8: Een hele goede morgen, Peter. Nou ja, dat weer is wisselvallig, hè, voor de komende tijd. En ook koel voor de tijd van het jaar. En het is zo dat we te maken hebben met buien. En daardoor zal het weer ook van plaats tot plaats, zelfs soms van wijk tot wijk, sterk kunnen verschillen. Dat zie je nou ook gebeuren gisteren, hè, aan het eind van de dag, met die plensbuien, met ook die windstoten. Ik dacht in Papendrecht even uit mijn hoofd, of Sliedrecht. Over de A15 was dat toch, dat al die bomen daar, tenminste bomen, er lagen takken over de weg heen. Ja, en dat dus. Nou ja, je ziet voor vandaag in ieder geval dat de dag hoopvol begint. Met een mix van zon en bewolking. Blijft ook vrijwel overal droog vanochtend, Peter. Maar vanmiddag dan leeft die buienactiviteit op. Ja, of jij nou die buien gaat krijgen, weet ik niet. Maar zo verspreid over de regio gaan er dan enkele buien vallen. En dat kan best weer een stevige bui zijn. Met ook weer een klap onweer erbij. Windstoten kunnen erbij zitten. Wat hagelstenen ook. En gisteren was het nog wat benauwd warm, zal je ook wel gemerkt hebben, denk ik.
0: Ja.
8: Vanmiddag wordt het nog maar 17, 18 graden en is van benauwdheid geen sprake meer. En die zuidwestenwind, ja, die wordt matig tot langs de kust vrij krachtig of krachtig. Ja, en morgen hebben we hetzelfde weer als vandaag.
0: Nou, dat is copy-paste dan. Dankjewel, Ed, voor zover.
8: Ja, dat is lekker verdienen zo, hè.
0: Dat is lekker makkelijk verdienen, ja. We zetten gewoon een bandje van vandaag op. Komt helemaal goed. Het is 6:30 inmiddels. Tijd voor de hoofdpunten. En daarvoor is aangeschoven Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
9: Goedemorgen. De politie heeft beelden getoond van een ontvoering van een man op Pernis eerder dit jaar. De Spanjaard heeft 10 dagen vastgezeten, ook in IJsselmonde en in Utrecht. In die tijd was hij meerdere keren mishandeld. 10 dagen na zijn verdwijnen meldde hij zich zwaargewond bij een politiebureau. De politie over de aanleiding van de ontvoering.
10: We vermoeden in de sfeer van de criminele sfeer, en dan hebben we het over zwaar crimineel. Criminelen die hier dus ruzie met elkaar hebben. Waarschijnlijk ging het over drugs. Helemaal zeker weten we dat niet. We willen dat natuurlijk heel zo graag weten. Want als er rumoer is in de criminele wereld, kan het gevolgen hebben en kan het meer slachtoffers geven. Dus we willen echt dit de kop indrukken.
9: De politie had aanvankelijk niet eens door dat de Spanjaard weg was. Pas nadat er een vermissing was opgegeven vanuit Spanje, is een onderzoek gestart. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit het driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar ging het om gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar. Dat is ongeveer een waarde van 100 euro. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het Voedingscentrum adviseert om brood meteen na aankoop in te vriezen. In de Verenigde Staten is de finale van het NBA-basketbal in volle gang. Vannacht was wedstrijd 3 in de Best of 7-serie. Die gaat tussen de New York Knicks en de San Antonio Spurs. Nou, vannacht was de wedstrijd heel speciaal, omdat president Donald Trump naar New York wilde komen om bij die wedstrijd te zijn. En dat was nogal een dingetje. Kijk, Madison Square Garden is vrij groot, maar er passen niet een onbeperkt aantal mensen in. Dus buiten worden dan allemaal schermen neergezet. Dan worden er feestjes gegeven dat mensen in de buurt van het stadion dus naar die wedstrijd kunnen komen kijken. Het enige probleem is, omdat de president langskwam, werd heel die omgeving van dat stadion afgesloten. Al die feestjes werden geschrapt en mensen moesten thuis maar gaan kijken.
11: Voor zijn ego?
9: Nee, voor de veiligheid in ieder geval. Dat werd hem dus niet in dank afgenomen. En binnen in Madison Square Garden was de sfeer er ook al niet beter op. Want toen bij het spelen van de volksliederen Trump op het grote Megatron in beeld kwam, liet het publiek dat wel ook even weten.

0: Ja, tijdens de wedstrijd leek het weer alles als het oude. Trump die viel weer eens een keer slaap. Dat zonde, want de wedstrijd was vrij spannend. De Knicks die hadden overigens 13 wedstrijden op rij gewonnen. Totdat Trump langskwam. Nou. Want San Antonio won met 115 tegen 111. De stand in de best of seven is nu 2-1 in het voordeel van de Knicks.
1: Zo zie je maar weer. Als Donald Trump langskomt, eindig je met helemaal niks.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen Grease, Frankie Valli, maar eerst Bobby Brown. Drop it.

0: Bobby Brown en Two Can Play That Game. En die titel die bleek pijnlijk profetisch te zijn voor zijn huwelijk met Whitney Houston. Want het nummer gaat over vreemdgaan en over jaloezie binnen een relatie. En in de jaren daarna beschuldigden Bobby en Whitney elkaar in de media constant van exact datzelfde gedrag.
1: Over spelletjes gesproken?
0: Ja.
1: Ik heb gisteren in mijn bed gewoon een kruiswoordpuzzel gemaakt.
0: Ja, dat is wel het spannendste wat je de afgelopen week gedaan hebt in je bed, volgens mij.
1: Dat sowieso. Ik voelde me helemaal volwassen. Ik lag daar met dat brilletje van me op. En dat beeldscherm dat zat bijna tegen mijn neus aan. Want ik deed het via mijn telefoon. En we vroegen jou daarnet. Weet jij een woord voor jeugdbuisjes?
0: Ja, precies.
1: Die in die kruiswoordpuzzel past. 4 letters.
0: Ja, dat is de opgave inderdaad. En je hebt er nog 2, hè, hierna. Nog 2 opgaves. En degene die ze alle 3 goed heeft. En ook binnen een bepaald tempo. Die gaat er vandoor met die ultieme Gerse Rijmond zoeken.
1: Ik moet zeggen, veel mensen wisten wel de uitkomst. Het was namelijk acne. Onder andere Bram had het goed. Annemieke die stuurde het in. George stuurde het in. Ik zie Arie, die stuurde ook acne.
0: Michel heeft het ook bij het goede eind. Die zegt, ik speel trouwens Mahjong. Dus ook nadenken. Vindt hij ook leuk om te doen.
1: Die ga ik downloaden. En Ruud ook. En Ruud die zegt erbij, ja, oi, file en feta wist ik ook.
0: Ja, hij wist ze allemaal inderdaad tot dusver. En hij was ook de eerste met dit goede antwoord. Dus hij staat bovenaan. Hij voert nu de koppositie aan. Hij voert nu de lijst aan, zeg maar.
1: Ja.
0: Alleen de volgende vraag, die luidt als volgt.
1: Ja, die was natuurlijk eerst een beetje inkomen over de jeugdbuisjes. Ja. Maar deze weet ik oprecht niet uit mijn hoofd. Een ander woord voor bengel. 7 letters.
0: Een ander woord voor bengel. 7 letters.
1: Ja.
0: Oeh, ik zit ook even na te denken wat dat dan zou moeten zijn.
1: Ja, dit is de tussenniveau,
0: hè? Dit is het tussenniveau, inderdaad. Dus misschien kan Dirk hier aan meedoen, want die wilde graag een niveautje hoger. Dus hierbij de vraag, een ander woord voor bengel, 7 letters. Het zijn altijd synoniemen, hè, die we zoeken. Dus andere woorden.
1: Ja, het is een Zweedse kruiswoordpuzzel die we maken.
0: Ja, weet jij een ander woord voor synoniem trouwens? Nee, dus, dat is wat. Oké. bengel, daar gaat het om. Een ander woord voor bengel, 7 letters. Dit is trouwens Faela van Dijzen, zangeres uit Heerlen. Die had een versie opgenomen van dit liedje van Raccoon, Daffodils. En Raccoon was zo enthousiast, die zegt, oh, geen autotune, gewoon what you hear is what you get. Met jou willen we graag een duet. Alfie.

0: but it sure feels like new.
1: But I

0: Frankie Valli van de soundtrack van Grease. Grease is the word. Het is inmiddels 16 minuten voor 7. Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen zeg ik ook tegen Ruud, want die gaat me helpen mijn Zweedse kruiswoordpuzzel op te lossen, hoop ik. Ruud, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter en Meloen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ik zag het voorbij komen. Al je antwoorden, hè? Ach nee, maar ook die andere waar we het over hadden, had je allemaal goed. Ben jij een beetje een Zweedse kruiswoordpuzzel oplosserd?
2: Ik doe meestal gewoon een cryptogramma, maar ook kruiswoordpuzzels doe ik soms ook wel, ja.
0: Ja, jij vindt het leuk, hè, spelletjes, volgens mij.
2: Ja.
0: En wat vind je er zo leuk aan?
2: Ja, ja, gewoon lekker je hersens trainen.
0: Ja, precies. Ja, ik lees wel boeken, maar ik doe dan weer geen puzzels. Maar ik hoor wel een hoop mensen, toen de puzzels verdwenen van Rijnmond.nl, die zeiden, waar zijn de puzzels? Ja, mensen hadden er toch een bepaald ritme ook uit. Dus misschien moeten we vaker die kruiswoordpuzzels op de radio doen, Milou.
1: Ja, nou, ik vind het helemaal leuk, want Ruud, we vroegen, hè, Bengel, 7 letters. En met welke woorden kwam jij?
2: Apenkop, ondeugd en snotaap.
1: Ja, ik denk dus dat het hier snotaap is. Ja, maar dan heb ik wel een probleem, want ik heb dubbel A, al een kruiswoordpuzzel staan, hè, door een ander woord. Maar ik heb ook een E. Maar die is dan niet goed.
0: Hè?
1: Nee. Ja, nee, ik maak geen grap.
0: Welke had jij ingevuld dan?
1: Ik had, ik denk dat het snotaap is, maar dan is opsmuk bij mij niet goed. Opsmuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ook 7 letters.
0: 7 letters, een ander woord voor opsmuk. En jij had?
1: Ik had siersel.
0: Siersel?
1: Maar dat kan snotaap niet.
0: Siersel? Dat,
1: ja.
0: Dat is geen woord, toch?
1: Is toch wel, Ruud?
0: Siersel.
1: Wat denk jij?
2: Nee, voor mij, ik ken het wel, versiersel.
0: Ja, versiersel kennen wij wel. Ja, in Nederland kennen wij wel het woord versiersel, Milou.
1: Oké, okay, dus daar moet ik nog even over na gaan denken.
0: Ja, ja.
1: En een ander woord voor lamsleer?
2: Lamsleer?
1: Ja, begin met de A en eindigt op PA.
0: Waarschijnlijk, als Milou de rest goed heeft gedaan. Goed, denk er nog even over na, Ruud.
2: Ik zal er even over nadenken.
0: Denk er rustig over na.
1: En een bloem die begint met de L.
0: Een bloem die begint met de L. Je maakt het nou wel heel ingewikkeld.
1: Ja, maar ik wil die kruis. Ja.
0: Een lelie.
1: Dat kan.
0: Dat kan in ieder geval. Goed, jij bent onze vroegste vogel, Ruud. Ben je klaar om te ontvangen?
2: Ik ben wel klaar om te ontvangen, ja.
1: Ik wil wel, Ruud, je gaat me wel helpen, hè, met dat lamsleer.
2: Jawel,
1: daar
2: ga ik
0: het
2: over
0: na.
1: Die heb ik nog van je te goed.
0: Dat is goed. Oké, dan komt hij aangevallen. Hij komt jouw kant op, Ruud. Waar mag je hem naartoe sturen?
2: Moeselweg, Europort.
0: Europort, daar komt hij. Ja!
2: Ja, ik heb hem.
0: En hoe ziet hij eruit vandaag?
2: Rood-wit met groen-wit, hè.
0: Ah, toch weer een beetje Feyenoord en Rotterdam-achtig, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja, het zijn spannende tijden, hè?
2: Zeker.
0: Zo, we wachten vol spanning af. Later horen we trouwens nog Jan Boskamp over de hele situatie bij Feyenoord hier bij Rijnmond. Jij bedankt voor het meedoen, Ruud. En we krijgen het goede antwoord via de app, hè?
2: Hoi! Is goed. Hoi, hoi.
0: En als jij het goede antwoord weet, welke zoeken we nou nog, Milou?
1: Lamsleer.
0: Lamsleer. Alleen lamsleer en een bloem.
1: En een bloem, maar die hebben we.
0: Met welke letter? Oh ja.
1: Opsmuk wil ik ook nog weten.
0: Opsmuk met de letter S. En het is geen siersel, want dat is geen woord. Dit is Bryan Adams. Can't stop this thing we started.

0: van 1992. Het album waarop Brian Adams bedoel ik, afgebeeld staat met een grote megafoon op de voor. Ik heb net die serie van Michael Jackson zitten kijken. Dus Michael Jackson spookt nog door mijn hoofd op de een of andere manier. Maar waarop die afgebeeld staat met een megafoon. Waking Up the Neighbors. Ik zal het nooit vergeten. Er staat ook dat liedje Everything I Do op. Die heel lang op nummer 1 heeft gestaan van de Robin Hood soundtrack. En deze dus ook Can't Stop This Thing We Started bij Radio Rijnmond. Ik was trouwens verbaasd en ook wel een beetje geschokt over het feit dat er een bekende attractie uit Rotterdam gewoon keihard failliet is gegaan.
1: Ik ook.
0: Staat ook op Rijnmond.nl inmiddels. Mini World Rotterdam, failliet.
1: Hè?
0: Dat blijkt uit een brief aan de leveranciers van de attractie. De miniatuurwereld, een beetje vergelijkbaar met Maduro Dam. Maar dan overdekt, hè. Het is de grootste overdekte miniatuurwereld van Nederland. Die opende in maart 2007 haar deuren aan het Wena. Ze verkeerden al langer in financieel zwaar weer. Ja, en in die brief wordt duidelijk dat er geen nieuwe bezoekers meer zullen komen. Sterker nog, je hebt net die website gecheckt.
1: Ik dacht, ik ga even kijken op hun website. Maar als je dus op miniworld.com of miniworldrotterdam.com googelt, dan staat er Miniworld Rotterdam is wegens omstandigheden voor onbepaalde tijd gesloten.
0: Oh, dus
1: hij is gewoon
0: jammer.
1: Helemaal gelijk dicht.
0: Ja, gelijk dicht. Ik kwam daar heel graag met Sam. Vond ik geweldig. Toen hij heel jong was, tilde ik hem op, weet je wel, boven die miniatuurwereld. En dan liet ik hem allemaal zien wat er was. De Kuip en noem maar op. Ik vond ook dat ze heel leuk inspeelde op actuele gebeurtenissen.
1: Nou,
0: zoals
1: zeker.
0: Carola Schouten wordt nu al abseinend van de Euromast uitgebeeld.
1: Ja.
0: Super tof. Het valt mij zwaar om dit bericht aan u te moeten sturen, schrijft Miniworld bestuurder Mark van Buren in zijn brief. Hij erkent dat de attractie al langer moeite moest doen om het hoofd boven water te houden. Miniworld die staat al langere tijd voor grote uitdagingen. Helaas moet ik u berichten dat er nu een situatie is ontstaan die ertoe leidt dat een faillissement onafwendbaar is.
1: Wat verschrikkelijk. Ja, maar aan de andere kant, het leven is zo duur. En dan kan ik nog wel googlen op de prijzen die ze vragen. Dan vragen ze bijna €17 per persoon om binnen te komen. Ja, heel veel mensen hebben dat gewoon niet meer over.
0: Nee,
1: die geven dat dan liever aan een grote attractie, een attractiepark één keer per jaar.
0: Misschien wel,
1: dan aan
0: hè?
1: Kleine uitjes zoals Miniworld.
0: Ja, het is wel erg jammer. Ik vind het wel een enorm gemis, want ik vond het Nama duurde dan wel echt een van de topattracties, zeg maar, uit onze regio. Nou, ik moet zeggen, de watertaxi vind ik ook geweldig. Maar dat is wat anders. Miniworld is niet meer.
1: Oh, ik hoop zo dat het overgenomen wordt.
0: Ja, dat hoop ik ook inderdaad. Ik heb nog even contact geprobeerd op te nemen met die Mark van Buren. Ik heb een appje gestuurd, maar hij reageert vooralsnog niet. Maar we houden vinger aan de pols. 6 minuten voor.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe bij Radio Rijnmond.
1: En 60 worden met een sixpack. In zijn nieuwste columnreeks Willem wil een wasbord gaat de Rotterdamse Willem de uitdaging aan. En hij is zometeen bij ons te gast in de studio om daarover te vertellen.
0: Ja, ik vind het wel een hele toffe uitdaging. En we gaan met elkaar ook een andere uitdaging aan. Namelijk de kruiswoordpuzzel van Milou oplossen. Welke woorden zoek je nou nog, Milou?
1: Opsmuk.
0: Met hoeveel letters?
1: 7? Ik moet even gaan tellen. Kom er zo op terug.
0: Oké, opsmuk met een onbekend aantal letters. De beste puzzelaar krijgt van ons een extra paar Gerse Rijnmond sokken.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen. Het is een halve minuut voor 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Veldhuis en Kemper. Mr. President komt eraan en Laureen is onderweg.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Pernis is begin dit jaar een Spaanse man ontvoerd en 10 dagen vastgehouden. In die periode heeft hij ook vastgezeten in IJsselmonde en in Utrecht. Dat heeft de politie gisteravond laten weten in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man werd eind februari in een auto gedwongen vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Beelden van die ontvoering zijn gisteravond getoond op televisie. Het slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding voor de ontvoering een ruzie is in het criminele circuit over drugs. De groei van het aantal banen in ons land kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV berekend. De verwachting is dat het aantal banen de komende jaren wel blijft toenemen, maar als de prijzen langer hoog blijven, zal die groei een stuk lager zijn. De huidige onvoorspelbaarheid in de wereld maakt het voor bedrijven dat ze voorzichtiger zijn, zegt het UWV, en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Niet elke sector wordt hard geraakt door de hoge energieprijzen. Onder juridische dienstverleners en accountants zal het aantal banen blijven stijgen. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken is bij de formatiegesprekken voor het nieuwe gemeentebestuur in 2 gesplitst. Een van de raadsleden van de partij Heel de Stad stapt op en neemt zijn zetel mee naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste. Na de verkiezingen gingen ze van 4 naar 11 zetels en nu worden het er zelfs 12. De formatie in Vlaardingen is nog altijd niet afgerond. ONS Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar 2 zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter voor Vlaardingen zijn in een laat stadium geklapt. Daardoor kwam Heel de Stad in beeld, maar door de splitsing heeft ook die fractie niet genoeg zetels meer. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit de openingswedstrijd van gastland de Verenigde Staten op het WK. Tegenstander van Team USA is dan Paraguay. Makkely wordt geassisteerd door zijn vaste grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Dennis Higler is een van de videoscheidsrechters. Het is voor Makkely zijn 2e WK en zijn 4e grote toernooi als scheidsrechter. Op het WK in Qatar, 4 jaar geleden, floot hij 2 wedstrijden... met onder meer de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgen we mij de verkeersinformatie uit onze regio nog met de 4 langste files op dit moment. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 7 minuten. Dan nog een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en in de zichtgebied Avelingen. 7 kilometer, ook daar 9 minuten vertraging. En tot slot een file op de N214 Papendrecht richting Leerdam. Tussen afrit Bleskensgraaf en afrit Gorkum. 3 kilometer en heb je 9 minuten op onthoud.
0: En zometeen lekker meezingen met onder andere deze van Veldhuis en Kemper.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
11: Radio met een grote R.

0: Dat is Katrina and the Waves op je favoriete radiozender Walking on Sunshine. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Mijn Fonkel nieuwe kakelverse editie. Live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En vanochtend geregeld zon. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag af en toe zon. Plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Alle elementen komen voorbij. Middagtemperatuur schommelt rond de 17, 18 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A20 tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En heb je 17 minuten vertraging.
0: En het hield weer niet over, hè? Maar het Nederlands elftal heeft gisteren ternauwernood een zegen geboekt in de laatste test voorafgaand aan het WK voetbal. Door een late strafschop van Cody Gakpo versloeg Oranje Oezbekistan in New York met 2-1. Ja, of dat nou een goed vooruitzicht is voor het WK, ik weet het niet hoor.
1: En Mini World Rotterdam is failliet. Dat blijkt uit een brief van de leverancier van de attractie. De miniatuurwereld die in maart 2007 haar deuren opende aan het WENA verkeerde al langer in een financieel zwaar weer. In de brief wordt duidelijk dat er geen nieuwe bezoekers meer zullen komen.
0: Ja, en we zijn nog steeds op zoek naar de puzzelkoningin of puzzelkoning van uit onze regio, van het Rijnmondgebied. Want jij had een paar kruiswoordpuzzels die je niet kon oplossen.
1: Nou precies, ik werd gisteravond geappt door een vriend. Ik lag al bijna te slapen en die zei, kan je me alsjeblieft helpen met dit woord? Ik zoek een Amerikaanse nieuwszender, 3 letters. Nou, dat was CNN. Maar toen was ik helemaal verslaafd geraakt aan die kruiswoordpuzzels.
0: Het zijn wel echt de spannendste bedactiviteiten die wij hebben ontplooid de afgelopen weken.
1: Ja, dus ik heb vanochtend al gevraagd, hè, een bloem met een L. Een ander woord voor bengel.
0: Ja.
1: Nou ja, die had ik fout, want er stond een E in, maar het was snotaap. Dus dat ging al niet goed.
0: Ik zou zeggen, Mariska to the rescue. Een hele goede morgen, Mariska.
2: Ja, goedemorgen, Peter en Milou. Wat ja. Leuk. Ja,
0: ja jij ja. Begint al te lachen natuurlijk. Want voor jou is dit appeltje eitje, of niet? Ben jij zo'n puzzelaar?
2: Dat valt eigenlijk reuze mee.
0: Oh. Ja,
2: dat valt eigenlijk reuze mee. Maar als ik een puzzeltje zie, dan los ik hem wel graag op.
0: Oh.
2: En ik vind het altijd leuk om met woorden en taal wel bezig te zijn. Dus,
1: en is zo'n Zweedse kruiswoordpuzzel dan ook jouw specialiteit of ga je voor een ander?
2: Dat vind ik wel de leukste, ja. Dat vind ik wel de leukste.
0: Ja, je houdt van met taal goochelen, hè? Dat vind je het mooiste eigenlijk zo te horen. En komt dat ook tot uitdrukking in wat je in het dagelijks leven doet?
2: Ik ben managementassistente, dus ik moet wel zeker op de taal letten.
0: Zo,
2: ja. Daar heb je tegenwoordig natuurlijk ook wel trucjes voor, maar ik vind het ook altijd wel leuk om dat zonder de trucjes te doen, zeg maar. Ja.
0: Welke woorden we zochten nou, Milou? En misschien heb jij dan wel de oplossing voor ons, Mariska?
1: We zochten een ander woord voor opsmuk.
2: Opsmuk, dat is poespas.
0: Nou, poespas.
1: Ik ga even kijken, kan ik die invullen op mijn...
0: P-A-S. Ja, 7 letters. Jawel. Ja, die is sowieso goed. Ja, absoluut. Geweldig. Jawel.
1: Mag ik er nog één stellen?
0: Ja, mag er nog eentje aan Mariska, inderdaad.
1: Deze vind ik ook lastig. En ik google natuurlijk niet, hè, want Google is je beste vriend normaal gesproken, maar met Zweedse kruiswoordpuzzels niet. Mariska, 3 letters. De godin van de dageraad.
2: De godin van de dageraad. Oeh.
0: Ja, ze heeft ons aan de telefoon. Nou kan ze niet googlen natuurlijk, hè?
2: Nee.
1: Begin met E.
0: Ja, maar ze heeft het al zo goed gedaan. Ze heeft alle goede antwoorden ingestuurd.
2: Nee, die schiet me even niet te binnen.
0: Nee.
1: Het is
2: ik ben wel een vroege vogel, maar...
0: Ze heeft het hartstikke goed gedaan. Ze heeft al die andere heeft ze wel goed. Dus ik vind dat zij die gerserij moet zoeken
1: verdient. Maar als je weet, Mariska, dan mag je het ons nog appen.
2: Ja. Ik ga zo in de auto ook nog even naar jullie luisteren. En dan laat ik het zeker weten. Als
0: Mariska,
2: ik
0: gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met die sokken! Yeah. En de groetjes daar in Den Hoorn, hè?
2: Ja.
0: Oké. Fijne dag. Jij ook. Doei. Hoi.
2: Hoi.
0: Het is 13 minuten over 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. Fijn dat je dat doet. Zometeen Veldhuis en Kemper. Mr. President komt ook nog voorbij. En we zoeken dat andere woord voor...
1: Godin van de dageraad.

0: Die godin van de dageraad die vindt gretig aftrek. Die wordt volop geappt. Ik weet niet of het goed is. Era wordt genoemd en Eos. Nou, ik ben benieuwd wat het goede antwoord is. Maar ik heb dus een vriend, die is bijna 60. En ik ken hem uit de kroeg, uit de Ooievaar, Delfshaven. Gezellige avondjes samen, bier drinken. We spreken bijna altijd af in onze favoriete hamburgertent. Fantastisch. Op de Nieuwe Binnenweg, weet je wel, dat het vet zo lekker langs je mond druipt. Fantastisch. Ik neem altijd dezelfde burger. Maar ik denk dat ik hem een tijdje niet meer ga zien, want hij zit dus in een verlaten midlife crisis. Hij is bijna 60, misschien wel een end-of-life crisis. Ik weet niet hoe je dat noemt op de leeftijd. Maar omdat leeftijdsgenoten Jaap Jongbloed en Umberto Tan een wasbordje hebben, wil Willem er ook een. Willem wil een wasbordje. En hij schrijft er ook nog een column over. Willem, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er in vredesnaam met jou aan de hand?
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ja, nee, we hebben al eerder dan dit ook overigens. Maar ik werk bij de Telegraaf. En wij zaten vorige week in een redactievergadering en zagen de indrukwekkende apps van de heer Tan op de voorcover van Men Health.
0: Ja.
1: En toen zei men van, dat moet jij toch ook kunnen? Want ja, ik ben daar ook in dienst en ik ben ongeveer precies zo bejaard als Humberto Tan. Dus dan ga ik het ook proberen.
0: En je bent eigenlijk nog hartstikke jong, je bent 59. Maar je traint normaal gewoon lekker in Rotterdam bij een sportschool om in beweging te blijven.
1: Complete training in de Koolhaven.
0: Maar dat is niet genoeg om een sixpack te krijgen dus, hè?
1: Nee, dan wordt, we hebben die gasten van die Tan begeleid hebben en ook een paar andere van die figuren die we op de Men's Health hebben gestaan, hebben we ingeschakeld. Project IJzersterk heet dat. En dat zijn allemaal van

0: ja, moeilijk, dan gaat het niet lang duren. Maar,
1: wat doe je zelf aan, Willem?
0: Nou ja, kijk, het is uiteindelijk natuurlijk, gaat het om, ik ben journalist, uiteindelijk is het leuk voor mensen om te zien hoe een gewone boerenlul, om het zo maar te zeggen, ook worstelt met zijn gewicht en kijken of hij er iets optimaals uit kan halen. Wat moet je daar allemaal voor doen? Wat moet je daar allemaal voor laten?
1: Ja.
0: Daar gaat het verhaal natuurlijk over.
2: En het is ook leuk voor je vrouw om te zien.
0: Dat wasbordje, als het er ooit komt. Ja, het is maar de vraag. Dat zou zij ook leuk vinden.
2: Hoe reageerde ze?
0: Nou, ze moest er wel vreselijk op lachen. Maar ze doet ook mee, zo gezegd. Hè? Maar dan neemt ze ondertussen weer een zak drop als ik die kijk. Maar zij doet ook mee. En dat moet ook wel een beetje. Je moet heel erg op je eten letten. Laten we wel wezen, het gaat helemaal niet over dat sporten wat ik nou doe. Het gaat gewoon om niks eten. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Om niks eten?
2: Om niks eten.
0: Nou ja, overdreven. Ik heb dan heel zo'n schema wat je moet aanhouden. En je moet alle calorieën tellen. Als ik 50 gram blauwe bessen moet ik op zo'n weegschaaltje leggen.
1: Nou, wat je allemaal moet doen, dat horen we zo meteen. Okay, ja. Helemaal goed. Wat je allemaal moet laten en wat je moet doen, daar komen we zo meteen nog op terug in een minuut of twee. Maar eerst even Veldhuis en Kemper. Want ik begin een beetje zo'n Veldhuis en Kemper gevoel te krijgen. Willem, ik wou dat ik jou was. Je, dat gevoel krijg ik nu een beetje straks als we uitgaan. Terwijl ik ben pas 45. Veldhuis en Kemper, ik wou dat ik jou was. Hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
3: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

0: zoveel lol normaal gesproken. Dan gaan we samen het WK kijken, het Nederlands elftal.
1: Ja.
0: En tuurlijk, dan wordt het vat opengetrokken en dan gaan we tot laat in de avond door. Ik weet het zelfs in coronatijd, toen de kroegen om 8 uur dicht moesten, waren wij om 7:55 knetterlam. Dat kan niet meer.
1: Maar die lol is er een beetje af, want Willem wil een wasbord.
0: Ja, Willem wil op zijn 60ste een wasbord. Willem, nog even heel kort voor de mensen die net inschakelen. Ja. Wat is er aan de hand? Wat voor midlife crisis is dit en wat doe je jezelf aan?
2: Ja, je noemde het end of life, maar midlife, dat voel ik me toch prettiger bij. Nee, ik ga kijken of ik in 12 weken lang mijzelf naar een wasbordje kan trainen en niet eten, zoals ik straks zei. We gaan het zien.
1: En hoe zit dat met dat niet eten? Wat voor strak regime zit je in?
2: Ik mag 1700 calorieën per dag. Ik weeg dus alles op zo'n weegschaaltje heb ik moeten kopen. Dus bosbessen en pijnboompitten en sperzieboontjes en weet ik veel wat allemaal gedoe. Dus moet je eerst allemaal wegen. En dan moet je het allemaal precies afgepaste hoeveelheden moet je dat dan maken. En nou ja, dat dus.
1: Maar heb jij niet gewoon ongelooflijk veel trek door de dag heen?
2: Nou, dat valt nog wel mee, moet ik zeggen. Maar ik ben pas een dag of 9 bezig. Laten we dat erbij zetten. Maar dat valt nog wel best wel mee, eerlijk gezegd.
1: En ik heb ook gehoord dat ondertussen je collega's daar bij die krant, die zitten gewoon hele lekkere omeletten te eten.
2: Ja, die zijn natuurlijk, collega's, net als jullie twee zijn. Mekaar sarren, dat hoort erbij. En inderdaad, voordat ze, als ze terugkomen van de kantine, waar ik natuurlijk nou niet heen ga, ik zit met een saladetje en zo. Dan wordt er wel gezegd, de omelet was weer heerlijk vandaag. De uitsmijter meestal.
0: Ja, precies.
2: Uitsmijter.
0: Maar jij woont natuurlijk op vlakbij de Nieuwe Binnenweg. Je bent omringd door allerlei kroegen en restaurantjes. Zeker, kom je niet in de verleiding?
2: Nou, een van de redenen waarom ik graag in de stad woon, in Rotterdam woon, is omdat het zo'n gezellige stad is. En niet alleen met jou, ook ga ik met mijn vrouw graag. Lopen we de stad in, gaan we lekker wat eten, lekker wat drinken. En er zijn zoveel leuke kroegen, dus altijd wat te doen. Ja, nu zit ik altijd een glaasje water of een cola zero. Ja, het wordt een droevige zomer.
1: Ik wou zeggen, hoe ga je dat doen met het WK? Nog even kort.
2: Ja, nou ja, dat is wel een groot probleem. Ik ben een enorme Oranje fan. Ik word altijd helemaal gestrest. En bij die wedstrijd, bij een echte wedstrijd, dan moet ik ook bier drinken. Het is een beetje zo dwangmatig. En dat gaat er zomaar 8 of 10 doorheen op zo'n wedstrijd.
0: En dan heb je het alleen maar over de eerste helft nog.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus dat gaat wel. We gaan weer kijken. Misschien met Peet, misschien bij een vriend van ons die ook in de buurt woont.
0: Ik denk dat je echt een andere vriend moet gaan bellen.
1: Maar wordt het dan bier of cola?
2: Nou, ik ga proberen. Kijk, er schijnen ook cheat days te zijn van die brave mensen die mij begeleiden. Ik hoop maar dat ik voor de WK-wedstrijden een cheat day krijg. En dan alleen even. Kijk, het is 1700 calorieën. Ik kan het ook alleen maar bier laten zijn. Hè? Ik hoef verder niks anders erbij te doen. Dus ik kan gewoon...
0: Gewoon niks anders.
1: Geen blauwe bessen, maar bier.
2: Geen blauwe bessen, maar bier.
0: Ik heb ook mensen gehoord die zijn gaan afvallen met Baco Zero.
2: Ja, dat kan.
0: Maar ik weet niet of dat een goede combi is met Nederlands elftal. Want zo goed is het natuurlijk niet. Sommige mensen worden agressief van.
2: Helaas tot nog toe niet.
0: Hoeveel dagen moeten we nog voor een wasbord?
2: Begin september. Ik word op 10 september word ik 60. En 1 september wil ik helemaal klaar zijn voor mijn wasbord.
0: Nou, dan willen we jou op de cover september van ons radioprogramma. Dan kom je hier je wasbord laten zien. Afgesproken?
2: Dat is goed, doen we.
0: Willem wil een wasbord. Te volgen ook op de Telegraaf.

Oh Willem, ik wou dat ik jou was. Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was bij Radio Rijnmond. Ja, ik heb dus een vriend, hij is bijna 60 en ik ken hem uit de kroeg. En van de karaoke. En we

0: Coco Jumbo van Mr. President. En Mr. President ging wel aardig los, hè, gisteren. Of eergisteren bij die Knicks-wedstrijd. Goed, zometeen het nieuws met Dave Datema, met onder andere...
1: Nederland had nog één oefenwedstrijd voordat het WK begint later deze week. Die laatste oefenwedstrijd liep niet heel erg overtuigend. Straks meer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Airwrap. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
15: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen... WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
15: Droomvlucht slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
17: 3 over 8, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de 3 langste files bij ons uit de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 5 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A20 file Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, een klein kwartier vertraging. En dan tot slot een file op de A27. Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. 13 kilometer en ook daar heb je een kwartier vertraging.
0: En dan gaan we naar Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
18: Hey Peter, goedemorgen.
0: Volgens mij komen alle elementen een beetje voorbij vandaag, of niet? Hagel, onweer.
18: Ja, inderdaad. Ja, het is een ratje toe aan weerelementen, inderdaad. En het is gewoon sterk wisselvallig. We hebben te maken met de snotverkoude bovenlucht. En die zorgt ervoor dat er makkelijk buien tot ontwikkeling gaan komen in de loop van de dag. Hè. De dag begint hoopgevend met ook wel wat zon. Maar vanmiddag is er meer bewolking aanwezig met af en toe zon. En gaan er ook verspreid een aantal buien vallen. Nou is het natuurlijk niet overal dat het super slecht weer gaat worden. Hè? Want die kans op die buien is weliswaar overal aanwezig. Vaak zijn het gewoon normale buien of een paar plensbuien. Maar lokaal kan dat een bui zijn met onweer, hagel en met windstoten. Ja, de maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 17 of 18 graden. Dus dat is toch wel wat aan de teleurstellende kant voor deze tijd. En de zuidwestenwind die trekt aan en wordt matig en langs de kust vrij krachtig of krachtig. Nou, morgen bijna hetzelfde weer als vandaag, Peter. 17 graden en donderdag en vrijdag ook dan nog wisselvallig. Met af en toe zon, een aantal buien en een middagtemperatuur op donderdag van de graad of 17. En vrijdag wordt het dan 19 graden.
0: Kijk, dan gaan we gelukkig weer iets omhoog. Dankjewel Ed voor zover. Het is inmiddels 5 over 8:30. Hoogste tijd dus voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Maar goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. De politie heeft beelden getoond van een ontvoering van een man in Pernis eerder dit jaar. De Spanjaard heeft 10 dagen vastgezeten, ook in IJsselmonde en in Utrecht. In die tijd werd hij meerdere keren mishandeld. 10 dagen na zijn verdwijnen meldde hij zich zwaar gewond bij een politiebureau. De politie over de aanleiding van de ontvoering.
13: We vermoeden in de sfeer van de criminele sfeer. En dan hebben we het over zwaar crimineel. Criminelen die hier dus ruzie met elkaar hebben. Waarschijnlijk ging het over drugs. Helemaal zeker weten we dat niet. We willen dat natuurlijk heel zo graag weten. Want als er rumoer is in de criminele wereld, kan het gevolgen hebben en kan het meer slachtoffers geven. Dus we willen echt dit de kop indrukken.
1: Zegt de politie in het programma Opsporing Verzocht. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er door de plannen van het kabinet de komende jaren fors op achteruit gaan. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het NIBUD. Voor sommige huishoudens kunnen de extra kosten oplopen tot zo'n €300 per maand. En dat terwijl mensen met een beperking of chronische ziekte vaak al extra kosten hebben, gemiddeld zo'n €100 tot €400 per maand. Volgens de onderzoekers van het NIBUD komt de slechtere situatie vooral door een opstapeling van maatregelen. En de laatste oefenwedstrijd van het Nederlands elftal voor het WK in een bijna leeg stadion in New York was weinig spectaculair. Maar Oranje won wel met 2-1 van Oezbekistan. Daar had Oranje 2 strafschoppen voor nodig, 2 keer Gakpo. En dat vindt bondscoach Ronald Koeman eigenlijk wel zorgelijk.
19: Dat we in 2 wedstrijden 2 doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je 2-3 grote kansen, maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
1: Ja, want zondag is Japan de eerste tegenstander van van Oranje op het WK voetbal. Die wedstrijd begint om 10:00 avonds.
0: Dave, dit kan toch niet goed gaan? Als ik dit zo hoor, jongen, ik maak me echt grote zorgen op het WK.
1: Nou goed, we hebben wel vaker gehad dat de voorbereiding voor een groot toernooi niet ideaal is. Hè. Ga terug naar EK88. De uitzwaaiwedstrijd werd notabene verloren.
0: Kijk.
1: En je weet, hè, de eerste wedstrijd ging zelfs ook nog verloren.
0: Ja, tegen Rusland destijds. 1-0.
1: En je weet waar dat uiteindelijk toe leidde.
0: Nee, ik weet het niet meer. Oh, wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Zoals die bal uit de lucht plukt vanuit de hoek daar.
1: Ja.
0: Marco van Basten, fantastisch.
20: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen lekker meezingen met Justin de Wild. Maar eerst Mike en de Mechanics voor je.

0: My Chemical Mechanics en Over My Shoulder bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 10 minuten over 7:30 en daar is hij weer. We spelen nog 3 weken lang de tune van toen. En daarna verdwijnt deze quiz voor onbepaalde tijd in onze Rijnmond spellenkast. Betekent dat je nog een paar keer kunt meedoen. In totaal 16 tunes kun je raden. En als dagwinnaar dan win je sowieso die exclusieve Gerse Rijnmond sokken.
1: Je gaat ook nog in de grabbelton voor die maanprijs. En dat is deze maand kans op 2 kaarten voor een avond vol jazz, soul en live muziek op zaterdag 11 juli in Rotterdam.
0: Maar je kunt er eind juni ook vandoor gaan met de eretitel Tune Kampioen van 2026. Milou die houdt de scores bij van onze luisteraars.
1: Zeker.
0: De hoeveelheid goede antwoorden spelen een rol, maar ook de snelheid is bepalend.
1: Ik heb een timer, dus ja. Ik ga er echt op letten.
0: Oké, dit is de tune van vandaag en wees er snel bij. Het is een animatie, ja, een poppenserie moet ik zeggen, die ooit bedacht is door een Rotterdammer. Door Leen Valkenier uit de wijk Vreewijk. Hij baseerde deze poppenserie op mensen eigenlijk uit de buurt. Het is best wel een leuk verhaal. Maar let op, want de tune duurt vandaag maar 6 seconden. Dus hij duurt 6 seconden. En ja, je moet er ook nog een beetje snel proberen bij te zijn. Want alleen dan ding je mee naar die prijzen natuurlijk. En ben je niet alleen een dagwinnaar, maar maak je ook kans op die eretitel de Tune Kampioen van 2026. Komt-ie!
2: De tune van toen.
0: En dat was hem. Dus dat ging lekker snel,
1: dat
0: toch?
1: Dat ging heel snel.
0: Zullen we nog 1 keer doen? Voor de zekerheid? Okay. Nog 1 keer voor de zekerheid. Voor de mensen, want anders is het wel heel snel misschien.
2: De tune van toen.
0: En meer krijg je gewoon niet vandaag. Oh mijn hemel, wat is het moeilijk.
1: Je maakt het wel spannend.
0: Nou ja, moeilijk. Misschien weet je het wel. Het is wel ergens herkenbaar natuurlijk. Maar je moet er snel bij zijn. Alleen dan maak je kans op die eretitel Tune Kampioen van 2026. En ik nodig je van harte uit om mee te doen met onze karaoke sessie. Pak even die microfoon in je auto waar je ook zit. Ook al is het een denkbeeldige microfoon. Of misschien sta je nog in de slaapkamer om je aan te kleden. Pak dan even de föhn en zing mee met Justin de Wild. Cheerio!

0: Wild en cheerio bij Radio Rijnmond. Oh, wat een heerlijk nummer is het toch, hè? Het is precies 7:15 trouwens. En ik was wel een beetje geschokt door het nieuws over Miniworld.
1: Ik ook.
0: Je kunt het ook lezen op Rijnmond.nl. Miniworld Rotterdam is namelijk failliet. Dat blijkt uit een brief aan de leveranciers van de attractie. Die miniatuurwereld is het, hè? Een soort Maduro Dam, maar dan overdekt. In maart 2007 begonnen ze aan het Wena. Ze verkeerden al langer in financieel zwaar weer, blijkt nu. En in die brief wordt duidelijk dat er geen nieuwe bezoekers meer zullen komen.
1: Nee, de website is ook uit de lucht. Want ik dacht, ik ga even googlen op miniworldrotterdam.com. Maar dan je ziet de website niet meer. Je ziet er staan Miniworld Rotterdam is wegens omstandigheden voor onbepaalde tijd gesloten.
0: Ik vind het zo jammer, want ik vond het wel leuk om daar te komen. Ik kwam dan met mijn zoontje, die was dan een jaar of 3, 4, weet je wel. Dan tilde ik hem op, vertelde ik hem alles over de stad Rotterdam en kon ik het dan ook nog laten zien op die manier. Maar dat kan dus nu niet meer.
1: Nee.
0: Maar wat zo leuk was aan die attractie, ze wisten ook altijd in te spelen op actuele gebeurtenissen. Bijvoorbeeld Carole Schouten, de burgemeester van Rotterdam, maakt dan bekend te gaan afzeilen van de Euromast, weet je wel, na die verkiezingen. En dan komen zij meteen met een uitgebeelde Carole Schouten. Die gaat afzeilen van de Euromast. Weet je, dat hadden ze dan daar al.
1: Ik had er wel graag nog een keertje naartoe gewild. Want de eerlijkheid moet zeggen dat ik dus daar nog nooit ben geweest. Maar ik heb er net gezien hoeveel een kaartje was. Dat was bijna €17 hè, voor een volwassene. En bijna €13 voor een kind onder de 11 jaar.
0: Is wel veel,
1: is wel duur. Ja, ik denk dat mensen dan dat bedrag liever uitsparen voor een attractiepark.
0: Ja,
1: het leven is gewoon duur geworden.
0: Het was ook wel een beetje verouderd. Het was een beetje zo'n kantine van school van vroeger van de jaren 90. Weet je wel, die hadden ze daar. Met alleen maar ongezonde dingen van die frikandellen en zo. Het was wel een beetje
1: dus
0: ouderwet.
1: De zolder van je opa waar die zijn modelbaan heeft misschien.
0: En weet je dat inderdaad, dat gevoel? Maar het was wel heel tof.
1: Heeft ook iets nostalgisch.
0: Het heeft ook iets nostalgisch. En ik moet zeggen, die attractie zelf was wel echt heel tof. Ik vind het na de watertaxi. Nou, hij staat zeker in de top 5 van Rotterdam.
1: Ik hoop stiekem dat er nu iemand luistert met een hele grote zak geld.
0: Ja.
1: En die gewoon zegt, weet je wat?
0: Ik neem hem over.
1: Ik neem hem over.
0: Nou, kijk of er al een appje binnenkomt. Nou, nog niet voorlopig, maar misschien komt het nog. Het valt mij zwaar om dit bericht te moeten sturen, schrijft Miniworld bestuurder Mark van Buren in zijn brief. Hij erkent dat de attractie al langer moeite moest doen om het hoofd boven water te houden. Miniworld staat al langere tijd voor grote uitdagingen. Helaas moet ik berichten dat er nu een situatie is ontstaan die ertoe leidt dat een faillissement onafwendbaar is.
1: Zo jammer.
0: Ja, wel heel erg jammer inderdaad. Maar misschien zijn er ergens nog wel mogelijkheden. Is er inderdaad een vermogende luisteraar die zegt van, joh, ik spring wel in de bres voor Miniworld. En dan is die attractie alsnog gered. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ik probeer trouwens nog even contact te krijgen met die Mark van Buren, maar hij reageert volgens nog niet. Snap ik ergens wel. Hij is waarschijnlijk enorm teleurgesteld.
1: Ja.
0: Wij spelen ondertussen nog steeds een spel dat heet
2: de Tune van Toen.
0: Welke tune is dit? Laten we zeggen, hij was lekker kort en krachtig. Maar als je hem weet te raden, laat het even

0: Wait a minute. Het is 8:09. De tune.
1: We spelen nog steeds de tune van toen. Je hoorde net een tune uit de jaren 80, 90 of van nu. En dat was vandaag wel heel kort. Maar wist jij het goede antwoord? Dan kon je ons appen via de Rijnmond-app. En dat heeft Willem ook gedaan uit Hendrik hier de Ambacht. Willem, een hele goede morgen.
2: Willem!
3: Goedemorgen Peter en Milou.
0: Goedemorgen.
1: Willem, wat brengt de dag vandaag? Wat ga je doen?
3: Weet ik nog niet. Ik ben sinds maart met pensioen, dus ik weet nog niet. Het weer is ook niet zo best, dus ik weet nog niet wat ik ga doen.
0: Nou, dat is lastig, hè? Want jij bent dus 67, neem ik aan, of iets jonger nog. Ja, 67. Ja, maar dat is best wel lastig. Ga je met pensioen? Ik heb het met mijn vader ook gemerkt. Wat doe je dan? Wat ga je dan doen? Je zoekt eigenlijk een soort van zinvolle dagbesteding.
3: Ja, nou ja, kijk, normaal ging ik een stukje lopen of fietsen. Maar ja, dat is het weer niet voor op dit ogenblik.
1: Nee.
3: Ja, en we zijn net teruggegaan op vakantie. Dus dat was ook wel lekker natuurlijk.
0: Ja, en dan zoeken we eigenlijk een nieuwe dagbesteding. Ja, Mini World is dicht.
1: Naar Radio Rijnmond luisteren.
0: Dat sowieso.
3: Ja, naar Radio Rijnmond luisteren onder andere. Dus vandaar.
0: Heel
3: ja,
0: goed. Nou, dit is nog even de tune voor de zekerheid. Want je doet dus mee met... De tune van toen. En hij was lekker kort. Ja, wel heel herkenbaar, toch? Willem?
3: Ja, dat was heel herkenbaar. Maar dat was echt de Fabeltjeskrant. Dat is, daar ben je mee opgegroeid ook, hè?
0: Ja, was fantastisch, hè? Oh, ja. Met Boor de Wolf. En wie had je allemaal? Willem Weef. Willem, zat er ook in? Ja, in je naamgenoot.
3: Ed en Willem.
0: Ed en Willem, inderdaad.
3: Ja. En mevrouw Ooyevaar.
0: Ja, juffrouw Ooyevaar.
1: En meneer de L himself natuurlijk.
0: Big Mr. L inderdaad. En laten we niet vergeten, Leen Valkenier is een Rotterdammer. Die heeft deze poppenserie ooit bedacht. Maar is dit ook het goede antwoord? Dat is de vraag. Of was het toch de tune van de Muppet Show? Of een ander programma? Hey, vinden we het goed?
4: Ja!
0: Cowabunga, dag het wel. Willem, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Jij gaat er vandoor met die Gerse Rijnmond sokken, Willem. En je maakt ook nog eens kans op die 2 kaartjes voor die jazzfestival op 11 juli in Rotterdam.
3: Oké, leuk.
0: Dan weet je vast wel welk jazzfestival dat is. Nou, veel plezier. Dan gaan we kijken of je daarvoor een aanmerking komt. In ieder geval win je die Gerse Rijnmond sokken.
3: Oké, ik blijf even hangen voor mijn adres in ieder geval.
0: Helemaal goed. Dag Willem. Zo meteen Ace of Base, maar

0: En zometeen bellen we met de Rotterdamse cabaretier Gavin Reinders. Want hij is op zoek naar het beste queer anthem voor de Pride Month. En wij gaan daarbij helpen.
1: Queer anthem?
0: Queer, why tell me, ken je die?
1: Oh, van Anita Meijer bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. En we bellen het orakel uit België over de toestand bij Feyenoord. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Feyenoord-icoon Jan Boskamp.
2: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Het is 8 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Goedemorgen.
0: Met zometeen muziek van Stella Lefty, Spin Doctors en Ace of Base.
1: Eerst het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Pernis is begin dit jaar een Spaanse man ontvoerd en 10 dagen vastgehouden. In die periode heeft hij ook vastgezeten in IJsselmonde en in de provincie Utrecht. Heeft de politie gisteravond laten weten in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man werd eind februari in een auto gedwongen vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Beelden van die ontvoering zijn gisteravond getoond op televisie. Het slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding voor de ontvoering een ruzie is in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op basis van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning, Wouter Kolff, is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in een stille tocht voor het slachtoffer van een fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhofstraat. De stille tocht begon bij die woning en maakte door de regen een rondje door de gemeente Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 uit Sliedrecht is opgepakt. In de rechtbank van Rotterdam is vandaag de eerste voorbereidende zitting rond de explosie bij een synagoge in Rotterdam-Blijdorp. De schade van het pand aan het ABN Davidsplein was beperkt, maar zorgde wel voor veel angstgevoelens in de Joodse gemeenschap. In de zaak werden meerdere tieners opgepakt. Het gaat om 6 verdachten. Kort na de ontploffing in Rotterdam waren er ook aanslagen bij Joodse doelen in Amsterdam. Het weer. In de ochtend geregeld zon. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkon en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 3 minuten, maar er staat een auto met pech. En dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. En tot slot een andere file verderop op de A27, Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en het industriegebied Avelingen. 11 kilometer, en heb je een klein kwartier oponthoud.
1: Ik zit nog even te kijken. We hebben natuurlijk later, eind juni, hebben we de Tune-kampioenverkiezing. En daar kun je nu vast aan meedoen door, door in ieder geval mee te doen met de Tune van toen. En ik zie dat Irma, die was er heel snel bij als de kippen. Paul, die was er supersnel. Arie Vermaas, die was razendsnel. Net als Michel, Anne, Alex en René. Dus die gaan allemaal in de grabbelton. Het zou zomaar kunnen dat zij uiteindelijk verkozen worden tot Tune-kampioen. Zometeen onder andere deze van de Spin Doctors.
14: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: De op twee na meest succesvolle formatie uit Zweden aller tijden na ABBA en na Roxette. Je hoorde de sign van het gelijknamige album van Ace of Base. Een hele goede morgen, het is 11 minuten over 8. Je luistert naar Radio Rijnmond op deze heerlijke zonnige dag.
1: Op deze brand new day.
0: Vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam zijn we bij je. En vanochtend is er geregeld zon. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ook af en toe zon en plaatselijk buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Alle elementen komen voorbij wat dat betreft. De middagtemperatuur schommelt rond de 18 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A16 tussen Breda Noord en Dordrecht. En heb je een klein half uur vertraging.
0: En het hield niet over gisteren hoor. Maar het Nederlands elftal heeft gisteren ternauwernood een zege geboekt. In de laatste test voorafgaand aan het WK voetbal. Door een late strafschop van Cody Gakpo versloeg Oranje Oezbekistan van alle landen in New York met 2-1. En Guus Til die kreeg in de slotfase ook nog rood.
1: En Miniworld Rotterdam is failliet. Dat blijkt uit een brief aan de leveranciers van de attractie. De miniatuurwereld die in maart 2007 haar deuren opende aan het Wena verkeerde al langer in financieel zwaar weer. En in de brief wordt duidelijk dat er geen nieuwe bezoekers meer zullen komen.
0: Ja, het hele verhaal is inmiddels ook te lezen op Rijnmond.nl. Zometeen bellen we trouwens met Rotterdamse cabaretier Gavin Reinders. Het is deze maand Pride Month en daarom is hij voor een nieuwe serie op televisie op zoek naar de beste queer anthem. Oftewel, ja, een nummer dat eigenlijk heel goed doet in de homo-scene, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, welk nummer past goed bij deze Pride Month?
0: In de LHBTIQA+ community. Zo, dat was echt dat was
1: goed gedaan.
0: Verslaagd, inderdaad. Welk nummer past daar het beste bij? Dat hoor je zo meteen. Eerst Boston en dit is zo'n heerlijk nummer. En die hoor je nu op Radio Rijnmond. Stella Lefty. On a

0: En muzikant Gavin Reinders die zocht het uit voor een nieuw programma op televisie. Een Avrotros-serie, schreef er zelf ook eentje. Ook een queer anthem zou je kunnen zeggen. Gavin, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Happy Pride Month.
0: Happy Pride Month. Ja, is het zo'n bijzondere maand? Is het een speciale maand voor jou en voor de hele queer community?
1: Ja, op zich wel. Nou, het betekent vooral dat ik word uitgenodigd voor radio-interviews. En weer een keer wat extra betaald krijg voor gigs. Maar ik weet ook eigenlijk nooit of Pride Month ook een internationaal ding is. Want wij doen het natuurlijk in Amsterdam doen we het in augustus. En in Rotterdam hier doen wij het in september.
0: Dus pas, ja precies. Hey, even over
1: eigenlijk het hele jaar moeten we Pride
0: ja, net zoals elke dag Vaderdag is en zo, weet je wel. Hoe heet de serie eigenlijk?
1: Queer Anthem gezocht.
0: Queer Anthem gezocht.
2: En even,
0: ja. Even voor de duidelijkheid, Queer Anthem, we zoeken dus een liedje. Ja, vroeger had je bijvoorbeeld de Homo 100, hè, de 100 favoriete nummers uit de LHBTIQ plus community. Dat was echt een ding. Maar tegenwoordig is dat, heet het anders dus. We gaan op zoek naar een Queer Anthem. En wat voor, ja, hoe is deze serie tot stand gekomen eigenlijk?
1: Nou, het kwam eigenlijk doordat er het komt door Why Tell Me Why van Annie Tenmeijer. Dat echt uit Nederlandse bodem is. En dat hoor je eigenlijk ieder queer feestje, ieder queer bar hoor je Why Tell Me Why. Ja. Maar de echte queer anthems uit Nederland, in het Nederlands, die zijn eigenlijk al jaren toch een beetje weggebleven. Ja. We hebben natuurlijk wel Vrouwtje die een beetje een soort van queer hitje had. We hebben Lekker met de Meiden, Merel. Maar op zich, de echte queer anthems zijn weggebleven. Dus de Avrotros was op zoek naar iemand die dat wilde gaan schrijven. En dan kom je natuurlijk bij Gavin Reinders uit.
2: Ja. Ja. Ja. Hey, maar Gavin, wat maakt een queer anthem nou een goed nummer? Wat heeft het nodig?
1: Nou ja, daar heb ik dus heel erg in de serie onderzoek naar gedaan van oké, wat is het nou wat een queer anthem maakt? En een veel is een soort van de subtiliteit van dat het niet is, wees jezelf, maar meer een soort van strijdbaarheid en overwinningen en voor jezelf opkomen. Ja. Dat zit er soort van subtiel in. En voor de rest is de productie alles behalve subtiel. Dus voor mijn anthem.
0: Is het Eurovisie Songfestival niet een en al queer anthem?
1: Nou ja, dat is wel grappig, omdat veel van het Eurovision eindigt ook wel inderdaad op die playlist. Because Why Tell Me Why heeft natuurlijk ook wel een beetje een songfestival gehalte.
0: Ja.
1: Dus dat komt, die hebben wel een relatie inderdaad.
0: Mag ik die van jou even laten horen kort? Want ik vind hem wel heel
1: zeker.
0: Erg tof. Geen geboren diva, zo heet hij, komt natuurlijk in de serie ook aan bod. En wat horen wij in dit nummer, in het refrein?
1: Het refrein gaat over. Ja, het nummer heb ik geschreven vanuit dat je soms niet kiest om soort van te overleven of om strijdbaar te zijn. Soms overkomt dat je gewoon. En ik denk dat de hele queer community daar wel een soort van dat herkent. Dat je dan achteraf denkt: ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik dat overleefd heb. Ik heb geen idee hoe ik weer ben opgestaan na zo'n heftige gebeurtenis. Maar ik heb het maar gedaan. En ik heb het fabulous gedaan. Dus daarom heet het Geen Geboren Diva.
0: Geen Geboren Diva.

0: Je hebt trouwens een waanzinnig goede stem, dat wil ik wel even gezegd hebben.
1: Dankjewel. Dankjewel.
2: Er moet een festivalletje aankomen voor je, Gavin. Als we dan weer naar Nederland, dan moet jij maar gaan.
0: Absoluut.
1: Ja. Als de politieke situatie beter is, wil ik daar best een keer over nadenken. Maar ik vind eigenlijk het Songfestival een doodeng idee. Naast het feit dat het een soort van, ik het een lichtelijk problematisch ben tegenwoordig, vind ik het ook een doodeng, ja, als artiest zijn een idee. Dus ik zal daar echt even over nadenken. Okay. Ik weet niet of ik dat zou durven.
0: Ja, te spannend in dit politieke klimaat.
1: Nou, ja,
0: je bent voor deze serie Queer Anthem gezocht, op pad gegaan dus met Rotterdamse iconen zoals Lotte van Eijk en Paul de Leeuw. Ja. We hebben net al gehoord wat nou een liedje echt een Queer Anthem maakt. Dit is er ook in, hè, van Lady Gaga. Born This Way, ja, Lady Gaga. En waarom is dit nou echt een Queer Anthem?
1: Nou, ik denk dat het dit nummer ook op het juiste moment kwam voor heel veel mensen. Ik denk dat het voor een generatie dit echt zo'n nummer is van, oh, dit heeft bijvoorbeeld voor mij, ik kwam echt net hiervoor of net hierna uit de kast. En ik denk dat dit echt zo'n soundtrack is voor veel van de community. Alleen, toen ik de vraag kreeg van schrijf even een queer anthem,

0: krijg je al heel snel, oh, zoals Born This Way. Maar ja, schrijf maar eens een Born This Way.
1: Zo, hallo.
0: En ja, dus dat is best wel een heftige opgave. En ook in het Nederlands klinkt het allemaal een beetje gênant, zeg maar. ik ben zo geboren. Ja, dat klinkt gewoon niet echt sexy.
1: Nee, het klinkt al snel suf, hè, in het Nederlands.
0: Ik ben gewoon lekker mezelf. Weet je, dat klinkt gewoon heel snel
1: heel
0: kut.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Dus dit was best wel een heftige om aan te voldoen. Maar ik denk dat voor veel mensen dit een hele duidelijke... van Lady Gaga een uitspraak is als support in een tijd dat misschien niet altijd even hip was.
1: Precies. Nou, ik heb de nummer 1 al klaarstaan. Ja, die komt uit IJsselmonde. Dat is onze eigen Anita Meijer, hè?
0: Ja, zeker. Zeker, mijn eigen Anita. Ja, ik heb er een keer gezien optreden bij Groningen Pride. Dat is ook al een ding, zeg maar. En dan staat ze daar in haar kaftan en dan denk je, ja, ze is ook geweldig. Ja, van mij moet ze nog 100 jaar optreden op Pride. En ik hoop dat ze het nog doet.
1: Geweldig. En zij komt dus ook voorbij in de nieuwe serie Queer Anthem gezocht. En vanaf wanneer kunnen we hem bekijken?
0: In juli.
1: In juli.
0: Op de YouTube-account van Afrotos.
1: Dankjewel. Gavin Reijners hoorde je. En dit is hem dus, de absolute...
2: Nummer

0: Want de trots uit IJsselmonde, die ooit duet ook zong met Lee Towers natuurlijk. Anita en mij hoorde je naar grootste hit Why Tell Me Why. En ik heb besloten trouwens, Milou, we gaan vaker puzzelen op de radio. Want dat is zo leuk. Onze luisteraars vinden het ook gezellig. Lekker puzzelen met z'n allen.
1: Puzzel. Zometeen krijgen we de hoofdpunten van Dave Datema.
2: Ja, een andere Rotterdamse artiest blijkt het afgelopen jaar bijna het meest gedraaid van heel Nederland op de radio. Ze moest één iemand voor laten gaan. Om wie het allemaal gaat, dat hoor je zo meteen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
8: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
11: Luxor presenteert Topola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
10: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
12: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
13: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.

0: in Bergsenhoek.
1: Een hele goedemorgen, 1 over half 9. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum. 13 kilometer, daar doe je 11 minuten langer over. Ook file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer, 8 minuten vertraging. Dan nog een file op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer, 7 minuten. En tot slot een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Maassluis en Vlaardingen. 3 kilometer doe je 11 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is daar dicht.
2: En Weerman Ed Alders, een hele goede morgen. Heb jij al een beetje warm weer in het vooruitzicht voor ons?
3: Ja, warme weer zeker, Peter. Vanaf het weekend dan pas. Dus moet echt nog wel dagenlang geduld hebben. Maar dan lijkt het er in ieder geval wel beter op te worden. Alhoewel het allemaal ook nog geen gelopen race is trouwens, hoor. Er zitten echt nog wel wat addertjes onder het gras. Maar in grote lijnen wordt het wel een heel stuk beter. Maar daar is vandaag, morgen, donderdag en vrijdag niks van te merken. Dus we moeten echt nog wel eventjes door een hele grote zure appel.
2: Ja. En die zure appel heeft een graad of 17, 18 of zo?
3: Ja, voor vandaag is 17, 18 graden. En ja, op dit moment ziet het er allemaal hoopgevend uit. Als je naar buiten kijkt, de zon die schijnt op heel veel plekken in de regio. Ziet er eigenlijk best wel mooi uit. Het is ook droog weer. Maar dat gaat veranderen, want vanmiddag is er meer bewolking aanwezig met af en toe zon. Er gaan verspreid een aantal buien tot ontwikkeling komen. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En de wind uit het zuidwesten, die waait matig tot langs de kust vrij krachtig of krachtig. En morgen krijgen we hetzelfde weer voorgeschoten als vandaag, met een wisselende bewolking, de buien met de bekende ingrediënten, een graad of 17. Ja, tussen die buien door natuurlijk, dat geldt ook voor vanmiddag, breekt ook de zon wel eens door. En dan een donderdag en een vrijdag blijft het dus gewoon nog wisselvallig, met af en toe zon, een aantal buien. Ja, en een maximumtemperatuur die dan op vrijdag wel de 19 graden kan halen. Dat is nog steeds een graad onder de norm. En dan pas in het weekend, dan zien we perioden met zon. Blijft het droog en dan zou het zondag landinwaarts 24 graden kunnen worden.
2: Kijk, dat zijn wel weer echte zomerse waarden natuurlijk. Dankjewel Ed voor zover. Het is 3 minuten over 8:30. Goedemorgen, Dave Datema met de hoofdpunten.
4: De politie heeft beelden getoond van een ontvoering van een man in Pernis eerder dit jaar. De Spanjaard heeft 10 dagen vastgezeten, ook in IJsselmonde en in Utrecht. In die tijd werd hij meerdere keren mishandeld. 10 dagen na zijn verdwijnen meldde hij zich zwaargewond bij een politiebureau. De politie over de aanleiding van de ontvoering.
5: We vermoeden in de sfeer van de criminele sfeer, en dan hebben we het over zwaar crimineel. Criminelen die hier dus ruzie met elkaar hebben. Waarschijnlijk ging het over drugs, helemaal zeker weten we dat niet. We willen dat natuurlijk heel zo graag weten. Want als er rumoer is in de criminele wereld, kan het gevolgen hebben en kan het meer slachtoffers geven. Dus we willen echt dit de kop indrukken.
4: Ja, zegt de politie in het programma Opsporing Verzocht. Het lijkt afgelopen nacht rustig te zijn gebleven in het Midden-Oosten na de raketaanvallen die Israël en Iran gisteren over en weer uitvoerden. Beide landen kondigden gistermiddag aan te stoppen met aanvallen. Het bestand is wel fragiel. Iran stelt als eis dat Israël Libanon niet aanvalt. Maar Israël eist dat Hezbollah, dat door Iran wordt gesteund, Israël weer niet aanvalt. De Rotterdamse zangeres Zoe Levi, heeft net niet de Buma Award gewonnen voor het meest succesvolle nummer van het afgelopen jaar. Haar nummer Ik Zing.
6: Ik zing maar alsof je de tekst wel kent.
4: Nou, dat ze dus maakte met Snelle, was het op 1 na meest gedraaide nummer van het afgelopen jaar op de radio. Ze moest haar meerdere erkennen in Samuel Welten, want zijn doorbraakhit. Ja, die dus is het meest gedraaide nummer van het afgelopen jaar. Nou, verder in de top 5 bijvoorbeeld C'est la vie van Claude, de inzending van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar. In de categorie internationaal was het nummer Luther het meest gedraaid van Kendrick Lamar en SZA. Ja, het nummer heeft een Nederlands tintje, want het is mede geproduceerd door de Utrechtse Rosa Laila. Ook was er een oeuvre award voor de Haagse band Direct voor hun, volgens de jury, onuitwisbare indruk op Nederland.
2: Jij vond het leuk, hè, om al die fragmentjes ook even te draaien.
4: Ja, even snel achter elkaar.
2: Je ziet hem echt genieten dat hij een soort werkstukje van heeft gemaakt. Een soort spreekbeurt eigenlijk voor Dave Datema. Dankjewel.
4: Hoi.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Zometeen Hathaway en Dua Lipa, maar eerst Pat Bennett er voor je.

0: Dance the Night, Dua Lipa voor je op Radio Rijnmond.
1: Het is inmiddels 17 minuten voor 9. Ja, Robin van Persie is natuurlijk ontslagen bij Feyenoord. En dan rijst direct de vraag, wie moet dan de nieuwe trainer van Feyenoord worden? Het gaat Feyenoord dan voor een Nederlander? Of doet de club er verstandig aan om toch voor een buitenlander te gaan? Ja, die nieuwe technisch directeur, Davy Rigaud, is natuurlijk een Belg. Ja. Dus die zal een groot netwerk in België hebben. Maar wij hebben ook een groot netwerk in België natuurlijk. Ik stel voor dat we zo meteen even bellen met het orakel uit België. Feyenoord-icoon Jan Boskamp. What?

0: Dus Hathaway voor je op Rijnmond. What is love? Wat een ontwikkeling, hè, bij Feyenoord. Jan Boskamp die had het ons al gezegd op de radio een paar weken geleden. Davy Rigaud, dat is echt een man die trainers de waarheid durft te zeggen. Dat doet hij al jaren in België. En dat is gebleken ook in Nederland. Jan, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Bijt.
0: Zo zie je maar, je bent toch een beetje het orakel uit België voor ons, hè?
1: Ja, nou wel, ja.
0: Hey, heb,
1: nou
0: je wel. Heb je genoten van Nederland zelf al gisteren?
1: Nee, niet echt, nee. Niet echt. Ik... Al twee partijen vind ik het, tenminste buiten de eerste helft. Van de eerste partij.
0: Ja.
1: Maar, nee, het was heel matig, heel matig.
0: Dus je verheugt je niet op het WK?
1: Nou, wel, maar niet dat ik zeg nou, dat we altijd zeiden, nou, we zijn favoriet.
0: Nee, hè?
1: Maar we zeggen toch altijd dat we wereldkampioen worden, dus dat zit in onze genen, dus dat is geen probleem.
0: Ja, daar ben ik wel met je eens inderdaad. Ja, dat is wel waar. Hey, Dick Advocaat die haalt keihard uit naar de nieuwe directie. Hij noemt het ontslag echt onbegrijpelijk. Sta jij in dat kamp van Dick Advocaat of geef je de directie juist gelijk dat ze durven in te grijpen?
1: Nou, ik had wel heel iets mee met Dickie, omdat je... Persoonlijk, ja, ik reken er helemaal niet meer op als hij Van Persie werd ontslagen.
0: Oh, je rekende?
1: Als hij alles las. Wat, sorry?
0: Ja, je rekende er al niet meer op dat hij werd ontslagen?
1: Nee, helemaal niet. Ik denk, hij was met transfers bezig, noem maar op.
0: Ja.
1: En ineens krijg je een interview van die Ringo en dat hij zegt van, ja, we gaan... Even een analyse maken, ja, dan weet je wat er aan de hand is. Dan, dan weet je het dus over en sluiten.
0: Maar begrijp je de keuze van de nieuwe directie?
1: Ja, als je... Ja, dit is, ja, een nieuwe directie krijg je, dus ook sportief krijg je allemaal nieuwe mensen.
0: Ja.
1: Rico, nou ja, je volgt het hier in België. Kijk, bij Club Brugge... Ja, heeft hij altijd onder Vincent Manmaat gewerkt.
0: Ja.
1: Dus ja, die nou bij de bond zit. Daar hebben we het groot om het erover gehad hebben.
0: Ja, klopt.
1: Maar de grote man was eigenlijk Verhagen, de voorzitter. Want die kwam in de rust in de kleedkamer van de ballen maken en ja, noem maar op.
0: Ja.
1: En, ja, en dat heb ik niet gelezen van de nieuwe directeur van Feyenoord, dat hij dat ook deed. Dus ik ben echt benieuwd. Wat er kan gebeuren, maar ja, dat hij beslissingen neemt,
0: ja.
1: Keihard, ja, dat is, hoop ik dat hij daarmee doorgaat.
0: Dat is duidelijk natuurlijk, en laten we heel eerlijk zijn, het was ook niet om over naar huis te schrijven, hè, het spel van Feyenoord, en de resultaten waren ook niet best.
1: Nee, helemaal niet. Kijk, je doelstelling was, dat heb je gehaald, dat we Champions League spelen.
0: Ja.
1: Maar wij moeten als club, ja, dan mag je meer verwachten. Kijk, in het begin van het seizoen, ja, het is vaak over dat we gaan kampioen worden.
0: Ja.
1: We stonden ook al 7-8 punten ervoor.
0: Precies.
1: En toen is het helemaal in elkaar gestort door allerlei gekke dingen. Ook beslissingen die werden genomen door Robin, want iedereen zei van... Huh?
0: Ja.
1: Weet je wel, want, ja. Dan die kapitein of aanvoerder, dan dit weer en dan dat weer.
0: Ja.
1: Dus, en dan ga je ook verder van, ja, met hij toch met veel spelers die weg zijn gegaan,
0: ja.
1: Door hem, als je de kranten mag lopen. Ja, dat is toen, ja. Als je je spelers tegen hebt, ja, dan houdt het op.
0: Dan heb je het bijvoorbeeld over Timber en over Hartman inderdaad, die zich, ja. Daar ook in de Oranje Zomer, ja, over uitliet, ja. En ook al eerder.
1: Ja.
0: Hey, die Davy Rigaud, die Belg, die heeft natuurlijk een enorm netwerk bij jou daar in België. Welke Belgische trainer zou hij nou kunnen polsen voor Feyenoord? Welke zou jij aanraden?
1: Er zijn op het moment maar twee vrij. Eentje heb in Holland gespeeld, dat is Pocanoli, die bij AZ gespeeld heeft.
0: Ja.
1: Die was trainer bij Union, is de kampioen geworden. En toen is hij in Monaco gegaan, dit seizoen, maar dan is hij nu is hij ontslagen. En ja, Wouter Franke, er zijn er eens de twee die vrij zijn.
0: Ja, en welke vind je dan de beste van die twee?
1: Ja, maar dat is, kijk, als je Pocanoli pakt, ja, die is kampioen geworden met Union.
0: Ja.
1: Maar Wouter Franke, ja, die is met een heel klein ploeg, is hij toch derde geworden. En dat is voor het eerst Europees voetbal, geloof ik.
0: Ja.
1: Dus heeft hij eigenlijk fantastisch gedaan. Maar dat staan we tegenover. Bij Genk en Gent. Ja, er waren dan zogezegd topploegen in België. Daar heeft hij het niet gered. En Okonoli heeft het wel gered met Union, maar niet in Monaco.
2: Ja, precies. Oh,
1: maar
2: nee,
1: als ik voetballen, ja, vond ik Wouter die zijn ploeg heel goed in voetbal.
0: Hij staat in ieder geval genoteerd. Jan Boskamp, Franke en Copagnoli die staan in ieder geval genoteerd dus uit België. Dankjewel voor je bijdrage.
1: Oké, Peter.
0: En draai nog even lekker om, hè? Even lekker verder slapen nog.
1: Ja, 100%. Ik heb mijn spuiten gepakt, dus dan gaat het wel.
0: Dag, lieve Jan. Hoi.

0: Dat is Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Kensington hoorde je en Living For.
1: En zometeen gaan we de boer op met Ruud de Boer natuurlijk. En hij begint traditiegetrouw met zijn 5 na 9. En het is echt een heerlijke lijst, al zeg ik het zelf. Met Rob de Nijs, Fleetwood Mac en Doe Maar.
0: Nice, heerlijk. Rob de Nijs dan. En inderdaad, Craig David en Sting zijn ook nog onderweg. Heel leuk. De boer op zometeen tussen 9 en 12 met Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: In Rotterdam is het 15 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En ik heb zojuist, tenminste, nee, over een half minuut pas ga ik de koffiecorner officieel voor geopend verklaren. Maar dan kun je ook langskomen, hè, om mee te praten over het nieuws. Bijvoorbeeld las ik dat het tekort aan loodgieters in Zuid-Holland relatief meevalt. Met 5,8 vacatures per werkzoekende. Maar ja, toch wordt het steeds lastiger om een vakvrouw dan wel vakman in huis te halen. Voor welk ambacht heb jij nou het meeste respect? Open de app, rechtsboven klik op Apples. Ja, en Mini World Rotterdam is natuurlijk failliet. Waar vergaapte jij je als kind vroeger aan? Ben ik heel erg benieuwd naar. En ik ga zo meteen praten met Alon. Tenminste, ja, ik geloof het wel. Tweede outdoor gym in Oud-Charloes. Dus we gaan weer even lekker sportief doen. Nou, het is een soort sociale manier van sportief doen. En dat is natuurlijk alles een beetje verenigd, hè? Al het goede. En welke 5 heerlijke platen horen erbij? Dat hoor je zo meteen in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Een agent is gisterenmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van 2 jongens in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16 jaar oud. De politie had de melding gekregen dat er iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had inderdaad een mes bij zich. Maar toen de agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich ermee bemoeien. Dat liep uit de hand waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het goed met de agent, laat de politie weten. Het mes is in beslag genomen. De 2 verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken was bij de formatiegesprekken voor een nieuw gemeentebestuur in 2 gesplitst. Een van de raadsleden van de partij Heel de Stad stapt op en neemt zijn zetel mee. En die gaat naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste. Na de verkiezingen gingen ze van 4 naar 11 zetels. Nu worden dat er dus 12. formatie in Vlaardingen is nog altijd niet afgerond. ONS Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar 2 zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter voor Vlaardingen zijn in een heel laat stadium geklapt. Daardoor kwam heel de stad in beeld. Door de splitsing heeft die fractie ook niet genoeg zetels meer. Nederlanders gooien ze wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om gemiddeld zo'n 25 kilo per persoon, ter waarde van 100 euro. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert om brood daarom ook meteen na aankoop in te vriezen. De scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit de openingswedstrijd van gastland Verenigde Staten op het WK. Tegenstander van Team USA is dan Paraguay. Makkely wordt geassisteerd door zijn vaste grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. En Dennis Hiegler is een van de videoscheidsrechters. Het is voor Makkely zijn 2e WK en zijn 4e grote toernooi als scheidsrechter. Op het WK in Qatar floot hij 2 wedstrijden, met onder meer de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken die buien weg richting het oosten. Morgen wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien met opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Dankjewel Dave. De verkeersinformatie van de ANWB. Files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer te vinden op de A4 Rotterdam richting Schiphol. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Hou daar rekening met ruim 10 minuten extra reistijd. En vanuit Schiphol richting Den Haag tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam hetzelfde verhaal. 10 minuten vertraging ook op de 12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. En op de 12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld een kwartier extra. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maassluis en Schiedam, 10 minuten. Daar ligt daar olie op het wegdek. 2 rijstroken zijn dicht en de oprit is ook dicht. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zometeen van een heerlijke 8:55. Aangevraagd door de Social Sports Club. En wat dat precies is, dat hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Airwan. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
21: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
25: De Boer op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.
25: De
0: 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.

0: Babbe en Jan Klaassen de trompetter en nog veel meer klassiekers. Maar dit was eigenlijk zijn grootste hit. En die heeft hij dus in, jaren later gefabriceerd. Bange Hart hoorde je Rob de Nijs de eerste van.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door de sportievelingen van de Social Sports Club. Alon Natief, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat was een lekkere eerste plaat, Bange Hart. Volgens mij sporten heel goed juist voor je hart. Of vond je het gewoon een lekkere plaat?
2: Ja, het is eigenlijk een nummer dat een paar jaar geleden een beetje als grap altijd door mijn vrienden werd gedraaid.
0: Ja.
2: En dan waren we op een feestje en dan ging dat liedje aan en dan ging iedereen meezingen en los. Dus toen ik hem op de lijst zag staan, ja, was het gewoon een no-brainer.
0: Ja, precies. Maar het is eigenlijk een beetje een soort guilty pleasure, begrijp ik hieruit.
2: Het is echt een guilty pleasure. Ja. Het heeft helemaal niks te maken met het sporten. Heel veel van die nummers overigens niet, want we sporten meestal wat meer op house en,
0: snap
2: en hip-hop.
0: Als het ritme erom gaat. Hè? Ja, want de Social Sports Club. Het is eigenlijk, het dient meerdere doelen. Hè? Ja, je komt lekker in beweging, maar het is ook goed voor de verbinding in de wijk. Jullie hebben een tweede outdoor gym geopend in Oud-Sjaarloos, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: klopt.
0: Ja. En dat is op het terrein van korfbalvereniging RSC Zuid. Het gaat dus ook bij jullie om community forming. En ook om Zuid verder te ontwikkelen. Hoe ben jij zelf in deze outdoor gym business terechtgekomen?
2: Goede vraag. Ik kom eigenlijk uit de hotelwereld. Ik heb hotelschool gedaan.
0: Ja.
2: En in de corona werd ik werkloos.
0: Ja.
2: Toen dacht ik, wat nu? Ik wilde per se ondernemen. Ik was klaar om te werken voor een baas.
0: Ja.
2: Maar ik zag het niet zitten om de horeca in te gaan. Mm. Dus ik heb mezelf een paar vragen vragen gesteld.
0: Yes.
2: En toen geprobeerd een bootcamp op te zetten in de wijk.
0: Ja.
2: En nooit meer gestopt.
0: Ja, want dat was het voordeel natuurlijk. Als je het buiten doet, dan kun je, zeker in coronatijd, kon je die afstanden bewaren. Maar kon je toch met elkaar gaan sporten. Dat is een beetje de gedachte, denk ik.
2: Ja, absoluut. Daarom heet het ook de social. We zaten allemaal alleen en binnen.
0: Ja.
2: En ik dacht, ik wil het omgekeerd. Ik wil naar buiten en ik wil samenkomen.
0: Ja.
2: Toen ontstond dat idee. Dat ging heel goed. Toen gingen alle gyms op een gegeven moment weer open. Toen kregen we een enorme dip. Want iedereen ging weer terug naar zijn eigen sportschool.
0: Ja.
2: Maar we hadden de smaak te pakken en doorgezet.
0: Ja.
2: En nu 5,5 jaar later zijn we hier.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Ja, want jullie sporten ook bij de Erasmusbrug natuurlijk. Dat is natuurlijk
2: klopt.
0: Een fantastische plek om in beweging te zijn, hè?
2: Ja, super. En gisteren bijvoorbeeld regende het echt keihard. Hè? Maar dan staat er gewoon 25 man.
0: Echt serieus?
2: Ja. Staat er gewoon te knallen.
0: Ja.
2: Dat is echt waanzinnig. Ja. En we staan helemaal droog daar. Hè? We hebben een super groot afdak. Dus dat is heel
0: fijn. Fantastisch. Ja, wat goed.
2: En zelfs als je naar een binnengym gaat, moet je ook door de regen fietsen. Dus
0: zo heb ik het ook, hè? Ik kan me niet voorstellen dat iemand zich met een taxi bij de sportschool laat afzetten.
2: Precies.
0: Nee, nee. Maar hoe kun je meedoen? Want ik bedoel, het is buiten. Dus je zou gewoon argeloos in je trainingspak langs kunnen lopen. En gewoon spontaan gaan meebewegen. Maar hoe werkt dat eigenlijk bij jullie?
2: Niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, dat snap ik. Nee, maar
2: vind ik leuk. Als mensen een proefles aanvragen via onze website.
0: Ja.
2: Dan, we zijn social, dus we bellen altijd even. Nemen contact met deze persoon op. Gaan we vragen naar doelen.
0: Ja.
2: Reden om te sporten. Sportgeschiedenis. Dan plannen we samen een proefles in. En vanuit daar kijken we verder of er een match is.
0: Ja, en waar bestaat de les voor het grootste gedeelte uit? Want ik zie dumbbells bij jullie hier op de site staan. Op de foto. Maar wat gebeurt er nog meer?
2: We doen functionele krachttraining. Dus we werken met dumbbells, kettlebells, barbells, lichaamsgewicht.
0: Ja.
2: Eigenlijk alle free weights, dus losse gewichten, geen apparaten.
0: Ja.
2: En we proberen, tenminste ik denk dat het aardig gelukt is, een training die je binnen kan geven in een gym buiten te brengen.
0: Ja,
2: dus
0: precies.
2: Waar mensen vaak de bootcamp uitspelen, op een gegeven moment alleen maar zwaarder kunnen maken door sneller en meer herhalingen. Merken we dat veel mensen van de bootcamp naar ons toe komen.
0: Ja.
2: Omdat ze nieuwe uitdagingen,
0: nog
2: steeds in de buitenlucht kunnen krijgen.
0: Ja, house is muziek wat meestal wordt gedraaid natuurlijk tijdens de trainingen. Maar goed, dat begrijp ik ook wel. Maar goed, ik zie toch wel een mooie brede lijst van jou, Alon. Sunrise, Simply Red, zie ik staan.
2: Ja.
0: Gewoon een klassiekertje of zo? Of
2: klassiekertje, ja. Ja, gewoon echt een zomerplaat en de zon schijnt.
0: Ja, misschien ook wel het opkomen van de zon in de zomerperiode. Hè, terwijl je daarbij bij de Erasmusbrug staat. Misschien is dat ook wel een heel mooi gezicht.
2: Ja, dat is eigenlijk al wat eerder. Want nu komt de zon zoveel.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
2: 7 uur 's ochtends lessen en dan rond, ik zou zeggen, maart of zo.
0: Ja.
2: Ja, dat is echt fantastisch. Dan kan je heel de wereld over reizen, maar dan is de mooiste zonsopgang gewoon bij de Erasmusbrug.
0: Mooi omschreven. Sinds een dag of twee gaan we voor jullie draaien van Doe Maar Rise and Fall van Greg David en Sting. Ook niet verkeerd.
2: Ja.
0: En Dreams nu van Fleetwood Mac. Nou, ik vind het wel mooi aansluiten, die tweede, want jij had een droom en je hebt gewoon besloten om je leven een eigen richting te geven. En dat gaat dus nu al ruim 5 jaar goed. Dus ik wens je nog heel veel succes voor de talloze komende jaren die nog gaan. En dank voor het aanvragen, hè.
2: Ja, super. Dus dit was hem. En dan,
0: dit was hem, ja hoor. Je kan nu ophangen. Je kan nu gewoon genieten van de muziek. Dat zo simpel is het inderdaad.
2: Dus, ja, super bedankt voor het uitnodigen en de kans.
0: Oké, graag gedaan. Dankjewel, Alon. Hoi.
2: Hoi.
0: Tweede van de 5 na 9. Aangevraagd door Alon Natief. Van de Social Sports Club. Heerlijke plaat. Dit is Fleetwood Mac en Dreams.

0: Sunrise hoorde je van Simply Red. Aangevraagd door de sportievelingen van de Social Sports Club. Ik had net Alon Natief in de uitzending. Ze organiseren dus lekkere workouts, maar dan gewoon op mooie plekken in Rotterdam. Het is goed voor de sociale verbinding. En ja, je wordt er ook nog eens een keer fit van. Als je ook een 5 naar 9 wil aanvragen, dan ben je van harte welkom. Hè? Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
7: Voor een nieuw broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
6: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Op Radio Rijnmond. Ik neem even de files met je door. Het valt wel mee hoor trouwens. We zitten een beetje aan het einde van de ochtendspits van deze dinsdag. Maar ik zie nog wel wat vertraging op de A4 Rotterdam richting Schiphol. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. Daar een kleine 10 minuten. Ook een kleine 10 minuten vertraging op de 27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En ruim 10 minuten vertraging op de provinciale weg N214 Papendrecht richting Leerdam. Tussen afrit Bleskensgraaf en Noorderloos. Ruim 10 minuten dus. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En een goede reis gewenst. Natuurlijk. Ja, en laat je niet overvallen straks door de regen. Hè? Want ook al begon deze ochtend toch wel zonnig. Vanmiddag dan kunnen er plaatselijk buien gaan vallen. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Middagtemperatuur komt niet hoger uit dan 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten van Zuid-Holland weg. Vanuit het westen van Zuid-Holland droogt het dan een beetje op. Vannacht klaart het ook op. Op slechts een enkele plek een bui. Temperatuur zakt naar 11 graden. En morgen wisselend bewolkt, in de loop van de dag verspreid enkele buien met opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten bij 17 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen, een agent is gistermiddag gewond geraakt toen hij 2 jongens probeerde aan te houden in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachte, 14, 16 jaar. De politie had een melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Nou, een van de verdachten had inderdaad een mes bij zich. Maar toen die in de boeien werd geslagen, we gingen anderen zich ermee bemoeien. Nou, dat liep volledig uit de hand en waarbij uiteindelijk een agent gewond raakte. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden, zegt het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Denk dan bijvoorbeeld aan de suikertax, zegt de supermarktkoepel.
11: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de BTW overheen doet, dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
10: zeggen de supermarkten. En een eigenaar van een Primera-winkel in Friesland trekt aan de bel. Bij hun winkel worden steeds vaker cadeaukaarten gekocht voor bizar hoge bedragen. Waarschijnlijk is er sprake van fraude. Nou, normaal kopen mensen cadeaukaarten voor een bedrag van, nou, wat zal het zijn, 10, 15, 20 euro. Daarmee kan je bijvoorbeeld games downloaden of films aanschaffen of ergens iets online bestellen. Maar de laatste tijd komen mensen binnen die zulke kaarten voor 100 of zelfs meer dan 1000 euro aanschaffen. Nou, de eigenaar zegt dat hij dan vragen gaat stellen aan de klant. Onlangs was dat ermee. Nou, die eigenaar die begreep totaal niet waar die kaarten voor gebruikt konden worden. Nou, de eigenaar die drukte op de knop cancel. En daarmee was de man eigenlijk een flinke kostenpost bespaard. Ja, volgens de politie gaat het namelijk om mensen die vanuit het buitenland via sociale media contact zoeken met hier mensen in Nederland, vaak op het romantische vlak. En daarna vragen ze dus om dit soort kaarten te kopen, omdat die namelijk ook via de mail overdraagbaar zijn. Die man van die winkel die geeft bijvoorbeeld het voorbeeld van een oudere vrouw die bij hen voor 2500 euro zo'n kaart wilde kopen, terwijl ze daarvoor ook al voor 1000 euro zo'n kaart had gekocht. Ja, ze zei van, ik was eerder mijn man verloren en heb nu via Facebook iemand ontmoet. Die werkt op een booreiland en kan alleen als hij geld ontvangt met een helikopter naar haar toe vliegen. Dat is een oudere vrouw.
2: Jongen, wat een ingewikkeld verhaal. Nee, want ik dacht eerst even veel simpeler, maar dat zal wel aan mij liggen. Het is natuurlijk ook de manier om geld wit te wassen.
10: Ja, geldezels. Ja, dat is ook een optie.
2: Nee, maar dit bedoel, is dus als je contant die kaart afrekent, heb je het wit gewassen.
10: Ja, dus, maar dit is dus eigenlijk meer hetgeen wat je vroeger ook wel kende van oplichting van iemand. Ja, ik zoek de liefde in Nederland en stuur mij geld. Ja, dit is eigenlijk via een omweg. Is dat het? Nou ja, goed. Deze vrouw die had dus die 2500 euro, dat ging niet door. De zoon van die vrouw kwam later langs om een bos bloemen te brengen bij de eigenaar. Omdat hij wel heel dankbaar was dat het deze oplichting zijn moeder niet het doel was geworden.
2: Nee. Helaas worden ze steeds creatiever. Dankjewel, Dave.
12: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
2: Met nu Rick Astley.

0: Mars, I Just Might. I Just Might de generatiekloof een klein beetje dichten. Ja, het is weer zover. Deze Gen X'er staat tegenover een Gen Z'er, Meerte Piek. 20 jaar jong.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Meerte. Wij proberen bijna dagelijks de generatiekloof te dichten tussen Gen X en Gen Z. En het gaat ons redelijk af,
1: vind ik. Ik vind dat het aardig goed gaat. Ja.
0: Nou, ik wil een beetje op de filosofische tour met je. Dus ik heb niet echt scherpe vragen voor je. Maar gewoon, eigenlijk komt het een beetje neer over hoe jij je tijd besteedt en je tijd indeelt en wanneer je verveeld bent. Maar eerst maar even over het fenomeen telefoon. Ik wilde vragen, heb je hem bij je of niet? Maar je hebt hem bij je.
1: Toevallig heb ik hem hier liggen.
0: Ja, je neemt hem altijd mee.
1: Hij zit altijd in mijn zak, ja.
0: Oké. Ja. Nogmaals, dit is niet om jou een hak te zetten, maar ik zie wel bij een hoop Gen Z'ers dat er
1: ik denk voor mij persoonlijk dat die emotie met heel veel hartjes eromheen, zodat ik het onbeleefd overkom.
0: Ja, precies.
1: Nu voor mijn werk gewoon een hele neutrale smiley die ik

0: gewoonlijk nooit zou gebruiken. Omdat ik die echt heel ongemakkelijk vind. Maar nu wel gebruik.
1: Ja, maar min of meer om te bevestigen van die tekst die je nu leest. Bedoel ik minder hard dan dat die misschien overkomt.
0: Ja,
1: zou daarmee
0: precies.
1: Weet jij nog wat sms is?
0: Ja, ik weet wat sms is, zeker. Ja. Ik heb dat ook wel nog, gewoon op mijn telefoon.
1: Maar je gebruikt dat nooit.
0: Nee, precies. Heel soms maar.
1: En nou ja, wij Gen X'ers waren dan vaak onbereikbaar. Hè, maar ook vaak onvermaakt. Hè. Dus jij bent altijd bereikbaar en je wordt altijd vermaakt als je het zou willen.
0: Ja.
1: Wie had er meer vrijheid, denk je?
0: Ja, ik wil zeggen, denk ik, omdat dat zeg maar mijn generatie, omdat wij zoveel mogelijkheden hebben om onszelf niet te vervelen, dat we daarin juist heel vrij zijn.
1: Ja.
0: Dat denk ik.
1: Ja. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, het is voor je geest bevrijdend als je niet continu een prikkel hebt en dan ga je mijmeren en dan ga je nadenken.
0: Ja, dat is ergens ook wel.
1: Mag ik dat even als Gen X'er tegen jou zeggen?
0: Ja hoor. Okay. Jij vindt dat ik meer moet nadenken? Ja,
1: nee. Nee, ik vind dat je best gewoon, ik probeer het ook, want kijk, laten we eerlijk zijn, Gen X'ers ontkomen niet aan de verslaving van mobiele telefoons. Ik bedoel, dat is generatiebreed.
0: Ja.
1: Alleen ik probeer wel af en toe, als ik bijvoorbeeld in de wachtkamer zit, bewust eventjes mijn omgeving in me op te nemen in plaats van gelijk naar die telefoon te grijpen.
0: Ja, maar dit herken ik wel. Ik doe het heel vaak in het openbaar vervoer.
1: Ja.
0: Omdat ik dan soms denk van, ik zit liever even lekker naar buiten te kijken, gewoon naar buiten te staren in plaats van dat ik heel de tijd op mijn mobiel
1: want
0: zit.
1: Want het is verbazingwekkend als je om je heen kijkt, want je ziet al die gebogen nekken.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja, ja. Maar ik heb ook nu bijvoorbeeld, als ik dan thuis kom na zo'n lange werkdag, dan ben ik zo moe. Dan zit ik gewoon een uur lang gewoon op TikTok filmpjes te scrollen. Ja, dus je denkt, meer doe wat beters met je leven. Maar ja, sorry.
1: Hey, wat doe jij om te relaxen buiten je telefoon?
0: Ja, ik maak heel vaak puzzels.
1: Nou,
0: ik ben echt van
1: je zegt puzzelen. Het met een beetje schaamte in je stem.
0: Maar, ja, maar mijn vrienden om me heen die zeggen altijd meer dat je bent zo'n boomer dan als ik de puzzels zo maak. Maar ik vind dat gewoon leuk. Maar ook echt van die kruiswoordpuzzeltjes en zo. Ik vind dat heerlijk.
1: Nou, we zijn weer een klein beetje dichter bij elkaar gekomen, geloof ik.
0: Ja, Ruud, ik merk toch wel dat we toch een beetje op elkaar lijken.
1: Ja, precies. Nou, morgen ben ik benieuwd waar jij mij mee gaat confronteren.
0: Nou, ik vond het wel leuk dat je begon over de manier van WhatsAppen. Want ik wil het juist morgen gaan hebben over de manier van WhatsAppen.
1: Oké. Dan gaan we dat morgen toch gewoon lekker doen. Myrthe, dankjewel. Dit is Train and Drive By.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: In Heinenoord is het 14 graden. Goedemorgen, het is bijna 10 uur. Radio Rijnmond met De Boer op. De Boer op, deel 2. Met het komend uur natuurlijk de nieuwsquiz. Waarmee je die heel erg leuke prijs kunt winnen. Namelijk die geinige linnen tas met geinige opdruk van Rijnmond. Met daarin ook nog eens een keer een Rijnmond zonnebril. Die ga je echt wel weer een keer nodig hebben. En natuurlijk ook kans op de maandprijs. En dat is een heerlijk avondje voor twee bij het grootste jazzfestival van Nederland in juli. Dat is echt heel gaaf. Maar goed, daar vertel ik zo meteen wel meer over. En natuurlijk ben jij ook van harte welkom om mee te praten over het nieuws. Bijvoorbeeld, voor welk ambacht heb jij het meeste respect? Het tekort aan loodgieters valt in Zuid-Holland relatief mee. 5,8 vacatures per werkzoekende. Maar goed, toch wordt het steeds lastiger om een vakvrouw dan wel vakman in huis te halen. En voor welk ambacht heb jij nou het meeste respect? Of in welk ambacht ben jij werkzaam geweest? Dat kan natuurlijk ook, hè? En Mini World Rotterdam is failliet. Waar vergaapte jij je als kind vroeger aan? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Agenten hebben vannacht twee jongens van 13 en 14 aangehouden die mogelijk van plan waren een aanslag met een brandbom te plegen in Ridderkerk. Ze werden gepakt met een Cobra 6, een flesje met brandbare vloeistof, een aansteker en plakband. De politie werd vannacht rond 4:30 gebeld dat er in het donker twee mannen met zaklampen door de koolmees liepen. Agenten gingen meteen die kant op en pakten de twee jongens op. Behalve de spullen die ze voor een brandbom kunnen gebruiken, hadden ze ook nog eens plastic handschoenen aan. De tieners zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau op het Zuidplein. De spullen zijn in beslag genomen. Een agent is gisterenmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee jongens in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn 14 en 16 jaar oud. De politie had een melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had een mes bij zich. Toen de agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich er ook mee bemoeien. Dat liep uit de hand waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het goed met de agent, zegt de politie. Het mes is in beslag genomen en de twee verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken was bij de formatiegesprekken voor het nieuwe gemeentebestuur in tweeën gesplitst. Een van de raadsleden van de partij, Heel de Stad, stapt op en neemt zijn zetel mee naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste. Na de verkiezingen ging deze partij van 4 naar 11 zetels, maar met die ene erbij zijn er nu zelfs 12. Formatie in Vlaardingen is nog niet afgerond. ONS, Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar 2 zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter van Vlaardingen die zijn in een heel laat stadium geklapt. Daardoor kwam ook heel de stad in beeld. Maar door de splitsing heeft die fractie niet genoeg zetels meer. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat zegt de uitkeringsinstantie UWV. Ook in het Rijnmondgebied vlakt de banengroei de komende jaren af als de energieprijzen zo hoog blijven. Toch zal het aantal banen de komende jaren wel blijven toenemen met zo'n 1,4%. Dat is hoger dan landelijk gemiddelde. Vooral de sectoren als de industrie, de bouw, transport, handel en horeca zijn gevoelig voor hoge energieprijzen. Als die energieprijzen wel omlaag gaan, dan zou het aantal banen de komende jaren wel eens toe kunnen nemen, 2% per jaar. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg richting het oosten. Morgen wisselen bewolkt, in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel Dave. De ANWB meldt geen files als je onderweg bent. Rij voorzichtig natuurlijk. En bereid je alvast eventjes mentaal voor op de nieuwsquiz. Want we gaan hem zometeen weer spelen. Er zijn heel mooie prijzen mee te verdienen. En praat vooral ook mee in de app, hè, over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Of je eigen nieuws mag je ook te berde brengen. Open de app rechtsboven, klikken op App Ons.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
16: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
17: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
18: En ook nog eens gratis parkeren.
19: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
20: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
24: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Nu bij Dirk, Unox Knax, €2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
26: De boer op.

0: dook begin 2000 op als jurylid van Idols. En dan heb ik natuurlijk over Marcia Hines. Your love still brings me to my knees. Geboren in de VS, maar ze verhuisde al snel naar Australië. En daar ging haar ster heel erg snel omhoog. Was het echt reizend. En dit was een heerlijk liedje uit het begin jaren 80. Bij Radio Rijnmond in de Boeren op het beste uit de jaren 80, 90. En nu, je hoort ze natuurlijk ook bij jouw radio met de grote R. En ja, komend uur kun je natuurlijk ook weer reageren in de koffiecorner. Je kunt meepraten over het nieuws. Bijvoorbeeld, waar vergaapte jij je aan als kind vroeger? Nee, want Mini World Rotterdam is bijvoorbeeld failliet. Nou, ik vind dat heel triest, want ik vond ze altijd zo sympathiek. Maar goed, ze hebben het niet gered. Maar mijn vraag aan jou van deze ochtend is, waar vergaapte jij je als kind vroeger aan? En tekort aan loodgieters valt in Zuid-Holland relatief mee. 5,8 vacatures per werkzoekende. Maar toch wordt het steeds lastiger om een vakvrouw dan wel vakman in huis te halen. Mijn vraag aan jou is, voor welk ambacht heb jij nou het meeste respect? En je hoorde Dave al zeggen, we verspillen minder voedsel, maar het moet nog veel minder, zegt het voedingscentrum. Hoe kien jij dat uit eigenlijk om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen? Hoe vaak staan er kliekjes op tafel bij jou? Open de app, rechtsboven klik op app ons meepraten over het nieuws. Je eigen verhaal mag je natuurlijk ook te berde brengen. En doe vooral met diezelfde app mee aan de nieuwsquiz. Koppensneller. De nieuwsquiz Koppensneller. Ik laat een nieuwskop horen. Die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Ja, je weet het, hè? Zo'n vermaler. Om die koffiebonen fijn te malen. Maar er zitten per ongeluk ook wel eens wat woorden tussen. Je maakt kans op die eigenwijze linnen tas van Rijnmond. Met daarin een gerse Rijnmond zonnebril. Beide collectors items. En daarmee maak je kans op de maandprijs. Een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Durf ik te zeggen, op zaterdag 11 juli. Nou, daar komt hij dan, hè? Dit is het fragment.
1: De groei van het aantal banen in ons land kan vertragen als de...
0: Ja. Waarom zou die banengroei wel eens kunnen vertragen? A, vanwege de oorlog en de energieprijzen. B, als er steeds minder mensen kiezen voor een ambacht bij de opleiding. Of C, als de belasting op arbeid zo hoog blijft. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Dan wens ik je heel veel succes, maar kans op die leuke tas, die zonnebril en misschien wel meer. Dit is Taylor Swift bij de Boer op de

on the beat en You Bring on the Sun bij Radio Rijnmond. Even kijken hoor, ik kreeg Erika net bij mij over de vloer in de koffiecorner. Die had de app geopend van Rijnmond, rechtsboven geklikt op app. Ons keek een beetje verward om zich heen. Van, hè, werkt dat zo? Ja, je staat in één keer naast me bij het koffiezetapparaat, dan wel de waterkoeler. Maar die wilde wel even reageren op de vraag, voor welk ambacht heb jij nou heel veel respect? En zij zei, maathaarwerkers, ofwel pruikenmakers. Het is een uitstervend beroep. Het is wel prachtig inderdaad. Want het is wel een heel mooi ambacht.

Dus hebben ze de letters een beetje half weggehaald. Dus ze hebben gewoon C en dan een spatie en dan een C en dan een spatie. Maar dat werd in de volksmond CCML. Maar nu is België om. Nu gaat CCML in België Chocomel heten. En daar gaan ze allerlei BV'ers voor inzetten. Bekende Vlamingen, zoals Erik van Looy en Dorien Nuits. Allerlei mediapersoonlijkheden. Julie Vermeire zullen ingezet worden om de Belgen te laten wennen aan de naam Chocomel. Bracht mij ook wel weer op de vraag van welke iconische merknaam kun jij je nog herinneren? Nou, kom maar even door. Rechtsboven klikken op de app. En je verhaal doen. Als je klikt op Apples, kom je vanzelf bij ons terecht in de koffiecorner. Zometeen Sienna Spiro, maar eerst Gladys Knight met deze klassieke Midnight Train to Georgia.

zou haar kunnen beschuldigen van materialisme. Je kunt natuurlijk overdrachtelijk kijken. Nee, dat is goed materiaal. Zou natuurlijk ook kunnen. Hè? Shanna Spiro hoorde je in Radio Rijnmond. De boer op het best uit de jaren 80, 90 en nu. We gaan alweer voorzichtig richting de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Maar niet voordat we de strapatsen van Guus Meeuwis midden in de nacht hebben meegekregen. Het is een

0: Toen nog met Van Gant. Guus Meeuwis en Het is een nacht bij Radio Rijnmond. Het is 10:30 geweest, goedemorgen. Dit is De Boer Op. Files zijn er niet. De weersverwachting natuurlijk wel. Daar heeft onze eigen Ed Aldus voor gezorgd. En die meldt ons dat we nu nog op een zonnetje kunnen rekenen. Maar vanmiddag af en toe zon en plaatselijk buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Middagtemperatuur 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken die buien dan naar het oosten van Zuid-Holland weg. Dan wordt het vanuit het westen van Zuid-Holland droog. Vannacht klaart het op. Slechts een enkele plek voor een bui. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen wisselen bewolkt. In de loop van de dag verspreidt enkele buien met opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten bij slechts 17 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Ridderkerk zijn twee jongens van 13 en 14 opgepakt die mogelijk van plan zijn geweest een brandbom te plaatsen. Ze hadden een Cobra 6 bij zich en een flesje brandbare vloeistof. De jongens werden gezien op de Koolmees dat ze in het donker rondliep met een zaklamp. Agenten gingen meteen die kant op en pakten de twee jongens op van 13 en 14 jaar. Een aantal Chinese bedrijven zoals Alibaba en BYD is door het Amerikaans ministerie van Defensie op een lijst gezet met ondernemingen die aan het Chinese leger gelieerd zouden zijn. Ze kunnen daardoor van het Pentagon geen defensiecontracten meer krijgen. Nou, de bedrijven ontkennen betrokkenheid bij het Chinese leger en kondigen juridische stappen aan. Alibaba spreekt van pogingen om het bedrijf in diskrediet te brengen. En de kledinglijn van een van de verdachten in de zaak rondom de kunstroof uit het Drents Museum is volledig uitverkocht. Een van de verdachten, Douglas W., was een webshop gestart met onder meer petten en t-shirts die verwijzen naar de gouden kroon en de armbanden die bij de Drentse kunstroof zijn gestolen. Het bedrijf gebruikte het justitieel complex Schiphol als zijn postadres. Nou, de advocaat zegt van, nou, ho, wacht even, zo hard loopt het niet. Die Douglas W. zit niet achter de webshop, wel mensen uit zijn omgeving. Nou, ondertussen waren er wel al kamervragen gesteld door JA21 en de VVD. Die snappen niet dat iemand die vastzit wel zo'n webshop kan runnen. En het feit dat hij dus ook met die kleding wordt verwezen naar die kunstroof. Staat bijvoorbeeld die grote gouden kroon op of een paar van die armbanden.
0: Dat je gewoon trots bent op...
1: Ja, zij noemen het een dikke vinger naar justitie.
0: Ja. Maar goed, het is nog steeds niet verboden.
1: Het is niet verboden, nee.
0: Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer Op.
0: Met nu World Party.
2: Radio met een grote R.

0: Blanco en Sophia, leuk liedje trouwens. Toerde ook nog samen met Ellen ten Damme. Je hoort hem hier bij Radio Rijnmond. Best uit de jaren 80, 90. En nu, je hoort ze allemaal voorbij komen op jouw radio met de grote R. Eens even kijken hoor, wie hebben we allemaal over de vloer gehad in de koffiecorner? Nou, dat vond ik wel bijzonder. Sonja, die herinnerde mij aan het oude merk. Dus even naar aanleiding van het feit dat CC-mel in België verandert naar Chocomel. Dat is groot nieuws daar hoor, echt serieus. Ik zat net op de VRT-site te kijken en ja, daar wordt flink mee uitgepakt. Maar goed, dan vroeg ik eventjes naar de merken van weleer. En Sonja die bracht eventjes Exota in herinnering. Ja, limonade waarvan werd gezegd destijds dat de flessen konden ontploffen. Ja, dat was een dingetje hoor. Marcel van Dam wordt gezien als de grote sloper van Exota. Omdat er in een consumentenprogramma een filmpje werd getoond van een ontploffende fles. Nou ja, de meningen zijn erover verdeeld. Of dit nou echt de schuld was van Marcel van Dam van destijds de VARA of niet. Maar feit is wel dat het flink in het nieuws is geweest. Planta noemde Sonja ook net nog. Margarine waarvan men huiduitslag kreeg. Dat is toen ook een hele grote zaak geworden. En toen werd ook duidelijk dat heel veel margarine onder verschillende namen werd gemaakt door Unilever, Van den Berg en Jurgens. Ja, nou, ik zei tegen Sonja dankjewel en ik gaf haar een gezond bakje thee. Dus geen problemen. Ja, Ans die begon ook over Exota, priklimonade uit de jaren 60. En even kijken hoor, ik kreeg ook te maken met Annie. Die kwam even in de koffiecorner. Die had de app ontdekt, rechtsboven geklikt op app ons over voedselverspilling. En Annie zei net tegen mij, als alleenstaan is het wel moeilijk in te schatten de hoeveelheid eten te bereiden. Dus van de rest maak ik weer een andere maaltijd en dat gaat dan in de vriezer. En de winkels houden ook niet altijd rekening met de inhoud. Of 2 is 1, wat moet je daarmee? Nou, hoe zit dat bij jou? Hoe zorg jij ervoor dat je zo min mogelijk voedsel verspeelt? Praat mee over dit onderwerp in de koffiecorner. En ja, de app kun je ook gebruiken voor... Groepensneller. We hebben nog steeds die leuke tas in aanbieding, hè? Die mooie linnen tas van Rijnmond met die eigenwijze tekst erop en dat logo. Dat is een collectors item. En er zit ook nog een geinige Rijnmond zonnebril in. En ja, die ga je echt wel een keertje weer nodig hebben. En als je die tas en die zonnebril wint, dat is al leuk. Maar dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een avondje voor 2 op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa, durf ik te zeggen. In Rotterdam op zaterdag 11 juli. Ben je er klaar voor? Dit is het fragment. Ik laat de nieuwskop horen en die is gesneld door de bonen. Of tenminste in ieder geval de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: De groei van het aantal banen in ons land kan vertragen als...
0: Waarom zou die banengroei in Nederland kunnen vertragen? A, vanwege de oorlog en energieprijzen. B, als er steeds minder mensen als opleiding kiezen voor een ambacht. Of C, als de belasting op arbeid zo hoog blijft. Heel veel succes. Open de app, rechtsboven klik op app ons.

0: Duidelijk.
1: Bij Radio Rijnmond, de boer op. Trouwens, Chantal zei net nog tegen mij, Ruud, ken je het merk Buckler nog? Ja, volgens mij bestaat dat nog steeds. Maar destijds was dat wel echt een dingetje. Ja. Mede mogelijk gemaakt door de cabaretier Joep van het Hek. Ja, ik ben ook een beetje op zoek naar oude merken. Dus als je een bijdrage wil leveren, je bent van harte welkom in de Koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op Apple. Oh.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: In Vlaarding is het 16 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. 11 uur is het geweest. De boer op, acte 3. Met dit uur natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Ga jij er vandoor met die geinige prijzen? Nou, zometeen laat ik nog eventjes die opgave horen, hoor. Mocht je het nog niet hebben meegekregen. En blijf meepraten over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over merken. Bram die stond net bij mij in de koffiecorner. Hij zegt, oude merken, niks fancy-pensy-ijsjes, maar gewoon dubbel dik van Jamin met losse wafels en daarna een slok Riedel-limonade. Nou, weet jij er ook een paar? Laat het me weten. En ja, Mini World Rotterdam is failliet, hè? Waar vergaafde jij je als kind vroeger aan? Zomaar wat onderwerpen waar je het over kan hebben. En misschien raak je geïnspireerd door het nieuws dat je nu gaat horen van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
17: Goedemorgen. Agenten hebben vannacht in de kerk twee jongens van 13 en 14 aangehouden die mogelijk van plan waren een aanslag met een brandbom te plegen. Ze werden gepakt met een Cobra 6, een flesje brandbare vloeistof, een aansteker en plakband. De politie werd vannacht rond 4:30 gebeld dat er in het donker twee mannen met zaklampen door de koolmees liepen. Agenten gingen meteen die kant op en pakten de twee jongens op. Behalve de spullen die ze voor een brandbom hadden kunnen gebruiken, hadden ze ook nog eens plastic handschoenen aan. De tieners zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau op het Zuidplein. De spullen zijn in beslag genomen. Een agent is gistermiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee jongens in Rotterdam-IJsselmonde. Die verdachten zijn jongens van 14 en 16. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had ook een mes bij zich. Toen agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand, waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het goed met de agent, laat de politie weten. Het mes is in beslag genomen. De twee verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. Het dodental van de aardbeving op de Filipijnen van gisteren is opgelopen naar 37. Het was de zwaarste aardbeving op de eilandengroep in 50 jaar. Meer dan 20.000 mensen raakten dakloos. Vanwege de vrees voor tsunamis sloegen veel mensen op de vlucht. Maar de golf van de aardbeving was uiteindelijk een meter hoog en leidde tot niet veel schade. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om gemiddeld zo'n 25 kilo per persoon. Dat komt neer op een waarde van 100 euro. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk wat buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg richting het oosten. Morgen is het wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden morgen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie van de ANWB. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bleiswijk en Nooddorp. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En blijf vooral luisteren naar de boer op. Want zometeen kun je op de valreep nog even, eigenlijk nu al, meedoen met de nieuwsquiz. En daar valt wel iets heel erg leuks mee te verdienen.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheimhof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
19: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
18: Mm. Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
26: De boer op. Ruud

0: gegeven moment moet je wel, hè, want niemand ontsnapt aan dat ene moment, namelijk dat je het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen. Hij heeft net de 67 niet aangetikt. Je hoorde wel duidelijk die zomerse invloeden, hè, van de Sunshine States. Geboren in Florida en uiteindelijk overleden in Californië. Tom Petty natuurlijk met zijn karakteristieke lange haren. Wat een geweldenaar eigenlijk. I Won't Back Down bij Radio Rijnmond. De eerste van De Boer op acte 3. En Bram die kwam nog even terug in de koffiecorner, want die had het net gehad over de fancy-pansy ijsjes die hij maar niks vindt, maar gewoon dubbel dik van Jamin met losse wafels en daarna een slok Riedellimonade. En toen zei hij net, potverdorie Ruud, heb ik net ijs en limonade gemorst, moest ik naar de Vivo om Castella en Sunlight zeep te halen. Maar gelukkig kan ik het in de RS wasmachine met wringer doen. Mooi bedacht, Bram. Dankjewel. Even kijken hoor. Dominique, die kwam ook even voorbij. Wat oude merken betreft. Wie herinnert zich nog bijvoorbeeld Tjolk of Snorcola? Die reclame kan me nog herinneren, inderdaad. Dominique, dat waren die twee jonge gasten die zich voordeden als goochelaars. En namen ze een slokje snor. En ja, volgens mij was de slogan fris met schuim erop. Dat smaakt snor. Kun je nagaan hoe goed een reclame kan blijven hangen. Goed, even naar aanleiding van het feit dat de Belgen nu te maken krijgen met chocomel in plaats van CCML. Na jaren. En dat had alles te maken met het feit dat de naam chocomel in België niet gebruikt mocht worden. Toen hadden ze heel iets creatiefs bedacht. Ze hadden een aantal letters weggehaald. Dus C-mel. Maar de Belgen gingen dat in de volksmond CCML noemen. En dan kun je denken, Ruud, zijn er geen grotere problemen in de wereld? Het is groot nieuws in België. Ja, de VRT staat er vol mee. Nou ja, goed, dat bracht mij een beetje op het idee om aan jou te vragen welk oud merk jij nog kan herinneren. Ja, en Mini World Rotterdam is failliet. Dat vind ik echt heel erg spijtig, want het is zo sympathiek. Maar helaas, ze hebben het niet gered. Mijn vraag aan jou is, waar vergaapte jij je als kind vroeger aan? Ja, en het WK is natuurlijk aanstaande. Morgen gaan we trouwens een hapjespan weggeven. Maar hoe ga jij het WK met Nederland bekijken? Komende zondag moeten wij voor het eerst aantreden tegen Japan om 10:00. Hoe ga je dat bekijken? En heb je vrijgevraagd voor de volgende dag? En deel jij de zorgen van Koeman over de prestaties van Oranje?
1: Dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je 2-3 grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Ja, nou, denk je dat het zondag gaat gebeuren? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op Apple. En op de valreep natuurlijk die leuke linnen tas in de wacht slepen. Hè? Dat is die geinige eigenwijze linnen tas van Rijnmond met leuke opdruk. En er zit ook nog een Rijnmond zonnebrilletje in. Die heb je echt binnenkort echt wel weer nodig. En als je die tas en zonnebril, beide collectors items, in de wacht sleept, dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En het einde van juni komt ook wel weer dichterbij. Dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa in Rotterdam op zaterdag 11 juli. Dat is een serieuze prijs. Oké, hier is die opgave.
2: De groei van het aantal banen in ons land kan vertragen als...
0: Waarom zou die banengroei kunnen vertragen? A, vanwege de oorlog en de energieprijzen. B, als er steeds minder mensen als opleiding kiezen voor een ambacht. Of C, als de belasting op arbeid zo hoog blijft. Of door een piano, nee. Onzin natuurlijk. Het is wat mij betreft de zomerhit van het jaar. Bouwsta, bouwsta, bouwsta.

0: Bob Marley en The Wailers en No Woman No Cry bij Radio Rijnmond. Het moment is weer daar. Wie, oh wie, gaat er vandoor met die geinige linnen tas met geinige opdruk van Rijnmond en er ook nog eens een keer een Rijnmond zonnebril bij? Ja, en kans op de maandprijs. En dat is natuurlijk een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Durf ik te zeggen. In Rotterdam op zaterdag 11 juli. Ja, dat komt ook steeds dichterbij. Nou ja, het ging de hele ochtend hierom.
1: De groei van het aantal banen in ons land kan vertragen als...
0: En de vraag de hele ochtend was, waarom kan die banengroei in Nederland vertragen? Goedemorgen Leo, wat denk je?
2: Hey Ruud, goedemorgen. Ja, het antwoord, ik had gekozen voor vanwege de oorlog en de energieprijzen, dus antwoord A.
0: Nou, laten we eens even kijken of dat correct is, het even juist.
1: De groei van het aantal banen in ons land kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Ja.
0: Dat heeft de UWV berekend. Ja. Nou ja, goed. Laten we hopen dat het toch de andere kant op gaat. Leo, ik begreep, ik belde je net. Je zit lekker te lunchen in een etablissement.
2: Nou, het is een bijzonder, want ik zit op een school. En dat is een school met een vakopleiding voor met een restaurant erbij.
0: Oh.
2: En dat is nu een examenlunch.
0: Ja.
2: Wij zitten daar als proefkonijn lekker te eten.
0: Wat goed zeg. En denk je dat ze geslaagd zijn, wat jij hebt voorgeschoteld? Of heb je het nog, moet je het nog krijgen?
2: We zitten nog aan het begin, dus we laten ons helemaal verrassen.
0: Oké, spannend. Ja, nee, wat grappig is, ik heb de hele ochtend hebben we het over ook edele ambachten. Hè? En dat is natuurlijk ook zoiets, werk in de horeca. Ja, ja, nou.
2: Het is een fantastische ambacht.
0: Ja,
2: dus
0: toch?
2: Als je ziet hoe gedreven de jongelui zijn, hoe graag ze het goed willen doen.
0: Ja.
2: Dus petje af voor de kandidaten.
0: Nou, ik hoop dat het helemaal, dat niet alleen het begin lekker is, maar dat het einde ook lekker is. En ik zou zeggen, geniet ervan. En nou ja, ik hoop dat degene die jou heeft verwend vandaag met vlag en wimpel zal slagen.
2: Dat ga ik meemaken.
0: Ja, precies. Jij in ieder geval wel, Leo. Jij hebt die tas en jij hebt die zonnebril. Die gaan we echt wel een keer weer nodig hebben. Ja, en hou je telefoon in de gaten eind deze maand. Hè, want dan gaat ook de maandprijs eruit. En dat is dat mooie jazzfestival in Ahoy natuurlijk. Op zaterdag 11 juli voor met z'n tweetjes. Dat zou natuurlijk ook nog
2: helemaal te gek zijn. Dat zou ook heel mooi zijn om mee te maken.
0: Ja, nou ja. Ik duim voor je. En eet smakelijk, hè.
2: Dankjewel.
0: Dag Leo.
2: En fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.

0: van Damiano David bij Radio Rijnmond. Van ons voor jou. Het is bijna 11:30. Goedemorgen, je bent bij de boer op. ANWB meldt op dit moment geen files in Zuid-Holland. Ed heeft zich wel gemeld met de weersverwachting. En ja, nu is het allemaal nog redelijk, maar het gaat veranderen vanmiddag. Dan verplaatst de zon zich, tenminste die verplaatst zich niet. Ja, die verplaatst zich altijd. Nou ja, laat maar zitten. Maar goed, die maakt plaats, dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen, voor buien met kans op onweer, hagel en windstoten bij middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken die buien dan weer weg naar het oosten van Zuid-Holland. En vanuit het westen droogt het op. Vannacht opklaringen, op slechts enkele plek plaats voor een bui. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreidt enkele buien met opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten. Bij middagtemperaturen rond 17 graden. En de komende dagen aanhoudend wisselvallig weer voor donderdag en vrijdag in ieder geval. Met enkele buien tussendoor heel af en toe de zon. Koel voor de tijd van het jaar. In het weekend een kleine weersverbetering met zonnige perioden. Vrijwel droog en oplopende temperaturen. Op zondag kan het 24 graden worden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de kerk zijn twee jongens van 13 en 14 opgepakt die mogelijk van plan zijn geweest een brandbom te plaatsen. Ze hadden een Cobra 6 bij zich en een flesje brandbare vloeistof. Ze waren gezien op de Koolmees dat ze in het donker rondliepen met een zaklamp. Agenten gingen meteen die kant op en pakten de twee op. Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 herstelt die natuur zich niet goed meer. En inmiddels gaat die zelfs weer achteruit. Dat staat in het nieuwe rapport van het Wereld Natuurfonds. Er zijn meerdere verklaringen voor, zegt het WNF.
2: Eigenlijk de afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt. En dat we ook veel pesticiden en ja, nieuwe medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
1: Volgens het Wereld Natuurfonds is het nog niet te laat. Watergebieden kunnen zich namelijk snel herstellen. En de Iraanse voetbalbond meldt dat tickets voor het WK dat komende donderdag begint voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Wie dat besluit heeft genomen is niet bekend, maar de Iraanse voetbalbond geeft in ieder geval de Verenigde Staten de schuld. En het is niet de eerste groep die aanloopt tegen regels in Amerika. Fans uit Irak, Ivoorkust en zelfs Schotland die kunnen niet meer naar wedstrijden of komen zelfs het land niet in. En het blijft niet bij fans. Een van de spelers van Zwitserland mocht aanvankelijk het land niet in. En de beste scheidsrechter van Afrika, dat is een man uit Somalië, kreeg ook te horen dat hij Amerika niet inkomt. Ondertussen zijn de meeste selecties wel aangekomen in de Verenigde Staten. En dan zie je ook al opmerkelijke beelden. Bij de aankomst van het team van Senegal blijkt dat die controles echt bizar streng zijn. Veel strenger dan jij en ik bijvoorbeeld op Schiphol zouden moeten ondergaan. En dan gaat het niet alleen om landen van die bij Amerika al wat slechter in het daglicht staan. Noem de landen als Congo of noem Haiti of zoiets dergelijks. Maar ook de Duitse selectie, die werd compleet gecontroleerd met alles, met metaaldetectors. En dan net even ietsje strenger dan dat jij en ik zouden meemaken als we naar met het vliegtuig zouden reizen.
0: Ja, denk je dat het goed komt met het WK in Amerika? Nou, laat je mening horen via de app. Rechtsboven klikken op App Ons. En denk je dat het goed komt met Oranje? Want ik heb net dat fragment laten horen van Koeman. Ja, je hoorde zelfs aan hem.
1: Nou ja, goed. Aan de andere kant, ik zag. Volgens mij heb ik het eerder al gezegd. Hè? Voor het EK van 1988. De laatste oefenwedstrijd verloren we ook gewoon.
0: Ja, dat is waar. En toen hebben we wel een feestje gevierd.
1: Eerste wedstrijd van het toernooi verloren we gewoon.
0: Goed herinneren. Ja, nee, daarom. Dat zegt allemaal niks. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Bon Jovi.
3: Radio met een grote R.

0: Van Harry Styles bij Radio Rijnmond. Het is alweer 11:30 geweest. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. Bij een van de vele collega-omroepen die Rijnmond rijk is. En deze keer steek mijn licht op bij RTV Landsingeland. De omroep voor Blijswijk, Berkel, Bergshoek. Ik praat met de programmamaker Samantha Ammerlaan. Goedemorgen, Samantha.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Volgens mij is de Vierdaagse in Landsingeland al gelopen, hè?
1: Ja, vorige week is dat gebeurd en dat werd afgesloten met wel iets heel bijzonders, Ruud, kan ik je zeggen.
0: Vertel.
1: Nou, weet je wat het mooie is in Landsingeland? Wat ik wel mooi vind, dat er heel veel vrijwilligerswerk is. En dat valt mij gewoon ontzettend op.
0: Ja.
1: En Arnold Oosterlaan is eigenlijk 50 jaar geleden het initiatief gestart van de avondvierdaagse. 50 jaar lang, Ruud.
0: Ja, en dan heeft hij dus al die 50 jaar is hij daarbij betrokken geweest.
1: Al die 50 jaar, zeker als voorzitter. En hij ontving dus ook vrijdag. En nou, dat is dan ook wel meer dan verdiend. Vanuit de burgemeester van Landsingeland een erepenning.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Gemeentelijke onderscheiding.
0: Ja, maar ja, inderdaad wat je zegt, dat is wel mooi. En dat is ook vaak te zien bij jullie op de site rtvlandsingeland.nl. Heel veel vrijwilligersinitiatieven. Dat is inderdaad wel opvallend, ja. Hey, ik was afgelopen weekend op een toen nog leeg veld van Landsingeland Live, Samantha. Daar sprak ik met jouw collega Fenna over het feest. De weersomstandigheden waren natuurlijk wel een beetje uitdagend. Maar hoe is het verder afgelopen? Was het een feestje, Landsingeland Live?
1: Nou, het was zeker een feestje. Vrijdagavond stond het volledig in het teken van de jaren 90.
0: Ja.
1: Dus we konden weer lekker terug in de tijd met Mental Tio en de Venga Boys.
0: Ja.
1: En zaterdag waren het ook vooral Hollands trots. Met Emma Heesers, Tino Martin, Mart Hoogkamer.
0: Ja.
1: Ja, er was veel regen inderdaad. Dus mm-hmm. één optreden hebben ze moeten aflassen van Joël Borelli. Omdat zijn apparatuur niet tegen de regen bestand was.
0: Ja, jammer.
1: En dat kon niet goed. Ja, maar verder mocht de pret niet drukken. Iedereen ging los met zijn poncho aan. Het was één groot feest en wij waren heel het weekend live aanwezig.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Ik heb wat previews gezien van Fenna. Je komt ook af en toe wel, nou laten we het voorzichtig zeggen, apart volk tegen, nietwaar?
1: Ja, het is natuurlijk vooral ook wel gezellig met een drankje op.
0: Ja.
1: En dan komt er van, dan flapt ze er van alles uit.
0: Ja, goed. Nou ja,
1: dus ik ben ook. Ja, we gaan dat laten zien in Actueel deze week.
0: Precies.
1: In ons nieuwsoverzicht.
0: Waarschijnlijk gaan we het ook laten zien in lokaal. En check natuurlijk vooral het laatste nieuws op rtvlandsingeland.nl. Samantha Ammerlaan, dankjewel, hè.
1: Jij ook, bedankt, Ruud.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party.
1: En er waren weer een paar mensen die herinneringen ophaalden aan het eieren zoeken van Radio Rijnmond. Een roemrug programma uit het grijze verleden. We gebruikten deze muziek als tune. Ja. The Race was dat trouwens van Yellow. Hans die zei net tegen mij, over oude merken gesproken, Ruud. California soep. Als kind begreep ik alleen niet dat het niet uit California kwam. Of juist wel, even kijken hoor. Marijke zei net tegen mij, Ruud, wij kregen vroeger op oudjaarsavond bij uitzondering een flesje Green Spot. Dat was een soort sinaas zonder prik, zei Marijke net tegen mij. En Kok die heeft goede herinneringen aan het oude merk van roze koeken uit blik. Glacé. Bestaan die niet meer? Of heten ze zo niet meer? Dat kan natuurlijk ook, hè? Glacé. Nou, ik kan me wel herinneren van mijn middelbare schooltijd dat ze 50 gulden cent waren. Of hoe zeg je dat? 50 cent voor zo'n roze koek. Ja. En John die moest wel lachen, want die was bezoeker van de Open Dakendagen. En toen kwamen ze een oude mast van Radio Rijnmond tegen. Nou, dat vond ik ook dan wel weer even leuk om te horen. En Robert die wil het hebben met mij in de keuken over edele ambachten. Ja, voor welk ambacht heb je heel veel respect? Nou, Robert zegt, ik weet niet of het een ambacht is, maar klinieclowns. Deze mensen verdienen een troon in mijn hemel. Zo zei hij heel mooi tegen mij net in de koffiecorner. Maar hij zei daar snel bij, nog even niet. Want ze zijn hier zo enorm hard nodig. En Marja zei, waar vergaapt ik me als kind vroeger aan? Nou, aan de etalages van de Bijenkorf rond de feestdagen. Ja, dat waren natuurlijk kunstwerkjes op zich. Dat naar aanleiding natuurlijk van het trieste nieuws dat Mini World Rotterdam failliet is. Nou, je kunt blijven reageren. Maar ook morgen staat de koffiecorner gewoon weer voor je geopend, hoor. Via de app rechtsboven klik op Apple. En zometeen dan ga ik de koffiekopjes in de vaatwasser zetten. Want dan is het tijd voor schone borden voor lunchbreak met Meert en Erik. I've got

0: Robin Hill in 20 Seconds hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ik bracht je van bakje naar bammetje, want ik breng je nu naar het bammetje. Tenminste, de bammetjes komen naar mij toe, want Erik Lemmers heeft twee schone borden meegenomen met vers beleg. Maar wat staat er allemaal op de menukaart voor lunchbreak? Zometeen Erik, goedemorgen.
1: Nou, misschien niet zo lekker, want ze zien er niet zo lekker uit. Termieten.
0: Ja. Termieten!
1: Weet je hoe die eruit zien überhaupt?
0: Ze schijnen op kakkerlakken te lijken.
1: Ja, het zijn een beetje witte, van die madenachtige dieren, maar dan met pootjes en een kopje en zo. Ze kunnen ook wel een beetje oranje zijn. Maar het zijn dus geen mieren.
0: Maar ze vreten juist op.
1: Ze vreten al het hout op dat er maar ligt.
0: Ja.
1: Dus als je een houten huis hebt, dan ben je flink de lul.
0: Ja.
1: En ze zijn in Nederland gesignaleerd.
0: Oei.
1: Maar liefst 17 kolonies zijn er al ontdekt van 6 verschillende termieten. Soorten. Je hebt er dus die van die heuvels bouwen.
0: Ja, ja, ja.
1: Je hebt er dus ook die in huizen gaan zitten. En ja, en dan moet wat gebeuren
0: natuurlijk.
1: Want ze blijken hier gewoon te kunnen overleven. Daar had niemand rekening mee gehouden.
0: Nee, en ik ken die termieten eigenlijk alleen uit cartoons uit Amerika, weet je wel.
1: Oh,
0: waar
1: ja?
0: ze dan voor de grap zo'n heel houten huis op verraten.
1: Oh, ja.
0: In 10 seconden.
1: Ja. Dat is...
0: maar nu zijn ze ook...
1: Zijn ze ook bij ons. Ja, en dan doen ze het ook hier. daar is een onderzoek naar gedaan.
0: Ja.
1: En ik ga met een van die onderzoekers praten. En naar aanleiding van de scan die hij heeft gedaan, heeft hij minister gezegd, ja, hier moeten we wat aan doen.
0: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. En de lunchplaat?
1: Dat gaat over een op hol geslagen vliegtuigtrap op een vliegveld in India. Dus wij zitten hier net nog op tv naar de beelden te kijken van de Brienenoordbrug.
0: Ja, ja.
1: De camera die schudt een beetje. Ja. Nou, daar ging de vliegtuigtrap, dat echt een enorme kolos is. Hup, alsof die, ja, met 30 kilometer per uur...
0: Werd gewoon over weggeblazen.
1: Dat, ja, hup, die rijdt gewoon over dat hele terrein heen. Komt uiteindelijk tegen een vliegtuig tot stilstand. Of tegen meerdere vliegtuigen. Maar je ziet dan allerlei mensen daar achteraan rennen. Van, oh nee, daar gaat mijn vliegtuigtrap. Zo van, hou hem tegen.
0: Ja, daar gaat de vliegtuigtrap. Hou tegen, ongelukkig.
1: Precies.
0: Maar, ja, wat voor plaat hoort dat?
1: Ja. Andalus, iets met Andalus. Of,
0: of chasing cars, chasing. Maar dan chasing vliegtuigtrappen.
1: Juist, sorry. Chasing vliegtuigtrappen.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de spitsvondigheden weer van de luisteraar. Dus dat horen we zo meteen in. Lunchbreak. En als je het inderdaad weet, klik op de app. Hè. Tenminste, open de app en...
1: App ons.
0: Sorry, ik zit je helemaal in de war.
1: Helemaal verkeerd.
0: Lunchbreak, zo meteen met Erik.
2: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Goedemiddag, zometeen draai ik de Spice Girls. Ja, en in dit nummer is er één Spice Girl zonder rol. En dat is heel erg uniek. Wie zou dat zijn? Je hoort het zo. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
12: Goedemiddag. Agenten hebben vannacht in Ridderkerk twee jongens van 13 en 14 aangehouden... die mogelijk van plan waren om een aanslag met een brandbom te plegen. Ze werden gepakt met een Cobra 6, een flesje met brandbare vloeistof... een aansteker en plakband. De politie werd vannacht rond 4:30 gebeld... dat er in het donker twee mannen met zaklampen door de koolmees heen liepen. Agenten gingen meteen die kant op en pakten de twee jongens op. Behalve de spullen die voor een brandbom gebruikt kunnen worden... hadden ze ook nog eens plastic handschoenen aan. De tieners zijn aangehouden en overgebracht naar het Zuidplein. De spullen zijn in beslag genomen. De Tweede Kamer stemt vanmiddag in ruime meerderheid in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Dat zou het makkelijker moeten maken om criminelen uit te leveren, zegt deze verslaggever.
13: Omdat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet.
12: Het uitleveringsverdrag met Marokko werd 2,5 jaar geleden al getekend. Het voorarrest van de Franse zanger Patrick Bruel is met een dag verlengd. Hij wordt verdacht van seksueel geweld. Er sprake zijn van 13 verschillende slachtoffers. Bruel ontkent dat hij iets heeft misdaan. Patrick Bruel is vooral bekend van het nummer Cassé la Voix. Oud-Feyenoord-speler Guus Til is niet geschorst voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. De middenvelder kreeg gisteravond rood in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar hoeft die schorsing niet uit te zitten tijdens het WK. Alleen bij ernstig gemeen spel, bijvoorbeeld een slaande beweging, kan een rode kaart in een oefenwedstrijd gevolg hebben voor een eindtoernooi. Nou, Til kreeg rood vanwege een handsbal. De wedstrijd won Oranje met 2-1. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de ochtend, of tenminste op de meeste plaatsen droog... maar vanmiddag kan er ook buien ontstaan... met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg richting het oosten. Morgen wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien... met opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Ja, de lunchplaat gaat over een vliegtuigtrap die een eigen leven lijkt te leiden in India. Tijdens een storm zie je daar een best wel grote installatie op hol slaan. Hij scheert langs verschillende vliegtuigen, terwijl mensen er achteraan rennen alsof ze dat ding zouden kunnen tegenhouden. Een aantal vliegtuigen raakt beschadigd en weet de trap dan toch te stoppen uiteindelijk. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op Frans Met de Bedderij.nl.
15: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
15: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
18: Hebbes.
17: Kijk op ben.nl.
19: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
19: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Lunchbreak. Erik Lemmers.
24: Radio met een grote R.

0: Spice Girls on Stop. Ja, in dit nummer hoor je solo-regels van Jerry, Mel C, Emma en Mel B. Maar hoe zit het dan met Victoria, Porsche Spice? Hè? Nou, zij heeft geen enkele solo-regel in het hele nummer. Ze zingt puur mee met de achtergrondkoortjes in het refrein. En Victoria die grapte jaren later dat de producers haar microfoon tijdens live-optredens in die plaat ook regelmatig zacht of zelfs uitzetten, zodat de andere dames ongestoord konden zingen. Zij stond er vooral bij voor de chique looks. Die moet je natuurlijk ook hebben. Ja, en die functie heeft Meerte hier natuurlijk in het programma Lunchbreak.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Hallo, Meerte.
1: Vind je dat een mooi compliment?
0: Nou, hè, je ziet er chique uit. Laat eens zien, wat heb je allemaal op?
1: Ja, ik heb nu mijn sjaaltje weer om en ik heb nog een couvertje aan ook.
0: Ja, ja. Nou, echt de goede power zakelijke look. En toch ook een beetje casual. Maar het verschil is dus dat bij jou de microfoon open gaat af en toe tijdens de uitzending.
1: Ja.
0: Bij Victoria niet. Wat gaan we zo meteen doen? We gaan bellen met iemand over Bibelo in Dordrecht. Er is een concert, maar dat gaat een beetje verkeerd, hè?
1: Ja, nou ja, het is wel bewust gedaan, zeg maar. We gaan daar een ontruimingsoefening doen. Mensen die daar een kaartje voor halen, dus gratis, zijn daar ook van op de hoogte. Maar het concert wordt even stilgelegd, halverwege de avond. Mensen weten niet wanneer. Of om dus een ontruimingsoefening te doen.
0: Ja, dus als je denkt, ik kan lekker gratis naar Glam, dat is dan weer wel, maar het wordt wel onderbroken. Dus of het leuk is, is de vraag natuurlijk. Ja, en termieten die blijken ook in Nederland te kunnen overleven. En termieten zijn van die ontzettend vraatzuchtige beestjes die in het donker leven. Je ziet ze nooit, maar ze breken je hele gebouw af als het van hout is. En er zijn al 17 kolonies gesignaleerd. Dat is geen goed nieuws dus voor die houten gebouwen. En het is code geel in heel het land vanwege mogelijke onweersbuien met hagel en windstoten. In India ging dat onlangs een beetje verkeerd. En het ging heftiger aan toe daar op het vliegveld. Want een vliegtuigtrap sloep daar op hol. Het ging met een flinke snelheid over het platform waar de vliegtuigen staan. Je ziet de mensen op afrennen en autootjes rijden. Nou, de trap komt uiteindelijk tot stilstand tegen een vliegtuig en heeft dus ook schade aangericht. Maar gelukkig raakte niemand gewond. En daarom kunnen wij er nu toch even leuk een lunchplaat bij verzinnen, toch? Welke plaat wil jij horen bij dit op hol geslagen gevaarte? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Straks Madonna en Justin Timberlake. Nu eerst Sambar en Homewrecker.
2: Tijd voor je lunchbreak op Radio Rijnmond. Met Erik Lemmers.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Hoe kom je tenen?

0: Madonna en Justin Timberlake. En Madonna gaat een nieuw album lanceren, Confessions on the Dance Floor 2. En ze heeft daar gisteravond een lange clip van uitgebracht. Dat noemt ze een film. 11 minuten lang. En daar heeft ze haar 3 nummers die ze tot nu toe heeft vrijgegeven van dat nieuwe album in gecompileerd. En het is één grote speelfilm als het ware. Dus die kan je nog een keer gaan kijken op YouTube. Hier op Rijnmond gaan we verder met een bijzonder verhaal. Misschien heb je in een natuurfilm wel eens termietenheuvels gezien. Dan weet je vast wel dat ze als vraatzuchtig bekend staan, die dieren. En dat in zo'n heuvel miljoenen van de termieten kunnen wonen. Nou, er zijn verschillende soorten en er zijn er ook die geen heuvels bouwen, maar die bijvoorbeeld in gebouwen gaan zitten. En dan kunnen ze flinke schade aanrichten. En nu blijkt dat ze ook in Nederland zijn gesignaleerd. Er zijn verschillende kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden. Blijkt uit een risicoscan in opdracht van het bureau Risicobeoordeling en Onderzoek. Aaron Kuiper is een van de onderzoekers voor die risicoscan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik denk bij termieten dus aan de woestijn, hè, in Afrika. Hoe komen ze in Nederland?
1: Je denkt inderdaad misschien aan Afrika bijvoorbeeld. Maar in Europa hebben we ook gewoon termieten. Wel in Zuid-Europa, dus aan de Middellandse Zee. En hoe komen ze dan hier bijvoorbeeld met het vervoeren van planten uit Zuid-Europa?
0: Ah, wat voor planten dan?
1: Olijfbomen weten we zeker dat een bron is. Maar het zou me niet verbazen als er andere planten zijn. Als het hout is en het komt met een kluit aarde naar Nederland uit een risicogebied, dan kan er een keer termiet meekomen.
0: En zie je dat dan als je die planten hebt? Bijvoorbeeld dat de termieten eruit kruipen?
1: Eigenlijk niet zo goed. Die beestjes die leven heel erg verborgen. Dus in het hout of onder de grond. Maar pas als ze er lange tijd zitten, kan het wel zijn dat we bijvoorbeeld gevleugelde termieten uit de grond zien komen. Eigenlijk net zoals je dat met mieren kan verwachten in de komende maand.
0: Oh, lekker.
1: Dat kan soms wel pas na 10 jaar of zo gebeuren.
0: Jeetje, en dan is het dus al lang te laat. Want van dat boompje is het in Nederland een klein stapje naar een houten constructie.
1: Ja, dat klopt. Dat lusten ze ook.
0: Dat lusten ze ook. En hoe groot kan de schade daarvan zijn die ze aanrichten?
1: Het is niet zoals in een tekenfilm dat ze in één keer een hele tafelpoot opeten. Nee. Ze verspreiden zich eigenlijk. Dus een deel eet hier en een deel eet bij het kozijn en een andere zit in het keukenkastje. Dus uiteindelijk ook met een hele grote kolonie is de schade, die wordt heel erg verspreid over allerlei stukken hout. Dus het is niet direct heel schadelijk. Voor

0: niet in gebouwen komt zitten. Dus daar hoef je dan nog niet zo druk om te maken.
1: Nee, maar jij hebt die risicoscan gedaan. Als ik het een beetje goed beoordeel, dan denk ik dat het een kwestie van tijd is.
0: Het is een kwestie van tijd. En wat ik zeg, het kan soms 10 jaar duren voordat je doorhebt dat er termieten in je boom zaten. Dus alles wat in de afgelopen 10 jaar naar Nederland is gekomen, als er termiet in zat, dan moeten we dat nog gaan vinden.
1: En dat is al gebeurd, dus daar kunnen we al niks meer aan veranderen. Maar wat zouden we nou voor de toekomst moeten doen?
0: Bewustwording is het belangrijkste. Dat men weet dat dit speelt in Nederland. En dat we dus als we gevleugelde beestjes in de tuin of in huis zien, niet meer er gewoon van uitgaan, oh, het zullen wel mieren zijn. Maar toch maar eens even goed laten beoordelen. Zijn het misschien niet toch termieten?
1: Dus melden.
0: Ja.
1: En de minister, die zint op maatregelen. Wat zou de overheid kunnen doen?
0: Er kan gekeken worden naar hoe voorkomen we dat die beestjes hier binnenkomen. Kunnen we daar iets met de handel in de planten uit de gebieden waar termieten leven? Kunnen we iets een verbod op het handelen in termieten als huisdier bijvoorbeeld? Want dat komt ook een kleine schaal wel voor.
1: Niet te geloven.
0: Zorgen dat we wel, als we het dan vinden, dat er een manier is om het aan te pakken.
1: Juist, zodat die beestjes dus verdwijnen, zal ik maar zeggen. En denk dus goed na zelf ook. Als je een plantje koopt en het komt uit het mediterraan gebied, denk dan 2 keer na. Want misschien vind je ze 10 jaar later in je kozijnen.
0: Ja.
1: Nou, Aaron, hartstikke duidelijk. Dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Zometeen hoofdpunten uit het nieuws. En het weer. Eerst ZZ Top, Sharp Dressed Man hier.

0: Edward Sharp en de Magnetic Zeros hoorde hier op Radio Rijnmond. En dat brengt ons bij 12:30. Geen files, dus dan kan ik meteen door met Ed Alders. Goedemiddag, Ed.
1: Hey Erik, een hele goede middag.
0: Ik lees overal code geel. Maar het is niet, het houdt niet hier in de regio veel in, hè?
1: Nou ja, ik wil daar wel wat over zeggen. Kijk, we leven tegenwoordig in een tijd dat alles flink erger wordt gedaan alsof het is. Een code geel is de zwakste waarschuwing van het KNMI. Dat is maar een huis-, tuin- en keukenwaarschuwing. Daarna heb je code oranje. Nou, dan wordt het serieuzer. Dan pas een code rood en dat is een weeralarm. Okay. Nu heb KNMI voor het hele land weliswaar code geel afgegeven, omdat er een kans bestaat op een flinke onweersbui, mogelijk met hagelstenen tot bijvoorbeeld 2 centimeter en met windstoten. Maar dat wordt op dit moment weer, ik zie het weer gebeuren, op het internet, bij al die nieuwsmedia, wordt het gedaan alsof we overal hagelstenen gaan krijgen tot 2 centimeter. Ja. Ik kan je vertellen, Erik, het zal misschien net in 1 wijk in Nederland zijn.
0: Okay.
1: Dus het wordt altijd ontzettend overtrokken.
0: Het is een beetje de sign of the times, Ed. We hebben een claimmaatschappij, want stel je voor dat we...
1: Ja, dat is het. Echt
0: gewaarschuwd hebben en er gebeurt iets en iemands dak wordt beschadigd. Nou goed, dan zijn we daar klaar over.
1: Maar ja, ik erger me... Ik wil nog wel 1 ding daarover zeggen. Want okay. Ik erger me eigen als weerman zijnde, en ik ben niet de enige daar echt mateloos aan. Het haalt ons vak, zeg maar, echt onderuit.
0: Ik rijd even een wond open hier, zeg. Dat is niet te geloven.
1: Ja.
0: Ed, we gaan hem weer even toedekken. Even het zout eruit en door
1: met... Nee, maar ik mag toch wel zeggen hoe het echt zit.
0: Zeker, ja. Ik ben blij dat jij ons en, de waarheid vertelt. Ja.
1: Nou ja, we hebben in ieder geval een mooie ochtend gehad. Dat was ook verwacht trouwens, met zonnige periode. En vanmiddag hebben we een wisselende bewolking met geregeld zon. Maar toch krijgt die bewolking de overhand, Erik. En dan zal je zien dat in de loop van de middag de kans op een paar buien verspreid over de regio zal gaan toenemen. En dat kan dus inderdaad een bui zijn, lokaal met onweer, hagel en windstoten. Maar nogmaals, lang niet overal en misschien helemaal niet in onze regio. Maar goed, het kan. De temperatuur die komt niet hoger uit dan 17 of 18 graden. Dat is echt wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En aan zee waait een krachtige wind uit west tot zuidwest. Windkracht 5 of 6. Ja, en morgen hetzelfde laken en een pak. Om maar een oud spreekwoord even uit de oude doos te halen. Het is wisselend bewolkt met in de loop van de dag verspreid een paar buien. Nog kans met onweer, een graad of 17 ongeveer. Ja, en dan zie je op donderdag en vrijdag nog steeds die wisselvalligheid, Erik. Met af en toe zon, een paar buien. Kans op onweer is dan wel verkeken trouwens. En dan wordt het een donderdag 17 graden en een vrijdag 19 graden.
0: Ja, dat is het voorlopig eventjes. Ik weet dat het in het weekend weer een beetje beter wordt. Maar dan gaan we je later
1: Ja, het wordt inderdaad wat beter.
0: Dankjewel,
1: ja,
0: Ed.
1: Oké, de groetjes. Hoi.
0: Dave Datema, die is hier voor de hoofdpunt uit het nieuws. Je luistert naar Lunchbreak. Goedemiddag, Dave.
2: Goedemiddag. De politie heeft op meerdere plekken in Hellevoetsluis vanochtend invallen gedaan. Volgens de landelijke politie gaat het om een groter onderzoek. Om een van de woningen binnen te komen, heeft de politie een heftruc met een stormram erop gebruikt. De invallen waren onder meer aan de Vuurvlinder en Jan Blankenstraat. Er lijkt zeker 1 aanhouding te zijn geweest. 1 man is geblinddoekt afgevoerd, melden ooggetuigen. Wat de aanleiding was voor de inval en wat er precies is gevonden, heeft de politie nog niet gedeeld. Nabij de 25 jaar keert de megafestatie terug. Op het jongerenevenement was van alles te beleven. Er waren stormbanen, jongeren konden gamen en er was muziek. En dat gevoel van vroeger wil de organisatie terugbrengen.
3: Met de trein, dat was toen ook echt een ding, want de NS reed volgens mij zelfs ook aangepaste dienstregelingen. Ja. Maar dat gevoel, hè, kijk, dus overdag zijn ook alle leeftijden welkom. Vanaf 3 uur willen we wel dat de echte jongeren weggaan. Je wil gewoon niet met je jongere broertje of zusje op zo'n evenement staan.
2: Ja, de megafestatie is volgend jaar juli in de jaarbeurs in Utrecht.
0: Oh ja, ergens achterin mijn geheugen kan ik het woord herinneren, maar ik heb er nooit wat mee gedaan.
2: Nee, ik zelf ook niet, maar ik kende het wel qua naam inderdaad.
0: Precies, ja. Ja.
2: En het was een hele bekende hond in China met 1,5 miljoen volgers op sociale media. Maar Shu Tu is niet meer. en is bovendien op een hele nare manier aan zijn einde gekomen. De border collie zou zijn ontvoerd, verkocht aan een restaurant en daar geslacht en opgegeten. Eet smakelijk. Shutu en zijn baasje waren onafscheidelijk. Het duo reisde door het hele land, door de woestijnen en door de sneeuw, schrijft de Telegraaf. En via TikTok konden dan de mensen de avonturen van Shutu en zijn baasje volgen. Maar onlangs ging het baasje Guo een tijdje alleen op reis. Hij liet Shutu achter bij zijn ouders die op het Chinese platteland wonen. Maar toen raakte plots de hond vermist. Nou, de vader van Guo die ging op onderzoek uit, ontdekte via camerabeelden dat twee vreemde mensen op een scooter de hond hadden meegenomen. Nou, toen zijn vader alarm sloeg, besloot Guo om terug naar China te komen om zijn huisdier te zoeken. Het bleek dat de dieven Shutu hadden aangezien als een zwerfhond. Het dier is toen voor €23 verkocht aan een restaurant. Ja, de zaak leidde tot grote ophef op Chinese media in China over het gebrek aan wettelijke bescherming rondom huisdieren. Ja, ze worden gezien als eigendom. Het beeld bestaat dat er in China overigens op grote schaal hondenvlees wordt gegeten. Dat klopt niet, schrijft de Telegraaf. In veel steden is namelijk het eten van hondenvlees gewoon verboden.
0: Nou, gelukkig maar. En wie weet dat dit toch nog één goed effect heeft, dat nog verder, dat er nog verder per paal en perk aan wordt gesteld. Het is inderdaad waar. Je kan dan gewoon zwerfhonden in bepaalde gebieden gewoon oppakken en als vlees verkopen. Triest.
2: Nogal.
0: De tranen springen van hem.
2: Arme Shutu.
0: Nou, zeker. Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Teddy Swims komt eraan, maar eerst Lucy Electric.
4: Radio met een grote R.

0: fan ben.
1: Uit 1994, Lucy Lectric.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Ja, wat moeten we nou eens draaien bij die vliegtuigtrap die in India op hol ging? Code geel zal daar niet gegeven zijn, waarschijnlijk wel iets zwaarder. Stormy Weather, Harold Arlen en Ted Kohler, zegt Annemarie. En zij heeft ook samen met Monique Riders on the Storm genoemd van The Doors. Dat is wel een toepasselijke, toch? The Wanderer van Dion, zegt ook Monique. Corrie, vlieg met me mee naar de regenboog, bepaalde leeuw. Ruud, Jefferson Airplay, Don't Slip Away. En High Flying Bird, Jefferson Airplane, moet ik zeggen. Nou, past helemaal natuurlijk. Of Adele en Chasing Pavements. Ada zegt Stop in the Name of Love van de Supremes. Herman van Veen, Opzij, Opzij, Opzij. Luc, I'm Moving On, Elvis Presley. Phil, Keep on Running, Spencer Davis Group. Angeline, Karin, Cor, Olaf, Gerard, Peter. Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Wel een hele lange. Dus je stelt me wel een beetje voor een probleem hierbij. Want kunnen we die wel draaien? We hebben daar de tijd voor. Out of Control, Peter van de Wulp. Ook heel leuk. The Rolling Stones. Of Stop, kortweg van Peter Frampton. Allemaal leuke ideeën, maar wat moeten we nu? We gaan erover nadenken. Eerst Teddy Swims.

0: zijn sprint door de hitlijsten. Onder andere met deze Lose Control Teddy Swims. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Vanavond organiseert Bibelo een bijzonder concert in Dordrecht samen met de jaren 80 tribute band Glam. En de toegang is gratis, maar de avond heeft een speciaal doel. Het concert wordt gebruikt als realistische setting voor een ontruimingsoefening. Tijdens de avond wordt het optreden op een vooraf niet aangekondigd moment stilgelegd, waarna het pand wordt ontruimd. Hoofdprogramma Bart Koens, die vertelt hier meer over. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Een ontruimingsoefening. Wat kun je als bezoeker verwachten?
1: Nou, als bezoeker kun je eigenlijk gewoon een heel normaal concert verwachten. Alleen ja, zoals je al zegt, gaan we hem halverwege ergens even stilleggen. En dan doen we alsof er ergens een brand is. En dan, dan kunnen wij eigenlijk iedereen, zoals het in een echte serieuze situatie zou zijn, op een goede manier naar buiten leiden. En dan geven we ons de ruimte om daar goed naar te kunnen kijken of wij alles goed hebben geregeld bij ons in Bibelo.
0: Hoe dat gaat en wat moet je dan bijvoorbeeld goed hebben geregeld bij Bibelo?
1: Nou, het team moet natuurlijk goed weten wat ze moeten doen. Dus zij zijn allemaal geïnstrueerd wat te doen bij zijn noodsituatie. Dus wij kunnen daar natuurlijk aan kijken van reageert iedereen op de goede manier. En het is gewoon heel fijn om zo'n situatie te hebben waarbij wij zo'n real life scenario kunnen testen. Daadwerkelijk met publiek, want we doen wel vaker een ontruimingsoefening. Maar dat is dan eigenlijk altijd gewoon een fictieve setting. Dus zonder publiek erbij.
0: Nee,
1: dus
0: nooit.
1: Dus het is fijn dat we dat nu zo kunnen doen.
0: Ja, precies. Dan kan ik me wel voorstellen dat als het in het echt is, dat het dan toch weer even anders gaat. Omdat er dan veel ongeloof is waarschijnlijk bij mensen. Je hebt dat natuurlijk die enorme muziek, zal ik maar zeggen. En dan ineens gaat er wat mis. En ja, dat leidt denk ik tot een hoop chaos.
1: Nou ja, we hopen natuurlijk van niet. Ik denk wel dat dat even voor mensen even wennen is. Van oké, wat gebeurt er nu precies? Want in principe gaat gewoon het geluid gelijk uit. Er zijn lampen aan het knipperen. Dus dat zijn de noodlampen, zeg maar. Zodat de mensen wel weten dat er iets aan de hand is. Ja, en dan is het natuurlijk aan het team om iedereen te instrueren dat ze veilig het pand moeten verlaten. En aanwijzingen opvoeren van ons personeel.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk wel eens eerder valse alarmen gehad. Mm-hmm. En daarbij zien we eigenlijk ook wel dat het even duurt inderdaad voor de mensen om te denken, oké, wat is er nu precies aan de hand?
0: Ja.
1: Maar zodra ons team in actie komt, merk je wel dat iedereen eigenlijk uiteindelijk wel elkaar volgt. Mensen zijn toch een beetje kuddedieren.
0: Ja,
1: dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat dat vanavond het geval gaat zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel de manier om dat even te testen.
0: Ja, precies. En voor die bezoekers, want het is natuurlijk aan de ene kant is het gratis en een buitenkantje dus. Want je krijgt een gratis concert van Glam. Maar ja, dan is die ontruiming er. Hoeveel krijg je nou eigenlijk van dat concert mee? Want als het maar 5 minuten is, ja, dan vraag ik me af of ik er naartoe wil.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Nee, je krijgt eigenlijk gewoon een volledig concert. Die hakken we door midden. Dan hebben we dus eventjes de oefening. En op een gegeven moment, als die oefening voorbij is, dan laten we iedereen weer terug naar binnen. En dan kunnen we rustig het concert nog even afkijken.
0: Oh.
1: Dus het publiek die krijgt gewoon volledig een concert. Alleen ja, er zit even net wat extra bij.
0: Ja, nou, dat kan ook wel weer spannend zijn om mee te maken natuurlijk.
1: Zeker,
0: kun je nog aanmelden ervoor?
1: Absoluut, ja. Je kunt via onze website, bibelo.net, kun je een gratis ticket claimen. Via onze ticketshop.
0: Ja.
1: En dan kun je gewoon eigenlijk alsof je een echt kaartje hebt, kun je gewoon daarmee naar binnen vanavond.
0: Fantastisch. Dus bibelo.net, dat is belangrijk. NET en Bibelot, dat schrijf je natuurlijk, hè, dat je het even
1: zo is het.
0: Ik wens jullie heel veel succes vanavond.
1: Hartstikke bedankt. En hopelijk tot vanavond iedereen die luistert.
0: En dat is bij deze doorgegeven. Dankjewel, Bart.
1: Bedankt.
0: Zometeen die lunchplaat. Welke gaat het worden? Heb jij er nog één? App het nog even snel via de Rijnmond app. Druk op app ons. En dan maken wij onze keuze. Hebben we nog 7 minuten, Meerte?
2: Zeker.
0: Ja, maar ja, er moet ook nog wat gebeuren.

0: Janet Jackson, ja, jij zei een house-deuntje net tijdens de plaat Together Again. Het klopt eigenlijk wel, want het is uit 1998. Dus dat, ja.
1: Je zou er lekker op dansen, dus daarom vond ik het een beetje een house-achtig idee geven.
0: Ja, nou, het geeft een goede vibe voor een rave. Ja. uit de bekende Jackson-familie. Nou, dan weet je ook dat het goed zit, toch? Qua muziek wat dat betreft.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Maar ja, wat gaan we nou kiezen? Meerte, jij zei net 7 minuten, dat klopte technisch. Maar daarvan zijn er nog 4 over.
1: Ja.
0: Dus dan valt toch Riders.
1: Ja, er was veel aangevraagd, dus een leuke plaat. Maar gewoon helaas net te lang om te mogen draaien op de radio.
0: Ja, sorry. Dus ja. We denken allemaal aan het nummer Stairway to Heaven. Als we deze gaan draaien op verzoek van Ad. Want die bekeek het vanuit het gezichtspunt van die vliegtuigtrap in India die volledig op hol ging. Opzij, opzij, opzij.

0: Een andere keer misschien.
1: De lunchplaat van vandaag. Dankjewel allemaal voor het insturen van jouw suggesties. Zo meteen mag je weer mee doen. Maar dan voor een prijs met de platenlepel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Het is 1 uur, zometeen draai ik de Britse band Five. En hoewel het nummer wat ik zo ga draaien ook zeker een hit was, hadden de jongens bijna een nog grotere hit te pakken. Hoor je meer over zometeen. Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
15: Goedemiddag. De politie heeft op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de landelijke politie gaat het om een groter onderzoek. Aan de invallen deden 10 agenten mee. Om een van de woningen binnen te komen heeft de politie een soort heftruck gebruikt met een stormram erop. De invallen waren onder meer aan de Vuurvlinder en de Jan Blankenstraat. Er lijkt zeker 1 aanhouding geweest te zijn. Een man is geblinddoekt afgevoerd, zeggen ooggetuigen. Wat de aanleiding was voor de invallen en wat er is gevonden, heeft de politie nog niet gezegd. De politie heeft gesprekken gevoerd met meerdere mensen die op sociale media in Papendrecht over de schreef zijn gegaan. Ze deden dat in hun reacties over de komst van een opvanglocatie voor statushouders in de gemeente. In meerdere gevallen ging het om strafbare uitingen, schrijft de politie. In Papendrecht zijn plannen om een opvang voor enkele tientallen statushouders te plaatsen in een leeg pand aan de Seringenstraat. Justitie zag de uitlatingen en heeft de politie op de mensen achter die opmerkingen afgestuurd. De kern van het gesprek was dat niet zomaar alles op sociale media geplaatst mag worden. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Rails Mini World voor de stad te behouden. Gisteren werd bekend dat de attractie failliet is. Het verdwijnen van Miniworld zou een verlies zijn voor de stad, zegt fractieleider Gerben van Dijk. De attractie is populair onder Rotterdammers. En met 650 vierkante meter is het de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Het onderwerp wordt deze week nog besproken in de Rotterdamse gemeenteraad. Oud-Feyenoord-speler Guus Til is niet geschorst voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. De middenvelder kreeg gisteravond rood in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar hoeft die schorsing niet uit te zitten tijdens het WK. Alleen bij zwaar gemeend spel, bijvoorbeeld een slaande beweging, kan een rode kaart in een oefenwedstrijd gevolgen hebben voor het eindtoernooi. Til kreeg rood vanwege een hensbal. Die wedstrijd won Oranje overigens wel met 2-1. Het weer, wisselend bewolkt, plaatselijk buien, kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselend bewolkt, in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En morgen is het 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave, geen files.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
1: Ja, dan gewoon.
2: Welke hit is het?
1: Meteen maar even een lekker prijsje binnenlepelen, toch? Ik draai een nummer achterstevoren. Het is aan jou om te raden welke dat is. En je maakt dan ook kansen op die lunchback vandaag. Maar ook de weekprijs. Een lekkere lunch bij een restaurant in het Lloydkwartier zit dan in de Grabbelton. En op de maandprijs 2 kaarten voor een jazzfestival hier in de regio. Kan je de hele dag je lol op ergens in juli. Je moet allereerst dan vandaag zien te winnen. Dus luister even mee. Welk nummer draai ik hier achterstevoren?

0: Nee, weet je het niet? Ja. Dan heb ik in ieder geval 3 lepeltjes voor je waar je uit kan kiezen. Dat scheelt dan weer. Mike Reno en Ann Wilson en Almost Paradise. Is dat dus lepel 1? Lepel 2, Lionel Richie en Diana Ross. Endless Love. Of is het lepeltje 3? Joe Cocker en Jennifer Warnes. Up Where We Belong. Allemaal mooie ballads. We gaan er eentje draaien met jouw hulp. Laat het weten welke het is. Via de Rijnmond app. Druk op app ons.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

0: Dat was Simon Cowell, die bood de jongens in 2000 een gloednieuw nummer aan. Maar de band weigerde het, omdat ze te soft en een rot nummer vonden. Dat nummer was het bekende Bye Bye Bye. Simon Cowell die gaf het vervolgens aan een destijds nog relatief onbekende Amerikaanse groep genaamd NSYNC. Het werd een van de best verkochte boyband singles aller tijden. Pech dus voor Five, maar wij doen weer wat geld in het zakje door dit toch ook leuke nummer van ze te draaien. Got the Feeling. Het begin van lunchbreak in dit uur. Leuk dat je nog steeds luistert. Straks spreek ik Remco Lange van de Oud-Rotterdammer. Ze zijn op zoek naar materialen die te maken hebben met het oude clubhuis De Arend. Does that ring a bell? Dan zeker even blijven luisteren. En ze zoeken onderdak voor een fietstaxi. En dan is er nog jouw mogelijkheid om een mooie prijs te winnen.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, welke hit is het? Nou, het is niet gemakkelijk, maar je kan er in ieder geval kiezen. Dus dat scheelt weer uit 1, 2 of 3. Ik ga het nummer draaien en vertel je dat het jou niet alleen een lunchback oplevert, maar mogelijk ook nog een lekkere lunch in het Lloydkwartier in een restaurant. Aanstaande vrijdag gaat hij eruit. En de laatste vrijdag van de maand gaat ook dat jazzconcert eruit, waar je met z'n tweeën naartoe kan. Hier in de regio een groot jazzfestival. Welke hit is dit?

dat lepel 1, Mike Reno en Ann Wilson met Almost Paradise. Of is dat B, Lionel Richie en Diana Ross, Endless Love, oftewel lepeltje 2. Of pakken we dessert lepeltje 3. Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Laat het me weten via de Rijnmond app. Druk op app ons en maak dus kans op mooie prijzen. Zometeen draai ik de country hit van Beyoncé. Maar eerst is hier met Bianco en Don't Blame It On That Girl. Laat het me weten via de Rijnmond app. Druk op app ons en maak dus kans op mooie prijzen. Zometeen draai ik de country hit van Beyoncé. Maar eerst is hier met Bianco en Don't Blame It On That Girl. Ja, en dan draai ik om alles lekker op te ruimen. Even alle schuiven dicht. En dan dus ook dit prachtige nummer. Nou moet ik het even terugzinden. Ja, hier is hij weer. Gaan we weer.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90, en nu.
3: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio

0: en ik.
1: Eindigt dan toch echt als een klein zenmomentje, toch? Beyoncé en Texas Hold'em.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Nou. Welke hit is het?
1: Thijs van der Lint, hallo.
3: Hallo, Thijs de Lint is het. Goedemiddag.
1: De Lint, ja, ik onthoud even netjes altijd verkeerd. Ik begrijp dat jij niet echt in zen bent op dit moment. Je hebt volgens mij een auto vol kinderen, klopt dat?
3: Nee, niet meer. Oh. Ik rij op dinsdag rijd ik schoolkinderen naar school zwemmen van bijzonder onderwijs. Oh, en ik was net in de laatste meters van mijn ritje.
1: Ja, oké, want toen Meertje jou belde, toen was het één groot pandemonium in die wagen. Maar nu is het weer rustig.
3: Zo, dat helemaal naar de zin. Ik heb ze al gelost.
1: Leuk werk?
3: Nou ja, het is vrijwilligerswerk. Dus één keer in de week doe ik dat. Ik ben gepensioneerd. En dit is mijn leuke uitje elke week.
1: Ja, echt dus heel erg leuk. Jij vindt het ook echt heel erg leuk om te doen. Dus dat is, dat is mooi. Hè? Vrijwilligerswerk is leuk, maar je moet het wel leuk vinden. Want anders begint het op werken te lijken. Dat wil je natuurlijk niet.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Maar het is speciaal onderwijs. Dus het is heel dankbaar werk. Kinderen zijn enthousiast. En ik vind het heel leuk.
1: Waar kom jij vandaan?
3: Dordrecht.
1: Dordrecht. En wat deed je in je werkzame leven?
3: Ik was hoofdfinanciën bij een grote aannemer in sloopwerk en asbestsanering. Je ziet de reclame wel eens langskomen langs de voetbalvelden.
1: Okay.
3: En 62 had ik zin om te stoppen, want het was mooi geweest na zoveel jaar. Dus ik ben gestopt en dit doe ik nu vrijwilligerswerk. Op de school waar mijn vrouw nog werkt.
1: Lekker zeg, op tijd gestopt om dan nog goed te kunnen genieten, toch?
3: Zeker, zeker. Ja.
1: En dat doe je. Nou, hartstikke mooi. De vraag is of je ook zin hebt om bijvoorbeeld te genieten. Daar is een jazzconcertje nog. Jazzfestival.
3: Ja, dat zou geweldig zijn, ja. Want ik ben liefhebber.
1: Oh ja?
3: Ja.
1: Nou, welke artiest zou je daar heel graag willen zien optreden?
3: Nou, ik heb het programma.

Festival van de gemiste kansen is, daar kun je nog naartoe, maar... Maar je mag erover nadenken, want eerst moet je nog maar zien te winnen vandaag. En dat gaat op de lunchpack en wie weet win je dan de rest ook. Dus welk nummer hebben we nou net achterstevoren laten horen? Dat is even de grote vraag. Ik zal hem nog even laten horen.

0: druppels uit de brand.
1: Ja, dat is nummertje 2, hè.
0: En wie is dat?
1: Lionel Richie en, ja.
0: Ja, Diana Ross. En
1: Diana Ross, ja. Endless
0: Love.
1: Endless Love, ja.
0: Hartstikke goed.
1: Dankjewel.
0: Jij bent in de race voor een lunch voor twee personen. Aan het eind van de week zou je gebeld kunnen worden. En aan het eind van de maand in Afslag Rijnmond in de middag kan je ook nog gebeld worden voor het festival. Maar allereerst krijg jij de lunchpack bij je thuis.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Leuk dat je meedeed en succes met je mooie vrijwilligerswerken.
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
1: Dag.

0: Alex Warren en Burning Down. Er is een file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de Drechttunnel. Daar staat een voertuig dat te hoog is, waardoor de boel daar dicht is. 12 minuten vertraging nu. En hopelijk neemt dat snel af. Dan is er nog natuurlijk het weerbericht. Wisselend bewolkt en plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En volgens Ed is de kans heel klein dat we dat hier in de regio meemaken. Maar kan altijd ergens gebeuren. 17 of 18 graden wordt het. En aan het begin van de avond trekken de buien weg naar het oosten. Vannacht opklaringen en op slechts een enkele plaats een bui. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag verspreid over de dag een paar buien met opnieuw kans op onweer. En dan ook windstoten. Het wordt dan slechts 17 graden. Maarten van der Boogaert, de hoofdpunt uit het nieuws.
1: Ja, Erik, een forse klapper eind van de ochtend op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel. Daar is een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen. Er raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container moet nog worden geborgen. De hoofdweg in de richting van Rotterdam-Alexander is daarom nog afgesloten. Op meerdere plekken in Hellevoetsluis zijn invallen gedaan. Volgens de politie gaat het om een groter onderzoek. Maar waar dat onderzoek over gaat is niet bekend. De invallen waren onder meer aan de Vuurvlinder en de Jan Blankenstraat. En de politie heeft gesprekken gevoerd met meerdere mensen in Papendrecht die op sociale media over de schreef zouden zijn gegaan in hun reacties over de komst van een opvanglocatie voor statushouders. En de kern van die gesprekken was dat je niet alles zomaar op sociale media mag plaatsen. Nou, ik heb nog een beter advies. Je moet er gewoon helemaal niets op plaatsen.
0: En dat heb jij dan als goede voorbeeld al gedaan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, niets plaatsen.
0: Niet meer.
1: Nee, doen we niet meer.
0: Doen we niet meer. Nou, dankjewel Martin voor dit dwingende advies.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Purple Disco Machine en I Love komen eraan, maar eerst Mink de Vil.
2: Radio met een grote R.

0: Mink DeVille. Demasiado Corazon. Ja, de looks van zanger Willy DeVille die waren in de jaren 80 onderwerp van gesprek. Hij was een absolute verschijning op het podium en fans omschreven hem vaak als een soort romantische boekanier of kapitein Haak die zo'n modern jasje had gekregen. Hij droeg altijd een lange slipjas of een levita. Een levita, ik ken dat helemaal niet meer. Ik heb het net even opgezocht. Zo'n lange jas, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja, het ziet er wel altijd wel wat stoerder uit, hè?
0: Vind ja, ik. En een beetje dat ook van Pirates of the Caribbean,
1: ja,
0: weet je wel.
1: Precies, dat rauwige, dat, ja.
0: Juist. En daar droeg hij dan ook een flinterdun piratensnorretje bij. En overhemden met ruches onder zijn gilet. Dus het was echt een soort piraat dan.
1: Ja, een soort modeshow gaf hij ook een beetje, hè?
0: Ja, en Willy is de zanger van Mink DeVille. Mink DeVille is gewoon de bandnaam, hè?
1: Ja, maar dat is ook zijn achternaam.
0: DeVille is zijn achternaam. Juist. En vond jij het een knappe man?
1: Nou, vind ik een goede vraag eigenlijk. Ik weet het eigenlijk niet. Het is denk ik wel, hij heeft wel iets aantrekkelijks, denk ik. Maar voor mij denk ik niet.
0: Voor jou niet. Nou, ja, maar wel de juiste kleding. Laten we het daarop houden. Kleren maken de man. Meerte, jij gaat zo meteen iets opmerkelijks doen. Want Remco Lange die heeft ons gebeld vanuit Rotterdammer. Hij heeft een paar tips hè, vanuit de Oud-Rotterdammer. Of eigenlijk oproepjes. Maar hij heeft het zelf door een onverwacht gebeurtenis even heel erg druk. Vroeg of jij het even wilde doen. Dus wil jij even Remco spelen zo?
1: Precies, ik ga zo even Remco spelen. Maar goed, hij houdt dat natuurlijk altijd goed op de hoogte van wat voor oproepjes het zijn. Dus die zal ik zo gaan vertellen.
0: Nou, te gek. En kun je één tipje van de sluier oplichten?
1: Waaronder de fietstaxicentrale, die sommige menig Rotterdammer wel zou kennen.
0: Zeker.
1: Ja, die bestaat nou onderhand al 20 jaar, maar ze moeten verhuizen.
0: Ja, en daar hebben we het eerder al over gehad. En hij kon maar geen plek vinden. En nu is het bijna zover. Dan zit hij zonder een plek voor die fietstaxi.
1: Precies.
0: Die moet dus ergens nog naartoe. Dus, nou, luister lekker met ons mee. Daar gaan we ook nog een hoop muziek voor je draaien. Faith Hill bijvoorbeeld. Earth, Wind & Fire en The Purple Disco Machine. En Ilar en Dopamine. Af en toe heb je daar best even behoefte aan.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Alles over jouw regio.
0: Alles over jouw club.
1: Radio met een grote R.

0: 2001 voor dit mooie nummer van Faith Hill. There You'll Be. Muziek uit de jaren 80, 90 en nu Radio met de Grote R. Daar luister je naar.
1: De Oud-Rotterdammer en Radio Rijnmond zoeken oude bekenden of herinneringen aan vroeger.
0: De nieuwe editie van de Oud-Rotterdammer is weer uit. En dan gaan we natuurlijk altijd naar Meerte Piek. Hallo Meerte.
2: Hallo Erik, ja. Ik ben vandaag heel even Remco, maar dit kan ik natuurlijk gewoon.
0: Jij kan dit. Je hebt het je eigen gemaakte informatie. We hadden twee oproepjes.
2: Ja.
0: En dan gaan we gewoon maar beginnen. Gaan we kijken wat eruit komt.
2: Ja, het eerste oproepje.
0: Dat is van Nick Walker.
2: Ja, klopt. Hij is op zoek naar oud materiaal van het oude clubhuis De Arend. Dat was het voormalig instituut voor de rijpere jeugd, als ik het goed zeg.
0: Wauw.
2: En was ook verbonden met de Zeemeeuw. Ja, Nick is een echte verzamelaar. Hij is gewoon op zoek naar alles wat ook maar te maken heeft met het oude clubhuis. Het kan soms verstopt zitten nog in oude dozen of archieven of iets. Hij is zelfs bereid om er geld voor uit te geven, want hij wil gewoon heel graag materialen hebben. Van het oude clubhuis.
0: En weet je waarvoor die dat wil hebben?
2: Nee, dat
0: voor zijn eigen persoonlijke belang?
2: Ja, ik denk het. Hij heeft affiniteit met het clubhuis. Maar waarvoor, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nou, volgens mij is het wel iets wat in veel hoofden van mensen zit. In de herinnering. Dus wie weet, heb jij iets liggen? Heb je iets verzameld daarvan? Nou, laat dat dan even weten. Onder andere via de app. Het kan hier via de Radio Rijnmond app. Druk op app ons. Maar het kan ook via een mailtje. Via de website van de oudrotterdammer.nl. Dan een oproepje voor de fietstaxicentrale. Zit al een tijdje in de problemen. Want hun huisvesting is weg. En waar moet je nou die fietsen laten?
2: Ja, precies. Nou, dat is inderdaad het oproepje wat de Oud-Rotterdammer zelf doet. Hij bestaat inmiddels ruim 20 jaar, de fietstaxicentrale. Je kan het natuurlijk kennen door die felgekleurde taxis die ze hebben. Het wordt ook gereden door vrijwilligers.
0: Ja, ik heb wel eens met de oprichter meegereden, ook in een uitzending voor Radio Rijnmond.
2: Ja, heel leuk bedrijf natuurlijk. Maar goed, ja. Ze moeten dus vanaf 1 juli zijn zij op zoek naar dus een nieuwe locatie. Dat moet 100 vierkante meter zijn en bij voorkeur nog in het stadscentrum. Maar ze zijn dus wel echt nog op zoek naar een geschikte ruimte.
0: Ja, je snapt, het moet aan te fietsen zijn.
2: Ja.
0: Hè? Want anders dan al die toeristen zitten natuurlijk in het centrum. Dus om dan vanuit Oud-Beierland te komen, dat is dan al net weer wat te ver gewoon voor de fietser. Ja, dus heeft iemand nog 100 vierkante meter over? Ergens? In een losstaand terrein. Ik denk, hij zoekt een gebouw, hè? Overdekt?
2: Ja, een gebouw. Ja, het moet wel echt een opslag ook zijn, onderdak voor die fietsen.
0: Ja, nou. Laat het weten als je het hebt, of je weet iemand die het heeft. Via de Rijnmond app, druk op app ons. Of via de website van de oudrotterdammer.nl. Dankjewel Remco. Meerte.
2: Remco. Graag gedaan.

0: Earth, Wind and Fire. Ik heb ze volgens mij ook wel eens gezien op dat bekende jazzfestival, waar je dus aan het eind van de maand een prijs voor kunt winnen. Met wat er nog van over is van die band natuurlijk. Maar dat was een groot feest. Let's Groove is ook een feest. En die hoorde hier in Lunchbreak op Radio Rijnmond. En die maanprijs die blijft staan. Maar morgen gaan we in plaats van onze lunchbag wat anders weggeven. En dat doen we twee keer. En dat is hartstikke leuk, Meerte.
1: Ja, dat is zeker leuk. Dat is in de aanloop naar het WK, wat donderdag al begint. Zondag speelt Nederland om 10:00 tegen Japan. En dus in de aanloop naar die poolwedstrijden geven wij dus een lekkere snackpan weg.
0: Een snackpan, hè? Dat zit dus vol met lekkere stukken snack. Gewoon die je dan kan verwarmen in die pan. En heerlijk kan opsmikkelen tijdens die wedstrijd. Die kan je dus winnen. Niet één keer, maar twee keer. En we hadden bedacht morgen, als we de lunchplaat doen, dat we daar dan ook een snackpan voor weggeven.
1: Precies.
0: Dus, bij dat spel, die platenlepel en
1: de lunchplaat. Hoppa.
0: Nou, twee keer kans en de rest van Radio Rijnmond in alle programma's geven we die snackpan ook weg. Dus zeker morgen weer gaan luisteren. En je voelt hem aankomen. Het is bijna voorbij. Zometeen Ronald van Oudheusden. Met Skunk & Nancy's, Queen, Prince. Dat zijn drie van de nummers die je zometeen gaat horen in de twee uur. Dus genoeg te beleven in de middag door. En wij nemen afscheid met een plaatje van Olivia Rodrigo. Drop Dead. Hele fijne middag.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
4: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. En zometeen neemt Ronald van Oudhuisde ons de middag door. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. Op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel is aan het einde van de ochtend een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container is aan de bovenkant fors gedeukt, maar het is niet duidelijk of dat komt doordat de container te hoog was om onder het viaduct door te gaan. De container moet nog worden geborgen en de hoofdweg in de richting van Rotterdam-Alexander is daarom op dit moment nog afgesloten. De politie heeft op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de landelijke politie had het te maken met een groter onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren onder meer aan de Vuurvlinder en de Jan Blankenstraat in Hellevoetsluis. Eén persoon is geblinddoekt afgevoerd, melden ooggetuigen. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Miniworld Rotterdam voor de stad te behouden. Gisteren werd bekend dat de attractie aan het Weena failliet is en voor onbepaalde tijd dicht is. Het verdwijnen van Miniworld zou een verlies zijn voor de stad, zegt fractieleider Gerben van Dijk van de ChristenUnie. Met 650 vierkante meter is Miniworld Rotterdam de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Oud Feyenoord-speler Guus Stil is niet geschorst voor de WK-wedstrijd zondag van Oranje tegen Japan. De middenvelder kreeg gisteravond rood in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar hoeft die schorsing niet uit te zitten tijdens het WK. Til kreeg rood vanwege Hens. Oranje won de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan met 2-1. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is vanmiddag ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws en daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan verkeersinformatie. Ja, ik zei het al in het nieuws. Ongeluk gebeurt op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel. En in verband met het bergen van een losgeschoten container is de hoofdweg nog afgesloten in de richting van Rotterdam-Alexander. En ik zie een file op de N223. Dat is de provinciale weg richting Hoek van Holland. En daar staat voor de rotonde bij de Stena Line 2 kilometer file. En er vloept nog een melding bij op de A16. Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en Zevenbergen. Bergse Hoek staat 4 kilometer file. Dat heeft te maken met een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
5: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De middag door. Ronald van Oudheusden.

ze wel eens vergeten is dat Prince ook een geweldige solo-gitarist was. Hè? Hoor hem toch eens tekeer gaan op die zes snaren van hem. 1987 was dat I Could Never Take The Place. En dat is afkomstig van het album Sign of the Times. Een klassiek album van deze veel te vroeg gestorven Amerikaan natuurlijk. Met nog heel veel fans op de wereld. Och, als die nog zou leven en een concert, een reunieconcert zou doen met al zijn muzikanten met wie die on tour was. En ook vaak in Rotterdam speelde natuurlijk. Hè. Onder meer in de Kuip. Nou, dan zou denk ik ook 10 keer de Johan Cruijff Arena of de Kuip natuurlijk vol spelen. Lekkere start van deze dinsdag. De middag door. Ik heb heel veel lekkers in de tas zitten hoor. Skunk en Nancy straks. Over gitaren gesproken. Ik heb Week meegenomen. Lekker. Echt zo'n epische plaat uit halverwege de jaren 90. Ik heb ook nog Dua Lipa. Lekker. Houdini meegenomen. Benny Nijman zit in de tas, want die had vandaag jarig geweest. Waar het niet dat hij al een tijdje geleden is overleden natuurlijk. Dus even kijken hoe oud zou Benny Nijman nu zijn geworden. Moet ik even zoeken. Ja, die zou nu 75 zijn geworden. Maar overleed al op 7 februari 2008. De verjaardag dus van Benny Nijman. Straks ga ik hem draaien met Vrijgezel. En die heerlijke nieuwe single van Sam Fender samen met Olivia Dean. Die gaat helemaal nog niet vervelen bij mij. Rain Me In. Ook allemaal in de tas tot 3 uur. Nu tijd voor Koreaanse muziek. Lekker. Echt een oorbel.

kunt het je bijna niet voorstellen, hè, dat deze eerste Queen-single uit 1974 stamt. Ja, het jaar dat de WK-finale tussen Nederland en Duitsland ging, met Cruijff, Rensen, Brink en Neeskens en Arie Haan en Van Hanegem. Kortom, ja, dat waren goede oude tijden voor het matje. Queen met de Killer Queen. En ja, in het eerste stukje zit een verborgen reclame voor een heel bekend champagnemerk.

enkele zomerfestivals te zien zijn. Ik weet niet of dat in Holland gaat, in Nederland gaat gebeuren. Holland, hoor mij. Ja, ik ga al een beetje in de WK-sferen praten. En nog twee nachtjes slapen, dan barst het WK-voetbal in Amerika, Mexico en Canada los. Met de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. En natuurlijk de openingsceremonie. Nou, dat zal wel een feestje worden. Dat zal wel een ongelofelijke zelfbevlekking zijn van die FIFA-boef. Hoe heet die? Infantino of Infantilo. En ja, ik denk dat ook Trump wel een beetje in beeld zal komen. Ja, het is werkelijk potsierlijk dat de prachtige sport van het voetbal zo wordt gekaapt door dat soort engnekken. Mag ik dat zeggen? Nou ja, Mart Smeets deed het ook al. Ik mag het zeggen. En in het kader van het voetbal en het WK feliciteren vandaag ook nog Wesley Sneijder. Want die wordt vandaag 42 jaar. Nou, de volgende plaat voor jou, Wesley. Stella Lefty met Boston.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een groot

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

klinkt dat vaak keurig, hè? 1981, Benny Nijman, zo mooi gearticuleerd ook allemaal. Zijn grote hit, Vrijgezel. Benny Nijman overleed in februari 2008... en werd geboren op 9 juni in 1951. Dat is vandaag precies 75 jaar geleden. Een mooie reden om deze gouden ouwe weer eens even te ontstoffen... en hier in de CD-spelen, computer, platenspeler... afijn, de muziek is waar het om gaat. Straks nog een heerlijk uurtje met heel veel muziek. Wat heb ik straks nog voor je klaargezet? De Killers, die we donderdag volgens mij ook gaan zien... bij de opening van het WK voetbal. Ik geloof dat de Killers daar gaan optreden. Heel bijzonder om daarvoor te kiezen. Kim Wilde zit in de tas. Gérard Lenormand en Douwe Bob... die vorige week furore maakte in de Alpe du 6. Ja, geweldig toch? Met zijn nieuwe single All for One. En dat heeft ook een beetje dat thema natuurlijk. En Daft Punk en Pharrell Williams met Get Lucky. Straks ook nog, na drieën. Maar nog even geduld, want nu heb ik tijd voor die heerlijke plaat. Die mooie samenwerking tussen Nicky Jam en Enrique.

Het was in 1998 een grote hit voor de Britse band Touch and Go. Daarna nooit meer wat van vernomen. Would You is de titel. En het is natuurlijk heel opvallend dat getoeter. En die, ja, die vrouwelijke, een beetje hypnotiserende stem. Met die gewaagde vraag. I've noticed you around. I found you very attractive. Would you go to bed with me? Ja, en die tekst is gebaseerd op een echt psychologisch experiment uit 1978. En daarin ging men kijken hoe mensen reageren op hele directe avances. Ik weet niet wat jouw antwoord zou zijn als er een sympathieke dame voor je stond met deze vraag. Goed, dat mag je zelf invullen. Hè? Dat is jouw vrijheid. Daarmee gaan wij zometeen ruimte maken voor deals van 3 uur. Maar eerst nog wat lekkere muziek hier op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.

0: Outlets in Bergsenhoek. De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Het is 3:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan straks verder de middag door met Ronald van Oudheusden. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is de deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. In de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden en werd geblinddoekt afgevoerd. Of er nog meer mensen zijn opgepakt, is niet bekend. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Mini World Rotterdam voor de stad te behouden. Gisteren werd bekend dat de attractie aan het Weena failliet is en voor onbepaalde tijd is gesloten. Het verdwijnen van Mini World zou een verlies voor de stad Rotterdam zijn, vindt de ChristenUnie. Met 650 vierkante meter is Mini World Rotterdam de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Enkele stomdronken Nederlandse mannen die in de Eurostar een vrouw zouden hebben aangerand zijn opgepakt toen de trein in Londen was aangekomen. Dat meldt de Britse krant de Daily Mail. De stomdronken Nederlanders waren al erg luidruchtig in de trein en ze rookten in de toiletten. Het personeel van de snelle trein van Amsterdam via Rotterdam naar Londen had gezegd dat ze zich een beetje moesten gedragen, maar dat had geen effect. En toen ook nog bleek dat ze in de trein een vrouw hadden aangerand, werden ze bij aankomst op station St. Pancras gearresteerd. Op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel is aan het einde van de ochtend een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen en raakte voor zover bekend niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container is aan de bovenkant fors geduikt, maar het is niet duidelijk of dat komt doordat de container te hoog was om onder het viaduct door te gaan. De container moet nog worden geborgen. De hoofdweg in de richting van Rotterdam-Alexander is daarom nog steeds afgesloten. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het is nu zo'n 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer. En daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan verkeersinformatie, de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek, een file van 9 kilometer. De A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam, 5 kilometer. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en het Hellegatsplein, 2 kilometer. En de hoofdweg Capelle aan de IJssel richting Rotterdam is bij het spoorwegviaduct vanwege het ongeluk met die container nog steeds afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijkenisse.
9: Voor een nieuw broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Dit is Radio Rijnmond.
2: De middag door. Ronald van Oudheusden.
18: Radio met een grote R.

Het is de 54-jarige zanger, althans inmiddels 54, Chesney Lee Hawkes uit Engeland. Maar ik moest het echt even opzoeken, want dit was ook zijn enige grote hit. Die had The One and Only en is ook nog afkomstig uit een film. Dus zonder die film had het helemaal een onbekend persoon gebleven, denk ik. En die film die heette, die heeft ook geen Oscars gewonnen trouwens, Buddy's Song. En hij speelde zelf ook nog de hoofdrol, Chesney Hawkes. A One Day Fly, zeggen we dan. Goedemiddag en welkom bij Radio Rijnmond. Ja, ik zei het wel vaker. Het is soms heel verrassend. En hoor je ineens een artiest en je denkt, bestaat hij ook nog? Heeft hij een hit gehad? Nou, daarom hebben wij straks ook, even kijken, Jeroen van der Boom, Jij Bent Zo heb ik in de tas gedaan. Douwe Bob, Kim Wilde, The Killers, Backstreet Boys. En nu Miley Cyrus. En heb ik ook nog straks tijd voor Gérard Lenormand en Total Touch. Nou, misschien geef ik wel te veel weg. Blijf lekker luisteren. Hè. Tot 4 uur de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden. En een klassiek pareltje straks dus. Die Gérard, die komt uit 1977 met Voici le Clé. Dit is Miley Cyrus, End of the World.

eerst maar eens even iets recht zetten. Ik zei dat de Killers wellicht op de opening over twee nachtjes van het WK gaan spelen. Maar dat is natuurlijk al gebeurd bij de finale van de Champions League. Ja, die zat in mijn kop. Die wedstrijd die uiteindelijk door Paris Saint-Germain werd gewonnen. De Killers met Human was dat uit 2008 en daarvoor de Backstreet Boys. Maar nu we het toch over het WK voetbal hebben, hè, over

gaan zingen. En in Amerika zal Katy Perry onder meer het podium beklimmen. Dus nou, ik ben erg benieuwd hoe dat er donderdagavond allemaal uit gaat zien. Geloof om 9:00 s'avonds de eerste aftrap van de wedstrijd. Dus even daarvoor zal het openingsceremonie wel gaan plaatsvinden. Daarover later meer. En nu we het toch over het WK hebben, ja, deel 2. Vanaf morgen, de woensdagen hier op Radio Rijnmond, geven wij een goed gevulde Rijnmond snackpan weg. Zodat jij lekker tijdens het voetbal kijken met je vrienden lekker je vingers en je lippen kan branden aan een stukje kip of een stukje worst of weet ik wat er allemaal in zit. Maar het is in ieder geval een hele goed gevulde WK snackpan die op de woensdagen in de programma's worden weggegeven. Dus morgen een extra reden om te luisteren naar Rijnmond. Ik ben van de Vega, dus ik doe er niet aan mee. Tussen 2 en 4 geen pan te winnen. Andere prijzen deze week trouwens. Natuurlijk reguliere prijzen. Maar je kunt ook de maandprijs kans maken. En dat is mooi. Dat zijn 2 kaarten voor het North Sea Jazz Festival. De zaterdagavond. En ook aanstaande zaterdag in het weekend is er. Kun je in de intro quiz deelnemen. Een prijs winnen. En meedoen in die grote tombola. Voor die jazzkaarten. Half juli zal dat zijn. Tot zover de dienstmededelingen. Tijd voor muziek. Jawel.

daar blijf je natuurlijk in principe met je tengels vanaf, hè? Van Somebody Else's Lover. Maar Total Touch maakte er wel een grote hit mee in 1996. Ja, de snelle rekenaars hebben het goed. 30 jaar precies geleden deze geweldige plaat van Treintje Oosterhuis en haar Kornuiten. Het is dinsdag 9 juni. Nog twee nachtjes slapen, dan begint het grote voetbaltoernooi. En dat duurt maar volgens mij 6 weken. Nou ja, goed, ik denk dat het zelfs voor de voetballiefhebbers af en toe een beetje te veel is. En dan zit je s'avonds ineens, zit je op de bank naar bijvoorbeeld Colombia tegen Hongarije te kijken. Ik weet niet eens of ze meedoen trouwens, hoor. Maar goed, nee, ik noem maar wat. Dus wat dat betreft is het soms ook wel lekker om even wat anders te doen. Mensen met jonge kinderen kunnen morgen weer naar Studio De Bakkerij. Er is morgen om 9:30 tot 10:00 en van 11:00 tot 12:30 weer een babyconcert. Dan kun je dus met je baby terecht en dan wordt er klassieke muziek gemaakt. En die kinderen, die mogen overal aanzitten aan die harpen en andere instrumenten die morgen worden bespeeld. En kleine kinderen worden daar heel rustig van klassieke muziek. Ik ook. Ik heb heel regelmatig in de auto klassieke muziek opstaan en ik ben nooit meer geflitst voor een snelheidsovertreding. En dat scheelt tegenwoordig al heel veel geld. Ja, en soms ben je gewoon een beetje lucky.

2007, een enorme hit voor Jeroen van der Boom met Jij bent zo. En als je nou denkt, nou dat heeft hij heel keurig geschreven, dat liedje. En echt een schot in de roos. Ja, het is een bewerking natuurlijk van een Spaans liedje. Hè? Jij bent zo klinkt ook een beetje als Silencio. Want het is origineel van David Bisbal. Een Spaanse zanger die ook in Spanje een grote hit mee had. In de Spaanstalige landen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind deze versie, deze Nederlandse versie, die deels werd geschreven door Tony Neef, wel een hele geslaagde bewerking hoor, van het origineel. Want ik word hier vrolijk van. Jeroen van der Boom. En dat heb ik niet vaak met Nederlandstalige populaire zangers. Laat ik het zo even heel keurig omschrijven. Daarmee ben ik bijna door mijn platen heen. Ga ik de biezen pakken op deze dinsdag en vanavond weer wat moois uitzoeken voor de woensdag. Met natuurlijk een scherpe plaat om de week door midden te zagen. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier. Vooral ook straks tussen 4 en 7 bij mijn twee vrienden van de radio. Feza en Rijntjan met al die leuke spelletjes met die stripjockey en de afslag 1-2, de lekker lange laatste. Aanstaande vrijdag mag ik de Vrijmibo doen. En ja, misschien heb jij wel een suggestie voor de lekker lange laatste. Laat het me weten. Radio@rijnmond.nl. Bye bye, tot morgen. We gaan terug in de

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
3: Mm. Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
4: Voordeeluitjes.nl.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Het is nu 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Dat betekent dat we gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu is het nieuws. Martin van der Booghaart.
14: Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is overleden. Hij is 72 jaar geworden, dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Scholtes was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. Hij werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. 36 keer reed hij mee op de motor, dicht achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Buurtbewoners melden eerder dat in de uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat Polen zaten die veel overlast veroorzaakten. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem-Huigensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. En in de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. Of er nog meer mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is de deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. En dan het weer. Wisselend bewolkt. Er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is nu ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt. In de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
13: Ja, dan dat is de files.
4: Ja, A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid 9 kilometer. Een vertraging van 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer, ook 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file van 6 kilometer. En nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. Een file van 15 kilometer, ongeveer 20 minuten vertraging.
13: Dan gaan we naar de eerste plaat in Afslag Rijnmond. En dat is een grote zomerhit uit het jaar 2008 van de Deense groep Alphabeat. Weet jij dan welk nummer ik bedoel?
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Dit is Radio Rijnmond.
27: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
0: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: say the word. Fascination. We live on Fascination. Alpha Beat was dat uit het jaar 2008. Wat een heerlijke zomer is, wat er toen. Maar ik zit even te rekenen, is ook alweer 18 jaar geleden.
1: Hoor. Ja, heel saar.
0: Oh, oh, oh, oh, oh. Goedemiddag, het is 9 minuten over 4. Het is dinsdagmiddag. En wat leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. We zijn er tot 7 uur met Afslag Rijnmond. Je weet wel de afslag die je neemt als je een lange werkdag achter de rug hebt. En je denkt, nu ga ik mezelf een beetje verwennen. Het is nu tijd voor, hoe heet dat? Me-time heet dat, hè?
1: Ja.
0: Nu is het even me-time. Lekker in de auto of waar je dan ook maar bent in de tuin. Kan allemaal, ja, op het balkonnetje.
1: Precies.
0: Even me-time en dat betekent de beste muziek die we maar kunnen vinden. Natuurlijk een gestripte plaat door onze stripjockey. Er worden weer prijzen uitgedeeld. We doen afslag 1, afslag 2, lekker lange laatste. En we bespreken het nieuws van deze dinsdag. En dat doe ik natuurlijk met het engeltje op mijn schouder. Feza Albayrak, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik praat nu wel heel vrolijk. Maar aan de andere kant, dat is ook wel een verdrietige dag voor Rijnmond.
1: Nou, ik wilde ook net zeggen, we zijn lekker goed begonnen. Een leuke zomerhit. Maar toch nog even een iets minder leuk bericht. En dat is oud-sportverslaggever Rob Scholtes, zijn overlijdensbericht, ja, is binnengekomen.
0: We hoorden dat net op het nieuws al. Hele lange tijd sportverslaggever geweest bij Rijnmond.
1: Ja, heb jij vaak met hem gewerkt?
0: Nou, ik kwam in de jaren 80 binnen bij Rijnmond. En toen was hij al sportverslaggever. Hij was iemand die niet fulltime sportverslaggever was, maar wel in de weekenden dat er gewoon voor de lol bij deed. Omdat, ja, hij het zo leuk vond. En ook toen deed hij al verslag van de marathon, moet je nagaan. Dat heeft hij dus tot vorig jaar volgehouden.
1: Wow. Altijd
0: voorop de motor. Hè. Je hebt sommige verslaggevers die doen dan de vrouwen of de recreanten. Maar Rob die was altijd bij de wedstrijdlopers betrokken. En die wist ook heel veel van die wedstrijdlopers. Ik heb me er altijd over verbaasd. En nou ja, vorig jaar kwam dus het bericht dat hij moest stoppen daarmee vanwege zijn gezondheid. En vandaag hoorden we dat hij is overleden. Dus daar moeten we zeker in deze uitzending bij stilstaan. We gaan zo meteen even spreken met onze hoofdredacteur Ruud van Os. Die door de jaren heen natuurlijk ook heel erg lang sportcollega is geweest van Rob Scholtes. Dus dat en nog veel meer in deze aflevering van Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is

0: Daarvoor draaiden we Bausa, die drie Noren die misschien wel de zomerhit van 2026 te pakken hebben. Want dat is zo leuk net. Magnetic, en nu is het 12 minuten voor 4:30.
1: Ja, en dat betekent tijd voor nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek, wat zou het vandaag zijn? Nou, het is vandaag de nieuwe single van Cameron Whitcomb. Ken je die nog?
1: Ja.
0: Medusa?
1: Ja, dat liedje. Precies, ja.
0: Cameron Whitcomb is pas 23. Maar zijn stem die klinkt alsof er al een heel leven achter zit. Hij komt uit Canada, groeide op Vancouver Island en werkte als tiener nog aan pijpleidingen voordat hij via karaoke-video's op Reddit notabene werd opgepikt door American Idol. Daar kwam hij niet zo ver, maar kort daarna kwam toch zijn echte doorbraak met zelfgeschreven nummers over onderwerpen als verslaving, nuchter worden, opnieuw beginnen met je leven. Want Cameron die kampt al sinds zijn tienerjaren met verslavingsproblemen. En in Nederland kennen we hem vooral inderdaad van dat nummer Medusa. Dat was een jaar geleden een grote hit, zijn enige tot nu toe in Nederland. Want nadat zijn debuutalbum was verschenen, later vorig jaar, toen werd voor hem druk groot, te groot. Hij vertelde dat de muziek voor hem meer een baan was geworden in plaats van iets waar hij van hield. Maar nu is het plezier toch weer terug. Hij heeft een EP uitgebracht met 5 nieuwe nummers. Waarvan dan al snel het nummer Kingdom of Fear de meeste aandacht heeft getrokken. Dat is opnieuw zo'n nummer waarin je Cameron Whitcomb herkent. Folk, country en rock, het schuurt allemaal een beetje tegen elkaar aan. En dat met die rauwe stem van Cameron en een refrein dat meteen blijft hangen. Cameron Whitcomb, zijn nieuwe single heet Kingdom of Fear.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Zo houden we je in afslag Rijnmond op de hoogte van de allernieuwste muziek. We zoeken de beste nieuwe plaatjes voor je uit. En dit is er echt eentje. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear is een nieuwe single. En morgen weer een andere splinternieuwe plaat, maar ik zeg nog niet welke. Hit it.

0: Mogen we wel zeggen, het is een eigenaardig mannetje, maar we houden heel veel van hem. Want hij doet goed werk. Hij stript namelijk bekende hits voor ons. Zodat we ons kunnen raden met z'n allen wat het is. Hij haalt alle muziek eraf. Hij legt de zang lang uit op zijn werkbank. Dan pakt hij zijn kniptangetje en dan knipt hij een heel klein stukje eruit. En vandaag is het dit.
1: When the tears you cry.
2: Ik weet hem.
0: Wat een donkere stem is dit. En de vraag is dus, wie is dit en hoe heet het liedje dat hij zingt? Daar zijn mooie prijzen mee te verdienen, maar dan moet je dus wel snel appen naar Rijnmond of bellen 010-436-4436.
1: When the tears you cry.
0: Bel ons of app ons, als je het weet. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Aanbieding.

0: Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Het is 4:30. Dit is Radio Rijnmond. En hier zijn de belangrijkste files.
5: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoflied en Den Haag-Zuid 10 kilometer, een vertraging van 10 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer, een kwartier. Dan een melding voor de A13 Den Haag richting Rotterdam bij Kleinpolderplein naar de A20. Is er een auto met pech en de verbindingsweg is daar dicht. Dan verder de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Hagestein en Werkendam. 18 kilometer, een vertraging van ongeveer een half uur.
4: En dan het weer. De komende uren zijn er wat buien te verwachten in onze regio. Met ook weer kans op onweer en windstoten. Vannacht dan weer opklaringen. Nog lokaal een buitje. Temperatuur die zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt. In de loop van de dag weer verspreid een paar buien. Met kans op onweer en windstoten. En het wordt morgenmiddag nog maar 17 graden. Dan de hoofdpunt van het nieuws. Martin.
6: Rob Scholtes, de marathonman van Rijnmond, is overleden. Hij deed sinds 1986 verslag van de marathon van Rotterdam. En dat deed hij op motor 1 vlak achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Hij was 72 jaar. In Polen is een tweede verdachte opgepakt van de grote brand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. In de uitgebrande woning werd het stoffelijk overschot gevonden van een man uit Zwijndrecht. Vorige week werd al een andere man aangehouden en hij en de man die in Polen is opgepakt worden verdacht van brandstichting. En vanochtend waren op 4 locaties in Hellevoetsluis politieinvallen. De actie met tientallen zwaar bewapende agenten heeft te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Er is zeker 1 arrestatie verricht.
4: Dankjewel, Martin.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
4: Zometeen nog een keer dat fragmentje van de stripjockey. Maar eerst Mai Tai.
7: Radio met een grote R.

0: een Nederlandse disco-klassieker. Uit 1985, Mai Tai en History.
1: De stripjockey.
0: Die heeft erg zijn best gedaan vandaag om een bekende hit helemaal te strippen. Tot er bijna niks van over is, alleen een snippertje van de zang. En vervolgens kunnen we dan prijzen gaan uitdelen. Natuurlijk, die beroemde Rijnmond. Koelkastmagneet. Plus de afslag Rijnmond.
2: Sokken.
0: Plus de maandprijs.
2: Ja, dat is wel een hele bijzondere. Zullen we dat nu al weggeven?
0: Maar dat is de maandprijs, dus die komt pas later.
2: Precies.
0: Maar daar maak je dan wel kans op.
2: Ja.
0: Allemaal kun je dat tot je laten komen door mee te doen aan de stripjockey. Een bekende hit, helemaal gestript. En dit is de opgave van vandaag.
3: When the tears you cry.
0: En wij denken dat het vandaag toch wel te doen moet zijn. Al zag ik ook een foutoplossing net binnenkomen.
2: Ja.
0: Dus ik laat hem voor de zekerheid nog één keertje horen.
3: When the tears you cry.
0: Als jij denkt te weten wie deze zanger is en ook hoe het liedje heet dat hij zingt, dan kun je nu bellen naar Radio Rijnmond 010 436 4436. Of gebruik gewoon de Rijnmond-app en stuur de oplossing via de app.

0: Smith was dat samen met Niall Horan en Drive Safe. Een van de betere hits van dit moment, mogen we wel zeggen. Het is 5:10. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En we spelen elke week, elke dag in dit programma het spelletje Strip Jockey. Bekend hit, helemaal gestript. En dan maar raden wat het is met z'n allen. En we hebben toch wel genoeg goede oplossingen binnengekregen, Fezer.
1: Ja, het was wel snel geraden.
0: Ja, het was geen topdag qua inzendingen. Nee, maar
1: wel een mooie dag.
0: Oké, okay, steady. Dan hebben we een van de winnaars eruit gehaald. Een van de goede oplossingen. Die is vandaag van Fred Cox uit Krimpen aan de IJssel. Fred, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rijntje.
0: Hoe is het?
2: Redelijk goed.
0: Redelijk goed.
2: Ja. Het weer is nog steeds te hoog. En dan heb ik verder geen klachten, toch?
0: Nee, precies, ja.
1: Dat is waar.
0: Ben je er nog wel uit geweest vandaag? Wat heb je gedaan?
2: Nee, niet echt. Ik ben gepensioneerd en ik heb gisteren al het nodige aan boodschappen en huis gehaald. En vandaag was het niet echt nodig.
0: Nee, lekker rustig aan. En lekker luisteren naar de radio en meedoen met de stripjockey, Fred. En jij denkt het te weten, hè?
2: Ja.
1: Vertel.
2: Dat was John Hyatt wat ik hoorde met Have a Little Faith in Me.
0: Ja. Was niet zo moeilijk, hè, vandaag?
2: Nee, zeker niet. En ik ben al jarenlang fan van John Hyatt. Dus
1: oh.
2: Ja.
1: Oh. Ja, dan weet je.
2: Dat is één koppertje.
0: Ja, zeker. Hoe erg fan ben je van hem? Heb je hem ook wel eens live gezien?
2: Ja, zeker. Ja? Ik ben een aantal jaren terug ben ik Amsterdam naar Paradiso geweest. En,
0: Wat gaaf.
2: Eind deze maand ga ik naar de Doelers en de afscheidstour.
0: Ja, hij is bezig met een afscheidstour inderdaad.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, wat goed. Ja, ik heb hem zelf ook één keer gezien in Ahoy met een aantal andere jongens. Ik weet niet meer hoe dat heette, maar nou ja, goed, ja. John Hyatt komt regelmatig hier in deze contrij en dat is maar goed ook. Geweldige zanger inderdaad, met een misschien wel zijn meest beroemde nummer, hè?
2: Ja, ach, kijk, hij heeft natuurlijk zoveel mooie dingen gemaakt. En Bring Grass of Home bijvoorbeeld, hè? Ja. Tom Jones, dat is van de hand van John Hyatt.
0: Ja. Ik hoor het al, we spreken hier met een kenner. Fred, weet je ook wat je gewonnen hebt?
2: Nee, vertel.
1: Nou, je hebt sowieso de afslag Rijnmond sokken en de Rijnmond koelkastmagneet gewonnen.
2: Leuk.
1: En je maakt kans, en die geven we aan het einde van deze maand weg, op kaartjes voor North Sea Jazz.
2: Nou, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Ik hoor het al, je spreekt een muziekliefhebber.
1: Precies.
2: Ja.
0: Goed, die maandprijs die gaat er dus later deze maand uit. Dus daarvoor moet je gewoon de radio in de gaten houden. Maar die andere, die magneet en die sokkenfret, die wil je, hoor. Hey, fijne dag verder.
2: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Doei.
0: En dit is inderdaad John Hyatt met zijn meest bekende hit, Have a Little Faith in Me.

0: Riot. Vandaag vakkundig gestript door onze stripjockey Have a Little Faith in Me. En inderdaad, binnenkort in de Doelen in Rotterdam, John Hyatt. Het is 13 minuten voor 5 en we hebben het al eventjes over gehad in deze uitzending. Vanmiddag is bekend geworden dat onze oud-sportverslaggever Rob Scholtes is overleden. Hij is 72 jaar geworden. Rob Scholtes was al sinds de jaren 80 eigenlijk een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. Werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de marathon van Rotterdam. Want als je de naam van Rob Scholtes laat vallen, dan heb je het meteen over de marathon.
1: De Schiedamse Dijk zien we natuurlijk die kopgroep vanaf de Kalsingel komen. Die grote groep, want het zal een grote groep blijven. Dat is ook de verwachting. Het is wel een marathon in een tijd van 2 uur en 6 minuten waar we op dit moment mee bezig zijn. Maar in je debuutmarathon zo meegaan in deze groep, dat is uitstekend. Francis Kibirop. We gaan naar de klok kijken. 2 uur, 6 minuten en 14 seconden is het parcoursrecord. Dat gaat eraan, dat is zeker. Maar kunnen we onder de 2 uur en 6 minuten finishen? Oh, het publiek hier op de Kalsingel. Uitzinnig voor deze William Kitzang. Ze weten wat er gebeurt. En bij de klok staat Frank Vijf. Frank, daar komt hij.
2: Wat een mooie binnenkomst is dat. Wat een mooie binnenkomst. Op de finish staan te wachten. Mario Kadix, William Kitzang. En Ivo Opstelten met de bloemen. En met een prachtige binnenkomst voor de nummer 1340 tijdens de Rotterdam Marathon.
0: Ja, zo klonk Rob Scholtes iedere keer weer in april bij de marathon op Motor 1 hier bij Radio Rijnmond. Aan de lijn is nu Ruud van Os, onze hoofdredacteur, maar ook heel lange tijd sportcollega op de sportredactie hier bij Rijnmond. Nu bij ons in de uitzending. Ruud, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja,
0: allereerst gecondoleerd. Jij kent hem natuurlijk goed. Hoe komt dit nieuws bij je binnen?
3: Keihard. Ik zit net natuurlijk te wachten tot ik in de uitzending mag. Dan hoor ik John Hyatt, Have a Little Faith in Me. En daarna dit. Ik zit bijna te huilen. Het is heftig dit. Onze Rob.
0: Sinds wanneer ken jij hem?
3: Hij is niet meer. Ja, ik ben in 99 bij Rijnmond begonnen. Ik kende hem natuurlijk al van de radio. Maar sinds 99 samenwerkend met hem, deze man... een wereldfan. Maar voor zijn vak, hij was natuurlijk freelancer bij Rijnmond. Had een andere baan. Dit was tussen aanhalingstekens zijn hobby, sportverslaggeving. Maar hij deed dat zo bevlogen. En die marathon was alles voor hem. Die ene zondag in april, daar zette hij alles voor opzij. Daar moest hij alles van weten. Hij zat op motor 1, onbetwist. Er was geen discussie over, ook al werkte hij op het laatst maar 1 dag per jaar voor ons. Nooit zei iemand, hey, wordt het niet eens tijd dat iemand anders daar gaat zitten. Rob was motor 1. Fantastisch, fijne vent. Een geweldige radioverslaggever ook.
0: Ja, en ook altijd beroemd om zijn goede voorbereidingen.
3: Ja. Ik had contact met zijn dochter. En die zei het al, dat in huizen Scholtes ging het in de maanden voorafgaand aan de marathon gewoon nergens anders over. Hij moest zich voorbereiden op die marathon. Hij wist alles van elke loper. Dus was nooit verrast als er eens een keer voor ons een onbekende zou winnen. Hij kende hem.
0: Ja, hij was natuurlijk al ziek, Ruud. Dus niet helemaal onverwacht dit. Hij moest vorig jaar stoppen met de marathon. Jij bent nog langs geweest bij hem samen met de directeur van de marathon.
3: Rob deed jarenlang verslag op de motor. Dat, door zijn gezondheid ging dat niet meer. Toen hebben we hem ook een jaar als analist in de studio gehad. Want we wilden hem niet kwijt. We wilden hem erbij houden. Maar dat ging vorig jaar ook niet meer. En toen was Wilbert Lek directeur van de marathon. En ik als hoofdredacteur. En toen zijn we naar hem toegegaan in Alblasserdam. Want als hij stopt, ja, dat vonden we al verschrikkelijk allebei. Maar dan wel op de grootst mogelijke eervolle manier. En dus zijn we bij hem thuis geweest. En hebben we hem overladen met cadeaus en alle eer die we hem konden geven. Want ja, wat ik zeg, voor Rob, de marathon was alles. En ik heb de rouwkaart gezien. Aanstaande vrijdag is in besloten kring de uitvaart. Maar een mooie tekening van Rob op de motor tijdens de marathon zegt alles over hoe wat dat voor hem betekende. En, maar ja, nogmaals, ik zei het al een paar keer. Hij betekende ook ontzettend veel voor ons.
0: Ja. Hoe moeten we hem herinneren, Ruud?
3: Bevlogen. Dat is het juiste woord. Als ik aan Rob Scholtes denk, denk ik aan bevlogen. Want aardig zijn is één. En dat was hij. Maar het combineren met een enorme kennis en een enorme drive. Die bevlogenheid, die zat erbij in. Als hij dan op zondagochtend binnenkwam om 7 uur. Op die ene zondag in april. En dan om 5 uur naar huis ging. Was het van A tot Z een en al bevlogenheid. Hij kon je helpen met informatie. Hij kon je er alles over vertellen. En dat tekende een perfecte radioman.
0: Een perfecte radioman, een bevlogen man en, wat je hier al zei, een wereldfan. Dankjewel, Ruud van Os. over Rob Scholtens.

0: Radio Rijnmond. Altijd weer Building a Bridge to Your Heart. Ook met de muziek van Wax. Let's make a new start. Build a bridge to your heart. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Martin van der Boogaard leest het nieuws.
15: Oud-sportverslaggever Rob Scholtus is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. Hij werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. Rob Scholtus was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden. Ze worden beide verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek zich op richt. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. Of er nog meer mensen zijn opgepakt is niet bekend. Bij Bergen-op-Zoom is de nieuwe Markiezaad Container Terminal geopend. Deze terminal ligt vlakbij het Schelde-Rijnkanaal. Door de buitendijkse ligging kunnen binnenvaartcontainers nu van begin tot eind op het water blijven tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. Dat moet zorgen voor meer efficiëntie. De avondvierdaagse in Dordrecht gaat vanavond niet door. Dat heeft de organisatie besloten na overleg met de veiligheidsregio. Er komen buien aan, mogelijk met onweer. En dan is het niet verantwoord om de straat op te gaan. Het weer wisselend bewolkt en er kan dus een bui vallen, mogelijk met onweer. Het is nu ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze app en op onze website rijnmond.nl.
16: En dan de files. Ja, het is behoorlijk druk op de weg. De langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid 10 kilometer. 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 4 kilometer een kwartier. Dan de A16 tussen Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer. 10 minuten. En een stuk verderop tussen Zwijndrecht en Zevenbergse Hoek. 14 kilometer. 20 minuten vertraging. En nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam, een file van 20 kilometer, een half uur vertraging.
0: We doen meteen verder met een grote hit uit 1984 van Sheila E.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Dit is Radio Rijnmond.
25: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: met een grote hit uit 1985. The Bell of St. Mark om 9 minuten over 5. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. We zijn er tot 7 uur. Met nog veel meer van dit soort goede platen. Maar natuurlijk ook het nieuws van deze dag. Het is echt een drukke dag qua nieuws. Fees, hebben we nog veel te bespreken waar we zeker nog over gaan.
1: Nou, 6 verdachten van de aanslagen. 2 aanslagen. 1 bij de Rotterdamse synagoge. Mm-hmm. En ook de Joodse school. Die stonden vandaag terecht. Hun eerste pro forma. Een soort van eerste inhoud. Voor de inhoudelijke zaken. De eerste.
0: Ja, een soort verkennende rechtszaak al.
1: Ja.
0: Hè?
1: Zo zou je het kunnen noemen inderdaad. Die zijn vandaag geweest. En uiteraard onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek, die was daarbij.
0: Ja.
1: Dus die gaan we er even over spreken.
0: Want ook al wordt zo'n zaak dan nog niet meteen helemaal inhoudelijk behandeld, toch hoor je al vaak hoe de vork in de steel zit in zo'n zaak. En dat was vandaag ook het geval. Paul spreken we zo meteen. En we moeten ook even spreken met onze horeca-kenner Gijsbrecht Brouwer. Je weet wel, van de buik.
1: Ja.
0: Want ik las het bericht dat restaurant Kalan, ken je dat?
1: Ja.
0: Zat aan de Leuvenhaven. Het was een vrij nieuw restaurant nog. Een maand of 8 geleden geopend daar als onderdeel van dat nieuwe havenhotel. Haute cuisine zou je kunnen zeggen. De betere keuken, de verfijndere keuken, maar dus ook de duurdere keuken.
1: Ja.
0: En nu na 8 maanden is het restaurant toch alweer gesloten. En dat is niet het eerste wat duurdere restaurant in Nederland, in Rotterdam, dat sluit. Dus wij vragen ons wel een beetje af, wat is er aan de hand met dit segment in Rotterdam? Nou, hopelijk zometeen het antwoord in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is

0: I really do.
1: Ja. Nou, dankjewel.
0: Dat was een I Love Your Smile. En daarvoor hoorde je Forget Me van Lewis Capaldi hier op Radio Rijnmond. Het is inmiddels 12 minuten voor 5:30. En we gaan eens even naar de Alblasserwaard. Bleskensgraaf, een dorpje in het hart van de Alblasserwaard. En een verhaal dat daar al een week het gesprek van de dag is. Ja, 5 jaar hadden ze eraan gewerkt. Het was net af, hun droomhuis in Bleskensgraaf. Maar vorige week vrijdag ging die droom in korte tijd verloren. Een blikseminslag veroorzaakte brand in de woonboerderij uit 1890. Die ook onderdak bood aan dit architectenbureau. Daar gaat het over. Verslaggever Jacco van Giessen die sprak vandaag met Jaap Brandt. Die ondanks dat enorme verlies vooral geraakt is door alle hulp die ze inmiddels krijgen in het dorp. Ja. Jacco is net terug uit Bleskensgraaf, nu bij ons in de studio. Jacco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een bijzonder verhaal. Wat trof jou het meest?
2: Nou ja, het is toch de tegenstelling die je daar aantreft. Want het was aan de ene kant is er enorm veel verdriet. Want ze zijn hun huis kwijt, het bedrijfspand. Eigenlijk alles wat ze jarenlang hebben opgebouwd. Maar tegelijkertijd zijn ze ook diep onder de indruk van de hulp die ze hebben ontvangen uit het dorp. Maar ook daarbuiten. Laten we even luisteren naar Jaap Brandt. Die vertelt hoe dat nou vrijdagavond ging. Toen hij nog even op zijn veranda zat.
3: Natuurlijk, het was gewoon het regende, het rommelde wat. Maar de temperatuur was goed, dus dan zit ik vaak eventjes gewoon onder de veranda. En ik hoor een enorme klap. En ik zie het vuur gewoon in de tuin. Dus ik loop naar binnen. Ik zeg, nou Jos, dat is een flinke klap. Dat zal wel ergens ingeslagen zijn. Hij zegt, nou pap, dat denk ik ook wel. En op dat moment gaat bij ons het brandalarm af. En dat zat doorgeschakeld. Dus het was gelijk een enorme herrie in huis. Ik loop naar kantoor en met dat ik door de hal loop, ruik ik al iets. Ja, op dat moment dan ren je naar buiten en ik kijk omhoog. En op dat moment staat de kap volledig in de rook. En op dat moment dacht ik van ja, wij zijn reddeloos verloren. En mijn zoon is 16, die heeft blijkbaar hetzelfde als ik. Hoe gekker de situatie, des te rustiger wij worden. Dus ik zeg, Jos, we gaan nu naar kantoor. We gaan de pc's eruit halen, de server. Want maandag moet ik weer aan het werk. Hij riep nog, papa, krijg die kabels niet los. Ik zeg, dat maakt niet uit, ruk alles maar los. En dat was voor ons op dat moment, denk ik, ja, dat is wat ik nog kan doen. Want ik keek naar boven en daar stond het al volledig in de rook. En daarvan weet je, ik ga niet naar boven. Ja, dat ga ik niet doen, want dat overleef ik niet.
0: Het verhaal van Jaap Brandt. Ja, Jacco, een heftige, doffe ellende dus, als ik dit zo...
2: Nou en of, ja, dat stonden ze dan, Jaap en zijn vrouw en hun kinderen... die staan dan te kijken naar die verwoestende brand die het huis in de as legt. Dan vraagt de brandweer nog, wilt u erbij zijn als we de voorgevel omvertrekken? Daar willen ze dan toch wel bij zijn, maar dat pijnlijke moment. Dat is heel triest allemaal, maar wat natuurlijk wel heel mooi is... is dat er toen al heel veel hulp onderweg was... komen mensen uit het hele dorp, uit de hele Alblasserwaard... naar die plek toe om hulp te bieden. Mensen komen spullen brengen. Onderdak wordt aangeboden, de leegstaande pastorie. En er wordt zelfs een tijdelijke werkplek voor het architectenbureau geregeld. En al die steun, dat maakt enorm veel indruk op het gezin.
3: Mensen uit Wijngaarden hebben het in zien slaan. Die kwamen met een auto, 2 auto's. Die waren gelijk in de auto gesprongen om ons te helpen. Groep vrienden die klaar stond... Die ging het kantoor doen, die ging de pastorie inrichten, die ging kleding kopen. En 's avonds kwamen we aan, er lag kleding klaar, gevulde koelkast. Er is een rooster gemaakt, mevrouw hoeft de komende 4 weken niet te koken. Je hebt er ook geen tijd voor, maar zo gaat het eigenlijk heel de dag door dat mensen dingen komen brengen bij je. Dat is het dorp, de gemeenschap leidt mee. Dat is met geen pen te beschrijven. Wij zien het als Gods genade in de praktijk. Mensen leven met je mee, lijden ook met je mee. Soms zijn je tranen ook op. En er staat iemand bij je die staat te huilen. Maar ja, ons hart huilt net zo hard mee. Ook al hebben wij ons levenswerk verloren, dan nog zijn wij God dankbaar. Want dit had heel anders af kunnen lopen. We zijn niet boos, we zijn niet gefrustreerd, helemaal niet. We zijn vooral gewoon heel dankbaar dat we er nog zijn. Dat het niet 's nachts gebeurd was. En ook gewoon alle hulp om je heen. Dat helpt enorm.
0: Ja, het verhaal van Jaap Brandt. Een dankbare Jaap Brandt. Ja. Een bijzonder verhaal. En wat mooi dat iedereen zo meeleeft. Dankjewel Jacco. Als je het hele verhaal wil lezen, kijk dan vooral op onze website van Rijnmond. Rijnmond.nl of in de Rijnmond app.

UB40 met hun nummer 1 hit uit het jaar 1983, Red Red Wine. Je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. Nu met The American Authors in The Best Day of My Life.

0: best day of my life.
1: Dat is elke dag, toch?
0: Dat denk ik elke ochtend als ik wakker word. En dat blijkt dan ook zo te zijn.
1: Ja, hè? Ja.
0: American Authors waren dat zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En Ed Aldus met het weerbericht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
6: Voordeeluitjes.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaap.

0: slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
0: Droomvlucht slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: 17:30, dit is Radio Rijnmond.
3: Ja, het wordt spannend hè, als het over AOW gaat.
2: Ja, maar als het over AOW gaat, wordt het spannend. Daar zaten we nog even over na te denken. Maar ik vind het ook altijd spannend. Hoe druk is het op de weg?
3: Zeker, het is behoorlijk druk op de weg. De langste file is op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Den Haag-Zuid 16 kilometer, 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 kilometer, een kwartier. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam 20 kilometer, een vertraging van 40 minuten.
2: Ook altijd weer spannend wat voor weer het wordt. En daarvoor hebben we natuurlijk weerman Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
4: Ja, dan klinkt wel een hele goede middag.
2: Ja, ik hoorde net alweer in het nieuws volgens mij dat er ergens een avondvierdaagse was afgelast, Martin. Klopt dat?
5: Ja, dat klopt. Dat is Dordrecht. Ik heb nog even gekeken of er meer avondvierdaagses zijn afgelast. Dat heb ik niet kunnen vinden. Ja, gisteren was dat. Toen ging die ook in Schiedam niet door vanwege. Exact. Maar het was toen echt noodweer.
2: Is dat verstandig?
4: Nou ja, mogelijk toch wel. Ik doe zelf ook de weerbewaking voor de avondvierdaagse in Dordrecht. Kijk, gisteren ging bijvoorbeeld de avondvierdaagse in Papendrecht wel door. Ja. Maar je weet wat daar gisteren is gebeurd. Met die windstoten.
2: Ja, al die tak op de weg.
4: Ja, op de A15 was dat, dacht ik, toch? Ja. Dus kijk, en het gaat om kinderen. Kinderen die de avondvierdaagse lopen. Als er dan zo'n onweersbui ineens losbarst, ja, dan zorgt dat gewoon voor paniek. Ja. En op dit moment zitten er hele zware onweersbuien, nou echt, maar kielen net ten oosten van Dordrecht. In noordwesten van Brabant zelfs ook met hagel, wolkbreukachtige regens daar zo. Dus ja, de modellen zaten er trouwens wel goed op voor vandaag. Want de zwaarste buien zouden ontstaan net ten oosten van Dordt. Dat is net een dubbeltje op zijn kant. Nou, dat is nou ook gebeurd. Ten westen van Dordt is er eigenlijk op dit moment weinig aan de hand. Er kan nog een bui tot ontwikkeling komen. Maar de kans op onweer en andere randverschijnselen die neemt snel af. Ja, en dan voor vannacht hebben we te maken met opklaringen. Kleine kans op een bui nog, Rijntjan. Temperatuur gaat toch wel behoorlijk omlaag hoor. Een graad of 12 aan zee. Zo'n 9 à 10 graden dieper landinwaarts. En vannacht staat er ook duidelijk minder wind dan de afgelopen dag. Ja, en morgen dan een sterk wisselende bewolking. Met in de loop van de dag verspreid kans op een paar buien. Misschien met onweer erbij. Een temperatuur van een graad of 17. Vandaag was 17 of 18 graden. En trouwens nog wel vandaag veel zon, hè?
2: Ja.
4: Ik zag Rotterdam Airport, die had bijna 11 zonuren. Dat zat er dus, dat zat er dus weer niet in de berekening. Maar ja, dat heb je nou eenmaal met een wisselvallige periode. Ja. Dan is het een ratje toe aan weer, zeg maar.
2: En dat is weer een leuke verrassing. En heb je nog meer van dat soort verrassingen voor ons in petto?
4: Nou, donderdag en vrijdag blijft het tamelijk wisselvallig. Met af en toe wat zon, maar ook plaatselijk een paar buien. Geen kans op onweer of zo, dat is allemaal verkeken. Dus dan komt het allemaal wel goed met die avondvierdaagse. Temperaturen nog wel laag, 17, 18 graden op donderdag, 19 graden op vrijdag. In het weekend dan een merkbare weersverbetering met wat meer zonneschijn. Ook wat oplopende temperaturen, vooral landinwaarts hogere temperaturen. Op zondag plaatselijk 24 graden.
2: Mooi zeg, in het weekend. Dat is goed getimed. Dankjewel, Ed Aldus. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
5: Ja, Rob Scholtes is overleden. Hij was de marathonman van Rijnmond. Sinds 1986 deed hij verslag van de Rotterdamse Marathon. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Hij is 72 jaar geworden. Dan gaan we naar Polen, want daar is een tweede verdachte opgepakt van de grote brand vorige maand in een woning in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. In die uitgebrande woning werd het stoffelijk overschot gevonden van een man uit Zwijndrecht. Vorige week werd al een andere verdachte aangehouden. Hij en de man die nu in Polen is opgepakt worden verdacht van brandstichting. Ja, we hadden het er al even over. De avondvierdaagse in Dordrecht die gaat vanavond niet door. Dat heeft de organisatie besloten na overleg met de veiligheidsregio. Er trekken buien over onze regio, mogelijk met onweer. Ja, en dan is het altijd veiliger om binnen te blijven.
2: Veiligheid boven alles.
5: Precies.
2: Dankjewel, Martin.
6: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
2: Nu met Sixpence, None the Richer en Kiss Me.
6: Radio met een grote R.

0: Bands, None the Richer. Zo heet de groep. Uit 1999. Het nummer heet Kiss Me. Het is 6:08. 6 verdachten stonden vandaag voor het eerst voor de rechter voor 2 aanslagen op synagogen in Rotterdam. Bij de eerste op het ABN Davidsplein, dat is in Rotterdam-Blijdorp. Daar ging op 13 maart van dit jaar een bom af. En kort daarna werd geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge aan de Mozartlaan in Hellegersberg is dat. Dat kon de politie nog op tijd voorkomen. Paul Verspeek die volgt de zaak bij de rechtbank in Rotterdam. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 6 verdachten. Hoe zit dat? Veel verdachten? Was er dan een soort rolverdeling?
1: Ja, dat splitst zich dan uit in 2 groepen. Je hebt eerst 4 jongens die dus bij die tweede synagoge zijn aangehouden. Kort na de aanslag bij die eerste. Toen hadden ze een jerrycan en benzine bij zich. Bij de eerste aanslag die dus was gelukt, was een Cobra nummertje 6 gebruikt. En ook benzine. Dat zijn dus de uitvoerders, zou je kunnen zeggen. En dan zijn er nog 2 andere verdachten. En die hebben dat viertal aangestuurd. Die hebben hen adressen gegeven met foto's erbij van de synagoge. Geld om benzine te kopen en ook de betaling geregeld. Ze zouden met z'n vieren bij elkaar €3000 krijgen voor die 2 aanslagen. Nou, dat zijn de 6 die dus terecht staan, die het Openbaar Ministerie in Rotterdam op de korrel heeft. Maar het Openbaar Ministerie is ook, ja, je moet dit toch in veel breder verband zien, deze aanslagen. Want dat 2-tal, die werden op hun beurt weer aangestuurd door een terreurgroep uit Iran. Daar zitten misschien allerlei schakels tussen, maar daar draait het in ieder geval om. Een Iraanse terreurgroep, zegt het OM, die wilde vergelding voor de aanvallen op dat land op Iran in maart. Zo schetste de officier van justitie vanmiddag.
2: Deze groepering heeft al op 9 maart van dit jaar op hetzelfde Telegram-kanaal de start van hun zogenoemde militaire operatie aangekondigd. Een operatie die naar eigen zeggen gericht is tegen Amerikaanse en Israëlische instellingen. Het zijn feiten die de Joodse gemeenschap in Nederland in het hart hebben getroffen en waarvan de gevolgen nog altijd nadreunen. Te meer omdat er na de aanslag in Rotterdam vergelijkbare incidenten zijn geweest bij Joodse instellingen in Amsterdam, Heemstede en Nijkerk.
0: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, Paul, wat zeggen deze verdachten erover? Wat is hun verhaal? Zijn ze met terrorisme bezig?
1: Nee, allemaal ontkennen ze. En het verhaal wat we vanmiddag hebben gehoord uit de monden van de verschillende advocaten is een beetje het klassieke verhaal dat we ook kennen van de uithalers in de Rotterdamse haven, die dan drugs uit containers halen, of de bommenleggers bij panden of bedrijven in de regio Rijnmond. Via social media worden hele jonge jongens, vaak kwetsbare jongens, geronseld. Ze hebben geen idee in opdracht van wie ze dit doen en waarom ze het moeten doen. En zoals de advocaten zeiden, ze worden voor een karretje gespannen en weten niet waar dat karretje naartoe gaat. Het heeft niks met antisemitisme te maken, niks met terrorisme te maken. Het zijn jonge jongens die gewoon een domme fout hebben gemaakt, voor een gering geldbedrag. Nou, een van de advocaten is Sam Lodder. Die staat dus een van dat viertal bij. En die memoreert even het moment dat hij de zaak op kantoor kreeg en met zijn cliënt ging praten. En die zei toen tegen hem van, ja, ik dacht eigenlijk dat we die nacht gewoon gezellig met elkaar gingen chillen.
3: Hij vroeg namelijk, wat is een synagoge? Waarop hem werd uitgelegd dat dat eigenlijk een soort Joodse kerk is. Waarop hij antwoordde, maar waarom? Een kerk doet toch eigenlijk niks verkeerd? En dat antwoord is wat mij betreft tekenend voor de verdenking die er ligt. De cliënt had werkelijk waar geen flauw idee waar hij in beland was.
0: Ja, geen flauw idee. Het regent dus ontkenningen vandaag. Paul, hoe gaat deze zaak nu verder?
1: Ja, dit was de eerste inleidende zitting. Er gaat er nog wel eentje komen, ergens in de zomerperiode. En dan moet er een keer een inhoudelijke behandeling komen. Die zal daarop wel volgen. Dus ergens in het najaar, schat ik. Dan zal blijken hoe de rechtbank ook tegen deze 6 verdachten aankijkt. Die had vandaag de beslissing. Wat gaan we met dit 6-tal doen? Nou, eentje is minderjarig. Die is achter gesloten deuren. Dat is, as we speak, op dit moment is die zaak aan de gang. Maar die is dus niet in het openbaar, daar kunnen we dus niet bij zijn. Wel die andere 5. En daarvan heeft de rechter gezegd, nou, eentje blijft er vastzitten. Dat is de oudste van het 6-tal, 23-jarige man uit Amsterdam. Die blijft vastzitten. En dat heeft ermee te maken dat hij ouder is en een fors strafblad heeft. Maar ook vanwege de ernst van de feiten. Want dat benadrukt het rechtbank nog wel even in dit tijdsgevricht, waar een deel van de wereld in de brand staat. Als je dan dit soort delicten pleegt bij Joodse instellingen, dat is wel zeer ernstig. Maar dat gezegd hebben, dan zei de rechtbank, de andere verdachten, de andere waar we het net over hadden, dus dat viertal en dan nog een van de opdrachtgevers, die kunnen voorlopig naar huis met een enkelband. Dat krijgen ze, of dat hebben ze al. Ik zag dat twee hadden het al om zich heen en anderen die krijgen dat binnenkort. Dus die kunnen de verdere procedures afwachten in vrijheid en dan eventueel een school afmaken. Een van de verdachten heeft nog zelfs examen in de BAIS gedaan met een toezichthouder van de PI erbij. Heeft een HAVO-diploma gehaald. Dus moet dan ook gewoon allemaal doorgaan. Inhoudelijke behandeling schat ik ergens in het najaar. Maar 5 van de 6 verdachten, althans, ja, die achter gesloten deuren weten we niet, maar ik schat zo in dat die misschien ook op vrije voeten komt. 5 van de 6 verdachten, die kunnen dan met een enkelband dat proces gaan afwachten. Want het Openbaar Ministerie zegt, ja, het onderzoek is eigenlijk wel zo'n beetje klaar. Er hoeft niet zo heel gek meer te gebeuren in deze zaak.
0: Paul Verspeek, dankjewel.

0: Europe. Ik vroeg me toevallig deze week nog af van, zou die band nog bestaan? Ze hebben net een nieuwe single uit. Maar...
1: Echt waar? Ja. Wat goed.
0: Ja, was niet zo goed.
1: Oké, okay, dan gaan we er niet naar luisteren.
0: Maar ze bestaan nog. Ze spelen nog.
1: Heel goed.
0: Maar dit blijft leuk om te draaien. Uit 1986, lang geleden. We hadden echt classic, The Final Countdown op Radio Rijnmond. Het is inmiddels 10 minuten voor 6. We hadden het net al even over dat restaurant Kalan aan de Leuvenhaven in Hartje, Rotterdam. Dat vorig jaar opende, ik denk ruim een half jaar geleden. Dat restaurant is inmiddels weer gesloten. En we hadden vorig jaar ook het bericht van restaurant Fitzgerald, ook in het Hartje, Rotterdam. Sterrenrestaurant, ook al gesloten. Het concept van allebei was fine dining, hè, dus het hogere segment zou je kunnen zeggen, wat duurdere restaurants. Misschien heeft het daarmee te maken. We hadden natuurlijk ook nog het bericht onlangs van Old Dutch, hè, is ook dichtgegaan. Is weer een iets ander concept, maar toch ook een bekend restaurant in Rotterdam. Wat is er aan de hand in Rotterdam? Daarom even bellen met Gijsbrecht Brouwer, de bekende foodwatcher, horeca-kenner, die we altijd bellen in dit soort gevallen. Gijsbrecht, goedemiddag.
2: Hele goede middag.
0: Ja, wat is er toch aan de hand in culinair Rotterdam?
2: Ja, het lijstje is nog langer, hè, want François Geurts sloot vorig jaar zijn Food Labs met 1 ster. Oh, ja. En dat werd Frankie's Grill. En net buiten Rotterdam had je aan de Zwet, dat heb je nog steeds. Maar Joris die daar zat, die heeft zijn ster ingeleverd. Daar zit nu iets zonder ster. Dus ja, het doet een beetje pijn in het topsegment. En met name die dat langer zitten. He, dat noemen ze dan chefsmenu's. He, dus dat je een vast menu moet kiezen van 4 of 6 of 8 gangen. Ja, daar zijn mensen een beetje op uitgekeken, lijkt het. Mensen houden wat meer van, ja, noem het maar snacken. Of gewoon wat je dan vroeger à la carte eten noemde. Maar, dus gewoon wat simpeler en wat meer gezelligheid.
0: Ja, dus het ligt niet per se aan de hoge prijzen.
2: Ja, kijk, linksom, rechtsom een beetje wel. Maar aan de andere kant, je hebt Rotterdam zat zaken waar mensen min of meer hetzelfde aftikken als in zo'n sterrentent of in zo'n fine dining tent. En bijvoorbeeld een hele chique fles wijn of een fles champagne opentrekken. Of wel een duur gerecht nemen met een zeetong of met een mooi stukje wagyu. En dan betalen ze het wel. Dus het is niet alleen de prijs. Het is ook de manier waarop je eigenlijk je avond doorbrengt. Mm. En vaak de commitment die je moet doen. Dus gewoon zeggen van, ja, ik ga nu zitten om 6 uur of 7 uur. En ik loop pas om 11 uur weer naar buiten. Dat vinden mensen lastiger tegenwoordig.
0: Ja, herken jij dat ook bij jezelf?
2: Ja, ik was sowieso nooit zo'n lange zitter. En dus in die zin beweegt het een beetje achter mij aan. Dus dat past mij wel weer goed.
0: Ja. En wat denk je, gaan er nog meer restaurants om deze reden omvallen?
2: Nou, ik denk, ik vraag me af wat omval is. Als je bijvoorbeeld naar François Geurts kijkt, die zegt, die ziet erbij hangen. Ik draai het gewoon om. Dus ik ga mijn tent een beetje anders inrichten. En ik zorg dat ik zo weer wel gasten krijg. En dat zie je nu veel gebeuren. Dus de nieuwe zaken die open gaan, zijn vaak iets meer gericht op kleine gerechtjes, delen, korte momentjes, iets langere momentjes, zolang als je wil blijven. Kan van lunch tot avond, maar kan ook na een half uurtje weer weg. Mm-hmm. En dat zie je wel gebeuren. Dus het is een beetje omgekeerd, dan wordt het enerzijds. En anderzijds, dat wat nieuw is, dat open gaat, is wat meer gericht op in en out, zeg maar.
0: Ja, en dan ook misschien met wat lagere prijzen.
2: Ja, daar is nu wel sprake van. Je ziet al een tijdje dat er wel genikt wordt. Bijvoorbeeld cuisine van de week veel lagere prijzen. Speciale aanbiedingen. 2-3 gangen menu's. Dus er wordt wel echt gewerkt aan die prijzen. Want de perceptie is dat het gewoon allemaal wel heel duur is.
0: Ja. Nou, goed om dit even op een rijtje te zetten. En dat er gewoon wat veranderingen aan de gang zijn in de Rotterdamse horeca. En dat is misschien ook wel gezond. Dankjewel voor je uitleg, Gijsbrecht.
2: Graag gedaan. Hoi.
0: Gijsbrecht Brouwer was dat. Horeca-kenner van de buik van Rotterdam. Je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. Hier zijn Suzanne en Freek.

0: Suzanne en Freek.
1: Deze is voor mij.
0: Deze is voor mij.
1: Deze is voor mij.
0: Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Deze is voor mij.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
5: Mm. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog... Bij Eliza Was Here.

0: nog last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het is 6:00. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu Martin van der Boogaard met het nieuws.
5: De verdachten van de aanslag in maart op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp ontkennen dat ze zich bezighouden met terreur. Dat zeiden ze vandaag tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hen. 5 van de 6 verdachten hoeven niet meer in de gevangenis. Ze mogen naar huis, maar ze moeten wel een enkelband dragen. De verdachten staan terecht voor de aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en het plan om ook een aanslag te plegen op de synagoge in Hilligersberg. Die aanslagen worden gelinkt aan een pro-Iraanse islamitische terreurgroep die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in Amsterdam, Londen en Luik. De gemeente Rotterdam gaat Miniworld niet helpen. Dat maakt wethouder Pascal Lansing-Bastemeijer duidelijk in een brief aan de gemeenteraad. Gisteren werd bekend dat de miniatuurwereld aan het Wena, die in maart 2007 de deuren opende, failliet gaat. De wethouder legt uit dat de gemeente al meerdere keren heeft bijgesprongen, bijvoorbeeld door achterstallige huur kwijt te schelden. Maar in 2024 ontstonden er weer betalingsachterstanden. De wethouder vindt het verdrietig voor de stad dat Miniworld Rotterdam failliet gaat, maar de gemeente komt dus niet helpen. Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. Hij werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. De avondvierdaagse in Dordrecht gaat vanavond niet door. Dat heeft de organisatie besloten na overleg met de veiligheidsregio. Er trekken buien over, vooral over het gebied vanaf Dordrecht naar het oosten. En daar kan onweer bij voorkomen. En dan is het niet verantwoord om met z'n allen de straat op te gaan. De avondvierdaagse in Hellevoetsluis gaat wel door. De kans op een onweersbui in Hellevoetsluis is maar heel klein. Ja, en dan het weer. Wisselend bewolkt en kan dus een bui vallen vanavond. Mogelijk met onweer, vooral in het oosten van onze regio. Morgen is het wisselend bewolkt. In de loop van de dag kunnen er weer buien vallen met kans op onweer en windstoten. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
6: Niet veel files meer, maar de langste op dit moment de A27. Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer. Vertraging van ruim 20 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 5 kilometer, een vertraging van 10 minuten. Sorry, mijn scherm verspringt opeens. Je zag me kijken, hè?
4: Oh ja. Schrik in je ogen. Wat gebeurt hier?
6: Wat moet ik? Maar ik ben er weer helemaal bij. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en Klaverpolder, 10 kilometer, 10 minuten. Ook nog even de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Prins Klausplein, 17 kilometer, een vertraging van een kwartier.
4: Als jouw scherm ververst, dat betekent dat de informatie wordt ververst. Dus we hebben echt de allerlaatste informatie als het gaat om het verkeer. Dat is het hele idee. Goed, kunnen wij verder met muziek. De eerstvolgende plaat is van een Britse meidengroep. Een hit uit 1998. I Want You To Want Me. En de quizvraag is dan, hoe heette die groep?
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
9: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
10: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
17: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: was de naam van deze Britse meidengroep met een succes uit 1998. In dat jaar hadden ze 3 hits en daarna hebben we nooit meer wat van deze meisjes gehoord. Eigenlijk wonderlijk hoe dat kan gaan. I want you to want me om bijna 11 minuten over 6. Goedenavond, Afslag Rijnmond. Natuurlijk tot 7 uur met nog heel veel fijne muziek, dat weet ik wel zeker. Met natuurlijk ook keuzes die je zelf kunt meebeslissen. Afslag 1, afslag 2 doen we zo meteen. Eerst nog even achterom kijken naar het nieuws van deze dag. We hebben veel besproken, Feza, van die restaurants in Rotterdam die andere concepten nodig hebben omdat het soms te duur is en te lang duurt. We hebben het gehad over de rechtszaak tegen de verdachte voor die aanslag op synagoge. Wat is jou het meest bijgebleven?
1: Onze eigen oud-collega, oud-sportverslaggever Rob Scholtes, ja. Die is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. En dat hij dus vooral bekend stond als de man op motor 1.
0: Ja, dat is nieuws dat ons allemaal bij Rijnmond erg geraakt heeft. Hij is 72 jaar geworden. Vorig jaar was al duidelijk dat hij ziek was. Kon hij ook niet langer meedoen aan onze marathon-uitzendingen. Maar daarvoor, eigenlijk sinds de jaren 80, was hij de man op motor 1. Hoofdredacteur Ruud van Os, vroeger ook sportcollega van Rob Scholtes. Die wist meteen toen ik vroeg hoe zal ik Rob Scholtes moeten herinneren. Hoe moeten we ons Rob Scholtes herinneren? En toen zei Ruud...
2: Bevlogen, dat is het juiste woord. Als ik aan Rob Scholtes denk, denk ik aan bevlogen. Want aardig zijn is één, en dat was hij. Maar het combineren met een enorme kennis en een enorme drive, die bevlogenheid, die zat erbij en in. Als hij dan op zondagochtend binnenkwam om 7 uur, op die ene zondag in april, en dan om 5 uur naar huis ging, was het van A tot Z een en al bevlogenheid. Hij kon je helpen met informatie, hij kon je er alles over vertellen, en dat tekende een perfecte radioman.
0: Perfecte radioman, Rob Scholtes. We zullen hem echt niet vergeten hier bij Rijnmond. Ja, dan nog andere dingen uit het nieuws.
1: Er was brand in Bleskensgraaf vorige week. Vorige week. Door een blikseminslag. En je zou zeggen dat het dan een en al slecht nieuws is. Maar verslaggever Jacco van Gissen die is daar geweest. En die heeft met de familie gesproken. En hun dorp dan bij elkaar komt om hun te helpen.
0: Die kwam echt met een positief verhaal thuis. Dus droomhuis, 5 jaar aan gewerkt. Een architectenfamilie was het, hè? De familie van Jaap Brand. Die verloren dus door die blikseminslag dat huis. Maar ondanks dat zijn ze toch positief gebleven. En laten ze ook merken, ook in het interview van Jacco.
3: En 's avonds kwamen we aan, er lag kleding klaar, gevulde koelkast. Er is een rooster gemaakt, mevrouw hoeft de komende 4 weken niet te koken. Je hebt er ook geen tijd voor, maar zo gaat het eigenlijk heel de dag door, dat mensen dingen komen brengen bij je. Dat is het dorp, de gemeenschap leidt mee. Dat is met geen pen te beschrijven.
0: Het dorp is dus Bleskensgraaf in het hartje van de Alblasserwaard. En het hele verhaal, het is een prachtig verhaal, staat op Rijnmond.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Alex Warren was dat met zijn grote hit Fever Dream. En we hebben altijd rond 4:50 in het programma Nieuwe Muziek. Weet je toch?
1: Ja.
0: Ja. Zal ik je verklappen wat we morgen hebben?
1: Oh.
0: De nieuwe single van Alex Warren.
1: Oh, wat leuk.
0: Maar dat is pas morgen. Ja. Want vandaag is vandaag. En we gaan ons bezighouden met de eerste afslag. Je weet wel, dat is zelf een plaatje kiezen. Afslag 1 of afslag 2. Welke wil je het liefst horen?
1: Ja.
0: En de eerste keuze is meteen dodelijk.
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

0: Ja, twee dodelijke platen. En ze zijn allebei zo goed dat ik echt heel benieuwd ben wat dit gaat worden. Wat denk jij?
1: Ja, ik weet het echt niet.
0: Ik weet ook niet.
1: Ik vind ze echt heel
0: moeilijk. Afslag 1 is Bruno Mars met Lady Gaga. Die with a Smile. Zo'n goed nummer. Maar ja, dat geldt ook voor afslag 2. Paul McCartney en The Wings. En Live and Let Die uit de gelijknamige James Bond film. Dat is afslag 2. En de enige die het kan bepalen, dat ben jij met de Rijnmond-app. Dus pak je telefoon en app ons een 1 voor Bruno Mars en Lady Gaga. Die with a Smile. Of een 2'tje voor Live and Let Die van Paul McCartney en The Wings.

0: Run-DMC en Aerosmith. Wat een gouden combinatie. Walk This Way. Het is 9 minuten voor 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En we kunnen een plaat kiezen. 2 dodelijke platen heb ik meegenomen. En eentje gaan we zo meteen draaien. Wordt het afslag 1 Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars? Of afslag 2 Paul McCartney, Live And Let Die?
1: Welke wil je horen? Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Ja, die laatste was de titelsong van de James Bond film uit 1973. Live and Let Die van Paul McCartney en Wings. Afslag 2, maar afslag 1 is ook zo goed. Bruno Mars en Lady Gaga, wat een combinatie. Met Die With A Smile. Ja, we kunnen maar eentje draaien, dus jij bepaalt het. Afslag 1 is Die With A Smile. Afslag 2, Live and Let Die. Apple.

0: Anja, Marjolein, Tim, Hans, Ruud kies ook afslag 2. Hinke zegt dan weer afslag 1. I love die song, zegt ze. Zegt Hinke, die die with a smile, dus ja. Sorry. En Sylvia zegt ook natuurlijk afslag 1. Zo mooi, we zitten altijd te zingen. Zo'n mooie plaat. Nel, Corine, Danny, Nora, Guido, Raymond, Johan, Nigel en Alkeline kiezen ook voor afslag 1. Maar de rest gaat allemaal voor afslag 2. Els, Ria, Irma, Corrie, Arita, Annelies, Mark, Nico, Annette, Caroline. En Marten zegt, mogen we ze ook allebei horen eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar als ik echt moet kiezen, dan maar afslag 2.
1: Ja, als je ze allebei draait, dan is afslag 1 en afslag 2 niet
0: dan leuk. Dan werkt het niet.
1: Dan werkt het niet.
0: Nee, maar ik snap wel wat Martin bedoelt.
1: Ik snap ook wat hij bedoelt.
0: Maar het wordt dus afslag 2.
2: Oh. Ja. We nemen afslag 2.

0: James Bond Classic. Uit 1973. Van Paul McCartney en The Wings.
1: Jij hebt het wel heel moeilijk gemaakt.
0: Ja, I know. Doe ik expres.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Zometeen de volgende afslag. Ook weer zo'n moeilijke. Kan ik je nu alvast verzekeren.
1: Oh nee.
0: Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Luxor presenteert Topbola, de Driehoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Het voorjaar staat

0: voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Het is 1:07. Dit is Radio Rijnmond. Zijn er nog files?
4: 1 file. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer, een vertraging van een kwartier.
3: Dan gaan we naar het weer. Er zijn wat buien de komende uren met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht opklaringen en slechts nog lokaal een buitje. Temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de dag weer een paar buien met ook kans op onweer en windstoten. In de middag wordt het 17 graden. En ook donderdag en vrijdag hebben we nog wat buien. Tussendoor af en toe zon. En wel koel voor de tijd van het jaar, maar in het weekend wordt het echt beter. Er wordt in het weekend op zondag zelfs gedacht, zeker landinwaarts, en een temperatuur van zo'n 24 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Martin.
5: Ja, Rijnt-Jan, van de 6 verdachten van de aanslag in maart op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp mogen er 5 weer naar huis. Maar daar moeten ze dan nog wel een enkelband dragen, zodat kan worden gecontroleerd waar ze zijn. De verdachten ontkennen dat ze zich bezighouden met terreur. Dat bleek vandaag op de eerste dag van de rechtszaak tegen hen. De gemeente Rotterdam vindt dat ze de afgelopen jaren al meer dan genoeg hebben gedaan om Miniworld Rotterdam van de ondergang te redden. Onder meer door achterstallige huur kwijt te schelden. Maar daarna kwamen er weer betalingsachterstanden. En ja, het houdt een keertje op. Dus de gemeente komt nu niet meer helpen. Dat blijkt uit een brief van wethouder Pascal Lansing-Bastemeijer aan de gemeenteraad. Een oud sportverslaggever Rob Scholtes is overleden. Hij was de marathonman van Rijnmond. Sinds 1986 deed hij verslag van de Rotterdamse marathon. En Rob Scholtes, ja, hij was al een tijd ziek. Hij was 72 jaar.
3: Dankjewel, Martin.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
3: Zometeen gaan we ons buigen over de lekker lange laatste na Coldplay en Talk.
6: Met een grote R.

0: Let's talk. Let's talk. Coldplay. Dit was ruim 20 jaar geleden hun eerste nummer 1 hit in Nederland. En wat een goed nummer. Lekker om weer te draaien in Afslag Rijnmond. Waarin we ons nu gaan bezighouden met het sluitstuk van deze show. Dat is altijd vlak voor 7 uur. En dat noemen wij...
1: De Lekker Lange Laatste.
0: De Lekker Lange Laatste. En wat is de Lekker Lange Laatste nou? We hebben weer de keuze tussen twee lekker lange nummers. Vaak zijn het albumversies. Of nou ja, versies die je niet zo vaak hoort op de radio. 12-inch versies had je natuurlijk vroeger ook. Lekker lang en twee mooie nummers. Ze heten allebei Sarah. Ze zijn allebei een beetje weemoedig. Echt een mooi gevoelig einde van Afslag Rijnmond. Maar wordt het Sarah van Starship, dat is afslag 1. Of wordt het Sarah van Fleetwood Mac, afslag 2.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, het wordt sowieso een prachtige afsluiting van afslag Rijnmond vandaag. Dat weet ik nu al. Maar wordt het Starship met Sarah, dan neem je afslag 1. Of wordt het Fleetwood Mac met Sarah, afslag 2. Welke moet het worden? Welke lekker lange laatste geef jij de voorkeur? Laat het even weten met de Rijnmond app.

0: to talk about.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Tom Cochrane was dat. Life is a highway. Dat is ook zo. Het leven is een snelweg. Op een gegeven moment zie je een bordje staan. Afslag Rijnmond. En een beetje. Ah ja.
1: Heet thuis.
0: Lekker. Bijna thuis. Life is a highway daarvoor. Bring Your Love van Madonna en Sabrina. Het is inmiddels al 6:45 geweest. En er kan nog een paar minuten gestemd worden voor de lekker lange laatste. En de keuze is weer moeilijk vandaag.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.
3: Sarah,
2: Sarah, storms are blowing in your eyes. Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Welke Sarah wil jij zo meteen horen als lekker lange laatste? Die van Starship, afslag 1. Of die van Fleetwood Mac, afslag 2. Nog een paar minuten en dan maken we de uitslag bekend. Als je nog wil stemmen, pak snel je telefoon en laat het weten. 1 is Starship, 2 is Fleetwood Mac.
3: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: your mind. And the rest will follow. Han Vogue was dat. Het is onverbiddelijk, de klok. Het is 7:10 en het is hoog tijd om te bepalen welke het gaat worden als het gaat om de lekker laatste. Afslag 1, Sarah. Of afslag 2, Sarah. Twee verschillende liedjes, twee weemoedige liedjes. Eén van Starship en één van Fleetwood Mac. Maar welke gaat het worden?
1: Klein Jan, het leek heel spannend in het begin, maar dat werd het uiteindelijk toch niet. Nee. Want Johan die zegt Starship, heb een LP van en hoop dat anderen ook met mij meegaan. En Arita zegt, jongens, wat moeilijk weer. Na wat wikken en wegen ga ik toch voor afslag 1. Het is niet erg als dat andere wordt. En daar ben ik heel blij om dat ze dat zegt. Want de rest gaat allemaal voor afslag 2. Lian, Theo, Nel, Danny, Sylvia, Annemieke en Ruud gaan trouwens ook voor afslag 1. Maar ik zei al, de rest gaat voor afslag 2.
0: Okay.
1: Ari, Ria, Els, Jeannette, Anja, Martin. Ja, ga maar even zitten inderdaad. Nora, zonder enige twijfel afslag 2 ook. Hinke, Mirjam, Raymond, Corrie, Corine. Even kijken, Marjoleine zegt, wat een keuze weer. Maar dan toch Fleetwood Mac, afslag 2. Ja. Erik, Barry, Regina, Jan, Hans, Guido, Raymond, Nico, Nelleke, Karin, Jeroen en Sandra. Nou, ik kan door blijven gaan, denk ik. En Annelies zegt, de klapper van vanavond wordt Fleetwood Mac.
0: Met grote meerderheid gekozen. En het is inderdaad ook een pareltje. Dus zet die radio maar hard. Dan zeg ik vast, dank voor het stemmen aan alle stemmers. Dank voor het luisteren aan alle luisteraars. Ja. Morgen zijn we er weer tussen 4 en 7. Allemaal een hele fijne avond. Geniet van Fleetwood Mac. En heel graag tot morgen.
1: Tot morgen.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
3: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
2: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
11: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen een uur van eigen bodem. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus dan hebben we in Rotterdam op het kasteel in Spangen direct de derby Sparta-Feyenoord. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. Daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. De 6 verdachten van de aanslag in maart op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp ontkennen dat ze zich bezighouden met terreur. Dat zeiden ze vandaag tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hen. 5 van de 6 verdachten hoeven niet meer in de gevangenis te blijven. Ze mogen naar huis, maar ze moeten wel een enkelband dragen. Ze staan terecht voor de aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en het plan om ook een aanslag te plegen op de synagoge in Hillegersberg. De verdachten worden gelinkt aan een pro-Iraanse islamitische terreurgroep die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in Amsterdam, Londen en Luik. De gemeente Rotterdam gaat Mini World niet meer helpen. Dat maakt wethouder Pascal Lansing-Bastemeijer duidelijk in een brief aan de gemeenteraad. Gisteren werd bekend dat de miniatuurwereld aan het Weena, die in maart 2007 de deuren opende, failliet gaat. De wethouder legt uit dat de gemeente al meerdere keren heeft bijgesprongen, bijvoorbeeld door achterstallige huur kwijt te schelden. Maar in 2024 ontstonden er weer betalingsachterstanden. Ja, de wethouder vindt het verdrietig voor Rotterdam dat Mini World verdwijnt. Maar de gemeente komt dus niet meer helpen. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan vanavond nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Ook morgen zon en wolken. En in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl. En dan staat er nog één file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En die file is 6 kilometer lang.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
10: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
11: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
5: Het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. En zo meteen hits uit de ethisch naar achter. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam op het kasteel in Spangen direct de derby te pakken, Sparta-Feyenoord. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wiel eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon krijgt. De 6 verdachten van de aanslag in maart op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp ontkennen dat ze zich bezighouden met terreur. Dat zeiden ze vandaag tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hen. 5 van de 6 verdachten hoeven niet meer in de gevangenis te blijven. Ze mogen naar huis, maar ze moeten wel een enkelband dragen. De verdachten worden gelinkt aan een pro-Iraanse islamitische terreurgroep die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in Amsterdam, Londen en Luik. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral toch opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is meer nieuws. En daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
10: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
11: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
10: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
11: Die geur van dat water.
10: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
11: Uitvinding, die ambulance.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke
12: Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

She walked up to me and she asked me to dance.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na 8.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
3: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
4: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen hits uit de 90's na 9. Nu eerst het nieuws, ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen en de 2 andere in het dorp Biggekerken. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste voetbalweekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op zondag 9 augustus hebben we in Rotterdam op het kasteel in Spangen direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus zijn eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. Daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wiel eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan, naast het NL Alert, en dat is dat piepende bericht dat je binnenkrijgt op je mobiele telefoon. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen wisselend bewolkt, later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale met kortingen tot wel 50%.
0: Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert. En dat is dat piepende bericht dat je binnenkrijgt op je mobiele telefoon. En dan nog het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is uiteraard meer nieuws. En daarvoor ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.